weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van

0: nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.
3: Radio.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award Nationaal gewonnen.

0: de Buma Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: Utrecht. Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter. En die spreekt van nu van een onwettige belasting.

0: de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Je bent mijn luchtballon aan de horizon.
2: Jeroen van der Boom met Luchtballon is deze week de Nationale Nieuwe.
3: Af en toe slaap je hier.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.

0: Bram, wat kunnen we ervan zeggen? What can I say? Niet zoveel eigenlijk. Ik moet ook nog een beetje wakker worden. Wat
1: ja, dat is ook nodig zo.
0: Boskeks, precies. Boskeks en what can I say? Nou, we kunnen eigenlijk wel heel veel zeggen natuurlijk. In elk geval, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Hallo.
0: Voor de meesten die wakker zijn al onder ons. Of een beetje aan het wakker worden zijn. Utrecht is wakker met nieuws, weer, verkeer. Heel veel onderwerpen vanmorgen waar we over gaan praten. Een diversiteit, zeg ik dan. Maar jij was de deur uitgegaan, Anne. En toen dacht je, hey, ik mis iets.
1: Ja.
0: Wanneer dacht je dat? Hoe lang was je al een loper, zeg ik?
1: Nou, ik was net 5 minuten onderweg. Dus het
0: oh, dat valt mee.
1: Ja, het valt mee.
0: Jij was je laptop vergeten. Als iets zeer belangrijk is tegenwoordig, ja, sinds een maand of wat, dan is het om je laptop mee te nemen naar je werk. Vroeger niet. We hebben hier computers staan. Dat wil zeggen, we hebben nu nog alleen beeldschermen. Maar als je je eigen laptop vergeet, dan kun je niks meer.
1: Heb je niks. Alles staat erop. Je hebt hem nodig. Nou, dus ik kan aan iedereen aanraden, pak je tas goed in vandaag voordat je weggaat.
0: Zeker. Denk er goed bij na. En het feit is natuurlijk dat je neemt ook je telefoon altijd mee. Want je kunt ook niet meer zonder je telefoon.
1: Ja, ook
0: maar
1: dat.
0: Ik vind, als ik erover nadenk, je laptop vergeten voor hier dit werk te doen, is een factor erger, zeg maar. Als je dat niet bij je hebt, dan kun je helemaal niks.
1: Het schaamrood staat op mijn kaken, dat zie je wel.
0: Maar je bent er in elk geval, toch?
1: Ja, gelukkig.
0: We gaan lekker even bijkomen met lekkere muziek. Carl Douglas uit de jaren 70 en Kung Fu Fighting. En eerst Virgo Sharky. Mooie naam trouwens, Virgo Sharky.
1: Oh.
0: Beide namen, de voornaam en de achternaam is mooi. Terug naar de jaren 80. En Utrecht is wakker. A good heart. Goeiemorgen.

0: Kung Fu Fighting van Carl Douglas. Het was destijds heel erg populair, die verdedigingssport, Kung Fu. Elk kind, en met name jongens in de jaren 70, zoals ik, jaartje of 7, 8 was geloof ik of zo, die waren helemaal bezeten van de televisieserie, Kung Fu was dat. En daar werd het Kung Fu Fighting in naar voren gebracht. En er werden toen ook van die pyjamaatjes verkocht, zeg maar zo'n vechttoernooi en zo. Ja. En ik had dat ook. Ach, ik moest dat ook hebben, ja, natuurlijk, als kind.
1: Oh,
0: als jongens. En, dus ik stond er ook.
1: Dus, je dat ook nadoen? Ja, oh, wat super.
0: Altijd die mooie herinneringen komen naar boven. Een televisieserie met David Carradine als hoofdrolspeler in die film dan. Of die tv-serie.
1: Oh, Kung Fu Fighting.
0: En de muziek erbij van Carl Douglas. Nou, die herinnering kwam ineens en weer boven om 17:15. Dat is toch wat, hè?
1: Ik ken deze muziek ook ergens van, weet je. Maar van ook van een film.
0: Oh, echt?
1: Kung Fu Panda.
0: Ja, precies. Ja. Maar goed, ook Kung Fu natuurlijk, ja.
1: Vond ik ook heel vet.
0: Ja, is dat in een tekenfilm?
1: Ja, ja, een panda die Kung Fu gaat leren.
0: Nou, zie je wel. Het is van hetzelfde kaliber, zeg maar. Goed, Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Eens even kijken op Facebook. Want diverse mensen hebben al gereageerd op onze stelling, op onze vraag vandaag.
1: Ja, we gaan het hebben over flexflitsers. De een ziet ze als een melkkoe. En de ander was bijdrage aan de veiligheid op straat. Ja, die flexflitsers zijn flexibele flitspalen, om precies te zijn. Het zijn de flitspalen die worden verplaatst door de stad, van bijvoorbeeld Utrecht. En twee flexflitsers, zoals gisteren in het nieuws, die zijn nu verplaatst dus binnen de stad. Eentje staat nu in de wijk Hooggraven. En ander is neergezet op de Prins Bernhardslaan in Zuiden. Ja, en dat wisselt dus nogal. We zijn benieuwd wat je daarvan vindt, van zo'n flexflitser en dat die verplaatst. Dat horen we graag. Je kunt je mening en je reactie laten weten in de app van RTV Utrecht. Mm-hmm. Of bij de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: En vooral belangrijk natuurlijk, heeft het effect, zo'n flitser. Want die worden neergezet omdat het te snel gereden wordt natuurlijk. Ja. Hadden we het gisteren over fietsers die te hard rijden in Houten op het fietspad. Met 20 km per uur als maximale snelheid. Maar nu gaat het om andere weggebruikers. Ja, scooters, auto's, van alles eigenlijk, behalve fietsers natuurlijk. Die tellen daar niet mee. Heeft het effect, en dat geld heb ik wel eens gehoord, weet ik zeker ook trouwens, dat komt niet binnen in de gemeentekas, de boetes die geheven worden, zeg maar. Dat gaat naar de staat. Dus ja, welk effect heeft dat dan?
1: Onze collega's hebben een artikel over geschreven. Een woordvoerder zei gisteren, het doel van de flexflitsers is om bestuurders te prikkelen hun rijgedrag aan te passen. Mm. Maar dan blijvend aan te passen, hè?
0: Ja, precies, want ik weet dat als er zo'n flexflitser, het staat hier overigens vlakbij de studio. Ja. Als dat er staat, dan zie je automobilisten die dat al weten. Die gaan vooraf als ze 60, 70 rijden, dan gaan ze naar 50 terug. En vervolgens een metertje of 50 voorbij die flexflitspaal. Ja. Wordt weer het pedaal weer ingetrapt en ga je weer verder. En ik moet je zeggen, doordat je dat doet, doordat je meerijdt, heb je zelf ook het idee, oh, je moet even rustig aan doen, dan kun je weer verder.
1: Ja.
0: Dus bij mij werkt het effect niet. En ik heb ook zo'n flits melder. Ja. Dus dan hoor je piep, piep, piep, piep, piep. En dan weet je, oh, daar komt zo'n paal aan.
1: Even gas los.
0: Ja, nou, ik vind het, bij mij is het zo, ik probeer altijd wel echt me op te letten dat ik aan de snelheid hou. Dus maximaal 50 in de stad rijden. Ik vind het soms een beetje langzaam, omdat je van de snelweg afkomt. Maar dan moet je even knop opzetten dat misschien wel best te hard is. Of 30 misschien wel, is dat veel beter. Dus gewoon goed opletten, denk ik. En niet meegaan in de massa dat je zegt, dan daarna weer even een pedaal intrappen en weer even ver boven de maximum snelheid uit gaan komen.
1: Ja.
0: Reacties zijn welkom dus om daarover door te praten. Dat doen we vandaag.
1: Ja, dat kan in de app dus van RTV Utrecht of de Facebookpagina van ons van Radio M Utrecht.
0: Je hebt al even gekeken naar diverse kranten en volkanten.
1: Ja, ik heb ze al even erbij gepakt. We hebben ze hier voor ons liggen en dat gaan we zo meteen lekker doornemen.
0: Precies,
1: samen.
0: Ik ga ook even kijken. Ik heb hier Trouw, de Volkskrant. Oh, ik ga hem even lezen. En dan zometeen kom ik er ook op terug. Hoe is dat?
1: Oh.
0: Utrecht is wakker. Radio M Utrecht, nu met Sonmieu.

0: 8 minuten voor 6:30, je luistert naar Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Ja, die kranten, de voorkanten. Ik heb ook alvast even mijn ogen laten vallen op de Volkskrant eigenlijk als eerste. Zal ik even van wal steken?
1: Ja.
0: Met in de strijd tussen Israël en Iran is Hezbollah de spil, zo kopt de krant. Na de Israëlische aanval op Beirut, dat was afgelopen zondag, is het geweld tussen Iran en Israël wederom opgeleid. Ja, hoe het Hezbollah dan vergaat, lijkt bepalend in het gehele conflict tussen beide landen. En wat dat betekent, ziet correspondent Rob Vreken van de Volkskrant in het uiterste noorden van Israël, aan de grens met Libanon. Daar kun je maar beter niet naartoe gaan. En je kunt ook maar beter niet met ons vechten, staat er in dit artikel. Verwijzen naar het grote artikel in de Volkskrant vandaag.
1: Haak ik in. Met het NRC op de voorkant ook een grote analyse over de oorlog in het Midden-Oosten. De oorlog leidt op. Trump probeert hete hoofden onder controle te krijgen. En weer regende het over en weer drones, bommen en raketten. Iedereen geeft elkaar de schuld van die jongste escalatie. Ja, dat is lastig voor de Amerikaanse president. Veel partijen hebben helemaal geen belang bij de de-escalatie. Ja, veel aandacht ervoor in het NRC.
0: Precies, ook een verwijzing vanaf Trouw naar een artikel verderop in de krant. Trump bepaalt, Netanyahu doet wat hij wil. Ook hier weer hetzelfde feit. Op de voorkant van de Trouw wel een groot artikel over schone water. Dat hield de natuur bij ons in Nederland lang op peil. Tot nu toe, staat erbij. Bij de achteruitgang van de natuur was er altijd één groot lichtpunt in Nederland. In rivieren, sloten en plassen ging de biodiversiteit vooruit. Maar nu is dat niet meer zo. Kortom, ja, een groot probleem dat aan de kaak wordt gesteld. Op de voorkant van Trouw vanmorgen al.
1: Gaan we naar de Telegraaf. En die hebben een foto van onze president, minister-president Rob Jetten. Hooi op de vork. De premier steekt de handen uit de mouwen samen met SGP-kamerlid Chris Stoffer. De twee waren gisteren op werkbezoek in Gelderland. Zijn met een hark lekker aan het harken daar bij de koeien. En boodschappen rip uit het lijf. De supers vragen rem op heffingen. Ja, de supermarkten waarschuwen voor een inflatiegolf die voedingsmiddelen fors duurder zal maken. En ook nog aandacht voor het IND. Voorlopig niet sleutelen aan asielbeleid. En terwijl vrijdag het Europese Migratiepact van kracht wordt, komt de Immigratie- en Naturalisatiedienst, IND, met een opvallende oproep aan de landelijke politiek, namelijk om voorlopig geen nieuwe veranderingen in het asielbeleid door te voeren. Nou, meer daarover in de Telegraaf.
0: En dan het Algemeen Dagblad als laatste vijfde ochtendkrant die we voor ons hebben liggen. Stop met opladen van de auto in de avondspits. Want er is natuurlijk een zeer tekort aan elektriciteit. Dus dat moeten we dan niet meer doen, zegt de Denktank. Het gedrag moet aangepast worden. En aanpassen is dan ook noodzakelijk, zo schrijft de krant. Automobilisten moeten vandaag nog stoppen met het laden van hun stekkerauto tussen 1600 en 2100 uur. Ja, dat is dan beter voor hun portemonnee en voor het stroomnet. Dat denkt die Denktank, die heet E-Laat-NL. Ja, dan denk ik bij mezelf, oké, veel mensen komen natuurlijk thuis van hun werk, een uurtje of 5, 6 uur. Ja, dan wil je die auto laden en dat duurt een uurtje of misschien wel 3,5, 4. Dat wil je dan doen.
1: Ja.
0: Dus dat moet je dan eigenlijk pas om 10 uur 's avonds doen. Of nou vandaan 9 uur 's avonds, want dan is het en goedkoper. Overigens is dat mijn ervaring niet en ik hou dat er ongeveer per uur in een appje bij. Dus dat is niet zo. Bij 's nachts is het ook niet altijd even goedkoop. Maar inderdaad, om 6:00 s'avonds, dan schiet de prijs wel eens omhoog. Als je een flexibele contract hebt, als het per uur kan verschillen. Ja, dit is beter in elk geval, want er is gewoon te weinig elektriciteit. En natuurlijk, traditioneel gaan mensen natuurlijk kopend van het werk niet alleen die auto neerzetten, maar je gaat ook eten. Dus er moet gekookt worden.
1: Een pakje eten, ja, naar daarom. Bed om 10 uur.
0: Waarom? Nou, we moeten wat gaan veranderen. Dus eerst moet iedereen aan de stekkerauto. En dan zeg je, ja, maar dan mag je dan niet laden. Dus we hebben nog wel wat tijd te gaan om erover na te denken. Aan de andere kant moeten we nu gaan veranderen. Ik ben benieuwd.
1: Ja, ik ook.
0: Staat aan de krant, voorkant AD vandaag.

0: dansje op de dinsdagmorgen. Why not, zeggen we dan maar. Nou, je kunt ook gewoon blijven zitten. Of blijven liggen. Kan ook natuurlijk. 3 over 7. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. En ja, blijven liggen. Misschien ook wel qua weer, want stapelwolken en zonneschijn die elkaar gaan afwisselen op deze dinsdag. Er steekt een matige zuidwestelijke wind op. En dan valt eerst nog een lokale bui bij maximaal 17 graden. En vanaf de late middag arriveren dan meerdere buien in Midden-Nederland. En er is ook weer kans op onweer. En zo gaat het allemaal. Meteorologisch gezien is de zomer begonnen, maar we hebben deze week een klein dipje. En volgende week gaat het een maandag, dinsdag of zo, dan gaat het als een speer weer de hoogte in. En zo is het weer op dit moment. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Meer over het weer van Grieta Spannenburg horen we zometeen om 6:50. Robert-Jan, bij ons in de studio.
1: Goedemorgen.
0: Bonjour. Oh.
1: Bonjour.
0: Want nou zie ik je ook weer in levende lijf. Want gisteren was je gelijk en route gegaan naar Houten om daar bij het fietspad te kijken met 20 kilometer per uur.
1: Ja.
0: En nu zie ik je in de studio, je ziet er goed uit.
1: Ja, dat is even schrikken.
0: Ja. Ja. Schrikken. Ik heb mijn haar niet. Ik ga vanmiddag nog even naar de kapper. Oh. Is dat dan beter voor je of niet? Qua beeld?
1: Ik vind het prima. Als
0: je vindt het goed.
1: Nee, ik doe ook doen. Ik dacht het andersom. Maar
2: Robert-Jan, wanneer ga jij naar de kapper? Nee.
1: Ja, nee. Ik ben net naar de kapper geweest. Maar
0: ja, kijk.
2: Ik ook trouwens.
1: We zitten er weer middenin.
2: Zie je het?
1: Ja. Ja, nee, fantastisch. Nee hoor, maar...
0: Maar vandaag niet. Jij gaat niet naar de kapper vandaag. Wat ga je doen voor Utrecht is wakker vandaag? Want ik ben benieuwd.
1: Ja, ik ga naar Baren toe. Mm-hmm. Ze noemen daar dat er een buitenpost wordt geopend. De bedoeling is als je de trein uitkomt, station Baren,
0: ja,
1: dat je ermee geprikkeld wordt om de natuur in te gaan. Dus hebben daar van alles veranderd, heb ik me laten vertellen, aan het station.
0: Mm-hmm.
1: Om de mensen te verleiden om de Utrechtse Heuvelrug te gaan betreden.
0: Oh.
1: Vanuit de trein, dus via het openbaar vervoer.
0: Ja.
1: Wordt morgen officieel allemaal geopend. Maar wij krijgen uiteraard alvast een bescheiden veurproefje.
0: Okay.
1: Een voorproefje.
0: Ja.
1: En eens kijken of er ook nog wellicht een wandelingetje gemaakt kan worden op de Utrechtse Heuvelrug. Moeten we allemaal even bekijken. En laten we eerst maar even beginnen bij dat station.
0: Ja, het station van Baren is een mooi oud stationnetje, weet ik.
1: Met ja,
0: een,
1: dat klopt.
0: En het restauratiegedeelte nog in. En het is echt
1: koninklijke wachtkamer.
2: Ja, natuurlijk.
0: Nou zeker, ja, dus, inderdaad.
2: Ja, dat is een sierlijk
1: station. Maar goed, kennelijk willen ze dat je toch meer nog de natuur in gaat via het openbaar vervoer. Dat heeft ook met de drukte te maken op de Utrechtse Heuvelrug.
0: Zeker, mm-hmm.
1: Mensen gaan daar wandelen.
0: Ja.
1: Zoals in de coronatijd. Gaan er met de auto. Nou, dat geeft een bepaalde druk op de natuur.
2: Mm.
1: En dat moet veranderen.
0: Ja, dus nu is er een soort met van uitnodiging om, als je in de trein zit, om de verleiding niet te kunnen weerstaan om de natuur
1: uitstapt,
0: in te gaan.
1: Dus dat je overal bewegwijzering hebt en andere zaken hebben ze geloven. Dat gaan we allemaal even bekijken.
0: Ja.
1: Utrechtse Heuvelrug is onlangs trouwens ook nog uitgebreid. Hè? Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Ook met het gebied in Baren wat erbij is gekomen. Maar dat
0: zeker.
1: Hier weer een beetje los van.
2: Mm-hmm.
1: Maar we gaan praten met een deskundige die er heel veel van weet.
0: Dat dus is meestal.
1: Komen andere mensen tegen. Dus we gaan daar eens even ons licht opsteken.
0: Ja.
1: Ik moet zeggen, ik hoop dat het een beetje droog blijft, want toen ik hier net naartoe reed. Nou, jongen.
0: Dat je veel regen. Ik had nog helemaal niks vanmorgen.
1: Ja, nee, ik zag echt fantasierijke wolkenpartijen. Dat je denkt, hé, dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien.
0: En wat prikkelt jouw fantasie dan, als je zo'n wolk ziet?
1: Dat prikkelt mijn fantasie. Dan denk ik, van, nou, daar zou je een heel mooi schilderij van kunnen maken.
0: Wauw, ja.
1: Oh, tegelijkertijd dacht ik, van, ja, dat soort dingen kwam ik vroeger eigenlijk niet tegen. Dat kan ik me niet herinneren, dat dit soort dingen, dit soort heftigheid, ik barst ook weer. Terwijl bijna hier als een enorme bui los. Dat je denkt van, joh,
2: van het weer,
1: wat is dit?
2: Ja.
1: Nee. Nou, ik hoor jou zeggen, volgende week weer 30 graden.
0: Ja, het gaat
1: weer. Het wel een beetje...
0: Nou, de amplitude, zo gezegd, het is weer berg en dalen. De toppen die heel hoog zijn en dan de pieken, zeg maar, en dan de dalen gaan we weer gigantisch naar beneden. Met veel regen ook, inderdaad.
1: Ja, dus dat
2: is opvallend.
0: En wind.
1: Dus er moet veel gebeuren als het gaat om het tegengaan van klimaatverandering. Dat zie ik dan ook. Ik denk, laten we hier op dit kwetsbare aardbolletje er nou voor zorgen dat het ruimteschip aarde intact blijft.
0: Mm.
1: Anders kunnen we alles maar lang en breed praten.
0: En laten we voorzichtig omgaan met de natuur.
1: Met de gebakken peren.
2: Ja.
0: Zo is het.
1: Ja.
0: Of er ook gebakken peren te zien zijn, dat weet ik niet. Maar jij gaat wel de bossen in bij Baren.
1: Als je van gebakken peren houdt, nou, wie weet word je helemaal wild van de gebakken peren.
2: Dat is dan mooi toch eigenlijk.
1: Zonder eentje voor je benen.
0: Robert Tel vanuit Baren, tot zometeen dan. Dit is Utrecht is wakker met Boudewijn de Groot.

0: Vanessa Paradis. Ze kwam naar Nederland met een taxi in 1987. Joy de Taxi, daar ging het over. Die taxichauffeur die heel populair was bij Vanessa Paradis. En het was een klein meisje van 14 of zo, wat we een plaatje had uitgebracht. En we vonden het leuk. Kwam van vakantie, vrienden kwam dat in Nederland. Ik kreeg het ook en dacht van, nou, klinkt wel gezellig. Was al een beetje populair in Frankrijk en België.
1: Ja.
0: En ja, het is wel een grote ster geworden, Vanessa Paradis. Ook gewoon getrouwd geweest met Johnny Depp. Heeft ze nog kinderen van.
1: Oh, oh.
0: Ja, zeker. Vanessa Paradis en Be My Baby. Het is 7:15 bijna geworden. Utrecht is wakker, Radio en Mutter. Gaan we het eens even over die flitspalen, over die flexibele flitsers.
1: Ja, we zijn benieuwd wat je daarvan vindt. Want ja, de een die ziet ze echt als een soort melkkoe. En de ander die ziet ze echt als een goed middel om die veiligheid op straat te bevorderen. Zodat je wat meer aan de snelheidsregels gaat houden. Hè, als je die flexflitsers ziet staan.
0: Mm-hmm, ja.
1: En zijn dat reacties binnengekomen zoals van Jeroen. Die zegt ja, ik was minder blij met die flexflitsers. Het was een erg dure koningsnacht voor mij geworden.
0: Oh.
1: Ja, ik was me van geen kwaad bewust, zegt hij. Ik dacht dat ik 50 mocht, bleek dat 30 te zijn. Ik reed te hard en de schade was echt al honderden euro's. 270 euro ruim. Ja, dan ben je niet blij, hè, Jeroen. Jeetje.
0: Wel een geld, ja, als je het niet in de gaten hebt of zo. Je doet het bij één keer fout, maar ja, dit is wel heel veel geld natuurlijk. Dat valt niet tegen te werken, zeg ik wel eens.
1: Oh, en dat die envelop valt dan op de mat en denk je, oh nee.
0: Nou. Ik heb dan wel eens gehad, een jaar geleden, dat ik te laat was doordat er een ongeluk was gebeurd op de A27. Ik heb het verhaal wel eens verteld, geloof ik. Maar vrachtwagens die waren geschaard. Toen ben ik vanaf Eemnes omgereden via Hilversum naar Utrecht toe. Maar ik heb te hard gereden. En dat leverde ook een boete op van in totaal. Want ik heb een paar flitspalen genegeerd of niet gezien.
1: Ja.
0: €350. Dus dat was een duur ochtendje. Utrecht is wakker, kan ik je vertellen.
1: Oh, ja, daar ben je zo niet blij van. Ik ken ook een verhaal van een vriendin van mij van vroeger. Die was toen zwanger. Die was aan het bevallen. Die had weeën in de auto, zeg maar.
0: En ze was aan het sturen ook, of niet?
1: Nee, gelukkig niet.
0: Oh, nee.
1: Haar vriend die was ontzettend hard aan het rijden over die snelweg.
0: Oh ja, ja.
1: En toen heeft zij dus, want hebben ze een boete gekregen, snelheidsboete. Hebben ze zijn ze daar tegen in hoger beroep gegaan. En
0: hebben
1: ze een boete kwijtgescholden gekregen. Omdat zij weeën had.
0: Ja. Zo'n verhaal ken ik dan ook wel, maar meer vanuit wel eens van horen zeggen. Maar jij hebt het rechtstreeks meegemaakt met je vriendin. Oké, hoe is het met kind? Gaat het goed allebei?
1: Ja, heel lief jongetje. Het is zo schatje.
0: Kind is nu 29 of zo.
1: Ja. Hij is nu 5 jaar oud.
0: Oh ja, wat leuk. Ja goed, dat kan ook juist. Er staat een beetje, op die manier wordt het een beetje,
1: Heb je misschien nog iets
0: van verantwoording? Als dat ook echt bewijsbaar is. Maar ja, het mag niet, maar oké. Wordt wel eens wat gedaan. Vrachtwagenchauffeur Peter die reageert. Die zegt, gezien het feit dat ik zelf nogal groot en breed ben. En lang ben, hè, qua vrachtwagen zeg maar, 18,5 meter. Of misschien wel langer, 25. Rij ik binnen de bebouwde kom, 45 maximaal. Maar is de situatie zo onoverzichtelijk geworden? Langzamer geworden in verband met de remweg. Mijn extra beperking als zijnde een dode hoek die er natuurlijk is bij een vrachtwagen. Ik let op, desondanks krijg ik toch boetes. En voornamelijk op de stukken waar 80 plots naar 50 gaat. Of lager. Dat komt ook voor. Dan heb ik er even geen erg in, zegt hij. Dus ja, je moet op allerlei dingen letten. En inderdaad, dan ga je van 80 naar 50 of van 50 naar 30. Wat ook wel komt natuurlijk met een zone.
1: Ja.
0: Je moet er heel goed op letten. Maar het gaat er ook om dat die remweg belangrijk is. Dus 40.000 kilo. Ja, 40 ton, zegt hij, dat heeft tijd nodig voordat je afremt. Dus ook dat is vervelend als het in ene weer van 80 naar 50 gaat.
1: Ja,
0: dus,
1: heb je dan gewoon tijd voor nodig, toch? Om dat even rustig te doen.
0: Ja, daar wordt dan te weinig over nagedacht of niet heel goed over nagedacht. Dus een beetje de onderliggende gedachte die Peter uit. Dank daarvoor. Via allerlei mogelijke manieren zijn we bereikbaar. De WhatsApp natuurlijk en de RTV Utrecht-app en die Facebook van Radio.
1: De Radio M Utrecht. Kun je reageren onder de post van de vraag? Kom erbij, zou ik zeggen.
0: Zeker, vinden we gezellig.

0: radio. Steve Miller, dacht ik, richt een bandje op. Ik noem het de Steve Miller Band. Lekker van mij. En dat deed hij goed hoor. Steve Miller en de Joker. Ofwel, de Joker, die zitten we in. Hoeft niet voor het weer, want giet hij ze gewoon. Wel de joker inzetten voor beter weer. Misschien is dat wel lekker als dat zou kunnen, zeg maar. Hè?
1: Goedemorgen. Nou, het zou wel leuk zijn. Hè? Dus je kunt zeggen, nu hebben we er genoeg van de buien. Nu willen we gewoon 25 graden in een zonnetje. Ja.
0: Ja, en dan ook heel stabiel zomerweer vanaf nu tot eind augustus of zo.
2: Oh, perfect.
0: En ook niet te heet, hè? Niet te heet, want dat vinden we ook niet lekker.
1: Nee, daarom. Dus het is geen uitschieters. Ja, wat is de bandbreedte? Smiddags 4, 25 graden is denk ik voor de meeste mensen oké, okay, denk
0: nou,
1: ik.
0: En misschien nog zelfs wel als het 2, 3, 4 dagen of 2 weken duurt, is 25 graden ook wel te veel misschien voor
1: sommigen. Ja, dat zou kunnen, dus ja. Ja, wat gaan we dan vragen met die joker? Dat is ook nog een lastig. En we willen natuurlijk ook een buitje tegen het stof, maar die willen we 's nachts, denk ik.
0: Precies, als dat zou kunnen. Ja, inderdaad. Gaat of 2:23 overdag zo, dat je nog lekker wat kunt doen. Dat je of in de korte broek kunt lopen of in een jurk. Ja. Jurkje, ik niet dan zelf, maar een lange broek zou je ook kunnen kiezen natuurlijk dan. En dan inderdaad.
1: Gewoon alle dingen buiten kunt doen. En s'avonds lekker buiten eten, dus niet te veel wind.
2: Het gevoel blijft s'avonds.
0: Dus de temperatuur moet onderuit gaan tussen, nou, laten we zeggen, 12 uur, 12:30 s'nachts en een uur of 5 s'morgens of zo. Dan mag de temperatuur naar 7.
1: En dan mag ook even een buitje vallen.
0: En dan mag een buitje vallen.
1: Ja.
0: Nou, als we dat kunnen kiezen,
1: dan zijn
0: we zijn klaar.
2: Okay.
0: Ja, precies.
1: Nou, eens kijken wat de atmosfeer ervan maakt. Want de atmosfeer die is. Het is een best wel ingewikkelde situatie steeds. Helemaal niet. Ik zei het voordat we elkaar spraken, zo nu live ook van. Je hebt van die weersituaties, dan zie je eigenlijk al 1-2 weken van tevoren. Nou, dit is zo standvastig, zo duidelijk. Alle wijzers staan een bepaalde kant op. Dit is heel duidelijk, bijvoorbeeld hoge druk weer. En soms heb je situaties die zijn heel flexibel. Heel dynamisch, heel wisselend. Elke run, dus elke output van de weermodellen zijn weer anders. Nou, in die laatste situatie zitten we nu in dat je elke keer als er een nieuw model komt, vooral het nieuwe Europese rekenmodel, 2 keer per dag, dan zit je elke keer te denken van hey, hij is toch weer anders of hij is toch weer langer onstabiel. Dus in die zin is het weer best wel onzeker.
0: Ja, het is niet zo dat je zegt van ik kan echt niet vooruitkijken. Ik weet het ook allemaal niet meer. Dat is niet wat je zegt.
1: Nee, dus, zeker niet. Zeker niet. Je weet alleen dat er mits en maren zijn en dat je ook een bandbreedte aan moet houden. Ja, nee, soms kan je zeggen van nou, gewoon volgende week woensdag is het 30 graden. Dan zit het eigenlijk heel steady in de kaart. En nu is dat gewoon best wel lastiger. Het lijkt wel hoor dat er volgende week of vanaf zaterdag dat hoge druk veel meer de ruimte krijgt. Maar of dat nou helemaal een extreem stabiel weertype oplevert, dat is nu nog gewoon onduidelijk.
0: Weet je wat we doen? We horen van jou hoe het weer van vandaag is. Dat is in elk geval de eerste paar uren wel redelijk in te zien, denk ik dan, toch?
1: Zeker, want er is in de late nacht vroege ochtend een buienlijntje overgetrokken van west naar oost. En het zijn altijd wel stevige buien, zagen we gisteren ook. Die buienlijn die schuift nu over het noordoosten van Midden-Nederland langzaam weg. Daarachteraan zien we wolken en zon, strakjes stapelwolken en zon. Nou, er kan er later vanochtend en in de loop of aan het begin van de middag ook nog een enkele bui vallen. Maar ik denk dat het lange tijd ook droog is en dat de buien, net als gisteren, vooral voor de late middag zijn en vanavond. En dat zijn dan weer best wel pittige buien met kans op onweer, hagel en windvlagen.
0: Oké.
1: Het hele pakket wat we weer meekrijgen.
0: Ja, precies. Het feestpakket van morgen, is dat dan ook enigszins een beetje toe te lichten of niet?
1: Het feestpakket van morgen lijkt heel erg op dat van vandaag, ook qua temperaturen. We zitten nu op 12, 13 graden, we gaan naar 17. Misschien 18 als de zon echt wel een beetje meewerkt, maar bescheiden temperaturen. En ook morgen stapelwolken zon, een paar buien die ook wat best wel pittig kunnen uitpakken. De straalstroom, de band met hoge windsnelheden op zo'n 5 kilometer hoogte, ligt zo'n beetje boven ons. En vandaar dat die buien ook lokaal pittig kunnen uitpakken. Mm-hmm. Maar er is ook zeker ruimte voor zonneschijn. En dat is ook mooi.
0: Ja, zeker. Ja. En wat ook mooi is, we spreken hier over een klein uurtje weer. 10 voor 8.
1: Gezellig. Tot
0: met een weerspreuk erbij. Dankjewel. Het volgende uur van Utrecht is wakker. We staan weer bol voor alle actualiteiten die we onder de loep kunnen gaan leggen. En één daarvan, dat weet jij.
2: Ja, de korfbalclub in Beeldhoven, Clubhuis Nova, is genomineerd voor sportaccommodatie van het jaar.
0: Mm-hmm.
2: Wat dat inhoudt en waarom vooral, horen we zo meteen van de voorzitter.
0: Stefan Bakker is dat volgens mij. Ja, die gaan we even bellen zo meteen in Utrecht is wakker. Natuurlijk doen we dat. Nou, een van de onderwerpen. Nieuws, weer, verkeer en fijne muziek. Wat willen mensen nog meer? Gewoon lekker genieten van de muziek. Dit is Dasha. Oh, en het verkeer trouwens. Ik heb één filemelding van de ANWB gezien. Het gaat over de A28. Jawel, van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. Bijna 10 minuten extra reistijd. Nadeel, je bent langer onderweg. Wel lekker luisteren naar Radio M Utrecht.

0: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
1: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
2: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
3: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
4: Volendammer visspecialist Tom Tuyp. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuyp. Middenburgt 7 in Vleuten.
5: Als jij slaapt, waken wij. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
8: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
7: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groenten, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Teeuw kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
9: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty, toch nog 2-1 Oranje.
7: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden.
10: Je luistert naar Radio M Utrecht. Dat was nieuws uit binnen- en buitenland. En vanaf nu natuurlijk het nieuws uit de regio. Twee keer per uur in Utrecht is wakker. Marjolein Heijen, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: Praat ons even bij, wat hebben we in het regio nieuws?
11: De nachtsluiting van Hoogkaterijnen heeft volgens de gemeente Utrecht effect. Sinds november is dat zo en sindsdien is er minder overlast, zoals agressie, diefstal en conflicten. Vooral een groep mannen die ergens anders in Nederland woont zou niet meer komen. En in het algemeen is er trouwens nog wel overlast rondom het stationsgebied. In Nieuwegein is een auto uitgebrand. Rond middernacht is dat gebeurd. Die geparkeerde auto is door nog onbekende oorzaak in brand gevlogen. En daar is weinig van over. Of het om brandstichting gaat, is onderdeel van het onderzoek. De 19-jarige Samuel Welte heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Vanwege zijn doorbraak Echte Liefde is te koop. De Utrechter maakt het meest succesvolle nummer van vorig jaar. En de Utrechtse producer Rose Laila, die kreeg ook een Buma Award. Want zij heeft meegewerkt aan het nummer Luther van Kendrick Lamar.
10: Geweldig. Oh, dat is ook niet de eerste, de beste natuurlijk, Kendrick Lamar. Zij nu ook niet natuurlijk. Hè?
11: Want... Nee, en eigenlijk heeft ze al naam gemaakt. Want ze heeft ook al een Grammy gewonnen hiervoor. Ja, heel knap.
10: Ja, wat goed eigenlijk. Hè? Utrecht doet het goed. Nou ja, vind ik wel.
11: Ja,

0: dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all-inclusive, al voor €179.
4: Voordeelhuisjes.nl.
5: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
4: Voordeeluitjes.nl.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
8: Vijf over zeven inmiddels geworden. Verslaggever Robert-Jan Boy in de voiture onderweg naar Baren. Eigenlijk moet je met de trein gaan, Robert-Jan, volgens mij.
9: Ja, eigenlijk wel. Want de bedoeling is dat je dan verleid wordt tot en met... om de Utrechtse Heuvelrug op te gaan. Mm-hmm. Om de natuur in te gaan. Dat is iets, ze noemen het buitenpoort tot de Heuvelrug. Het wordt morgen officieel geopend, maar het schijnt nodig te zijn om onder meer de druk van de recreatie te verminderen, druk op de natuur. Dus wat er gebeurt als je de trein uitstapt, inderdaad, we gaan het zo meteen van dichtbij bekijken.
8: Ja, is goed. Vanaf het station Baren en omgeving, zeg maar. We gaan het meemaken, Robert-Jan. En dan met een hele goede verbinding. Digitale verbinding die echt niks te wensen overlaat. Diverse onderwerpen vanmorgen in Utrecht is wakker. Een Facebook-vraag die gaat over... Oh, daar staat een flexibele flitser. Even de snelheid in de gaten houden.
10: Ja, precies, ja. Wat vind je daarvan, van die flexibele flitsers? Dat horen we graag. Laat het even weten in de app van RTV Utrecht. Praat met ons mee. Of via Facebook. Dat kan natuurlijk ook. Radio M Utrecht.
8: Het weer in Midden-Nederland. Het is vandaag een afwisseling van stapelwolken en zonneschijn. Maar de buien die gaan wegtrekken. En voorlopig, ik zie hier het zonnetje ook gaan schijnen in Utrecht.
10: Inderdaad,
8: dus, gaat de goede kant op. Vanaf de late middag komen er wel weer buien. De temperatuur komt op een graad of 17 uit. Ligt de Grieta nog even toe. Het voorgaande uur. En dat gaat er dit uur weer van komen. We praten met haar uitgebreid door over het weer voor Midden-Nederland. En ja, natuurlijk gaan we eens even ons oor te luisteren leggen bij het eerste onderwerp.
10: Ja. We gaan dan naar Bilthoven voor de korfbalclub daar, Clubhuis Nova. Ja, die maken kans op sportaccommodatie van het jaar te worden. Dat is een prijs van NOC-NSF. Ben benieuwd, wat is daar zo bijzonder? Waarom? Ja. Hij is genomineerd.
8: We gaan het meemaken, Utrecht is wakker. En jij ook als je blijft luisteren. En dat doe je natuurlijk, hè. Met Susie Quattro zometeen, If You Can't Give Me Love. En eerst Paul Simon. En dan gaan we het hebben over de avond, late in the evening.

0: Nee, ze heeft geen reclame gemaakt voor een bepaald merk auto. Helemaal niet. If you can, give me love. Het is 14 over 7. Je luistert naar Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. We gaan ons bezighouden met een nominatie.
1: Ja, het clubhuis van de korfbalvereniging Nova in Bilthoven wordt misschien wel de sportaccommodatie van het jaar. Daarvoor zijn ze genomineerd door NOC-NSF en het kenniscentrum Sport en Bewegen. Ja, waarom? Wat is daar zo bijzonder? Dat horen we van Steven Bakker. Hij is voorzitter van de korfbalvereniging Nova. Goedemorgen, Steven.
2: Een hele goede morgen.
1: Ja, jullie zijn dus een van de 5 finalisten om kans te maken op die titel. De jury vond dat vooral terecht vanwege jullie verduurzaming. Ja, waarom vinden jullie dat zo belangrijk en wat hebben jullie gedaan dan?
2: Ja, zeker. Trots genomineerd. Wij zijn als vereniging hebben de afgelopen jaar weer enorm verbouwing achter de rug. Voor een vereniging van 300 leden. Echt een mega verbouwing, een nieuw dak, allerlei nieuwe verwarming en dat soort zaken allemaal. En eigenlijk doen we dat omdat we toch al onderhoud moesten plegen. In de jaren 1990 is ons clubhuis door leden zelf toen de tijd gebouwd. En ja, heel erg verouderd. Er was toen een opfrisbeurt en dat hebben we gecombineerd met een hele grote verduurzamingsactie.
1: Mm-hmm. Ja, en veel van die verduurzamingen, noemt de jury, is met eigen middelen gerealiseerd. Hoe hebben jullie dat als vereniging voor elkaar gekregen dan? Het kost wel wat geld, neem ik aan.
2: Ja, dat kost heel veel geld inderdaad, ja. Ja, we hebben denk ik ongeveer 250.000 euro uitgegeven. Gelukkig niet allemaal eigen geld. We hebben een heel mooi spaarpotje kunnen aanleggen. Dat komt ook vooral door de samenwerking met de hockeyvereniging Vordaan uit de Groene Kam. Buurgemeente, of geen gemeente, maar buurtdorp eigenlijk.
0: Ja, ja.
2: En zij huren in de winter ons complex. We zetten daar een blaashal overheen, zodat zij de zaalsport hockey kunnen beoefenen in de blaashal die ze dan neerzetten. En van die centjes die we daarmee verdienen, hebben we een mooi spaarpotje kunnen aanleggen om deze verbouwing te kunnen bekostigen.
0: Ik wilde al afvragen of heel Bilthoven korfbalt. Want 300 leden zei je ook net, hè? Dat is best wel veel, toch?
2: Ja, voor een korfbalvereniging is dat, tegen groot aan.
0: Ja, en dan Groene Kan, die doet een flinke duit in het zakje door jullie terrein te huren met die hal eroverheen in de winterperiode. Dat is best wel slim, denk ik dan.
2: Ja, dat is een mooie samenwerking.
0: Ja, het clubhuis, nou ja, genomineerd. Hoe voelt dat dan? Is dat een lekker gevoel om die nominatie te hebben en straks te kunnen gaan winnen misschien?
2: Nou ja, dat spreekt natuurlijk voor zich. Het is denk ik een hele mooie bekroning, vooral voor de vrijwilligers die zo hard hebben ingezet. We hebben in 2023 zijn we begonnen met een groepje formeren, de duurzaamheidscommissie. En dat is allemaal een groepje vrijwilligers die ondersteuning heeft gehad van allerlei partijen om tot een mooi plan te komen. En uiteindelijk ook in de uitvoering. Dus ik zie het vooral als een mooie bekroning op hun hele harde werken.
1: Oké, nou mooi. Ja, één punt dat mij opviel in die verduurzaming ook, is het hergebruik van sportkleding. Hoe zie ik dat dan voor me?
2: Ja, klopt ja. Ja, je moet bij zo'n nominatie van allerlei facetten moet je eigenlijk tentoonspreiden wat je als vereniging doet. Mm-hmm. Een daarvan was inderdaad de kleding. Elke 4 jaar krijgen wij nieuwe sportkleding, nieuwe wedstrijdtenues. En eigenlijk zijn die oude wedstrijdtenues nog heel goed voor gebruik. Dus wij dachten, hoe kunnen we er op een goede manier mee omgaan? We willen ze sowieso niet weggooien. Dus we hebben een samenwerking opgetuigd al denk ik nu 1 jaar of 8 geleden. Dus al 2 rondes kleren. We zijn er naartoe gegaan met een stichting die sportkleren verzorgt voor landen in Afrika, voor sportdiensten in Afrika. En die sportdiensten in Afrika, ja, die hebben niet altijd heel veel centjes om mooie kleren te kopen. En onze kleren gaan dus mooi naar Afrika toe. En de meerdere teams, ook korfbalteams, maar ook andere soorten sporten, spelen nu in onze tenues.
0: Wat geweldig, ja. Dus als je daar bent, dan zul je naar je eigen team kunnen kijken, bij wijze van spreken. Terwijl het een Afrikaans team is.
2: Ja, we hebben een aantal foto's ook op onze website staan.
0: Ja,
2: wat
0: leuk.
2: Een hele mooie samenwerking is. En zie je dus ook inderdaad allemaal kinderen en volwassenen sporten in onze kleren. Dat is wel heel leuk om te zien.
0: Heet die vereniging ook Nova dan, of niet?
2: Nee, nog niet. Misschien krijgen we nog een keer een dochtervereniging in Afrika. Ja.
0: Nou ja, dat is geen gekkigheid, dat is wel leuk natuurlijk. En het is voor een goede doel. Wat mooi eigenlijk om dat zo te horen.
2: Ja,
0: en dan gaat het morgenavond beginnen, hè? De nominatie dan, de voordracht om de beste te gaan worden. Hoe groot acht je de kans?
2: Ja, 1 op 5 natuurlijk. Dat is moeilijk van tevoren zeggen. Er zit voor mij een 6-koppige jury vanuit NEC-NSF en allemaal andere mensen zitten daarbij die er heel veel verstand van hebben. En ik als voorzitter mag nog een pitch houden.
0: Ja?
2: Om te laten zien en de puntjes op de i te zetten waarom we hem echt verdienen.
0: Dus eigenlijk dan, een soort met van interview wat je hebt. Nee, dan moet je zelf je zegje doen wat je nu eigenlijk ook vertelt. Hoe goed jullie zijn hierin.
2: Ja, we hebben dus vooraf hebben we natuurlijk moeten laten zien op papier hoe goed ze zijn. Maar dan mag ik het vertellen in 3 minuten. Dus dat heb ik mooi voorbereid. En dan is het aan de jury om te kijken of we echt de sportaccommodatieprijs van het jaar verdienen.
1: Ja, en stel het clubhuis van korfbalvereniging Nova wordt morgen die sportaccommodatie van het jaar 2026. Wat kunnen jullie dan vervolgens mee doen?
2: Ja, we krijgen een heel mooi, nou ja, naast eeuwige roem natuurlijk, krijgen we een heel mooi geldbedrag. Nu als finalist krijgen we al 3.500 euro. Nou, dat is voor een vereniging als Nova al heel veel. Maar als we winnen, dan krijgen we 10.000 euro. En dat is natuurlijk enorm veel geld op onze begroting. Dus dat zou heel mooi uitkomen met zo'n dure verbouwing achter de rug.
0: En wat is het eerste wat je te binnen schiet, wat je dan daar zou mee willen doen? Stel je wint 10.000 euro met elkaar. Wat dan?
2: Dat is mooi dat ik de voorbereiding van morgen al heb gedaan. Want die vraag krijg ik natuurlijk morgen ook.
0: Dat denk ik wel.
2: ik heb toevallig twee weken geleden heb ik mijn handtekeningen gezet onder de laatste offerte. Dat is voor zonnepanelen en een batterij. Nou, dat was een vrij kostbare. Dus daar kunnen we nog wel wat hoog gebruiken met die gelden.
0: Ja.
2: En we zien dat er steeds meer harde buien over ons land trekken. Waardoor onze velden, maar ook onze terras veel meer onder water komt staan. Dus een stukje klimaatadaptatie met mooie groene bakken in de grond. Met een beetje die biodiversiteit erin vinden we ook heel belangrijk. Dus daar gaan we ook in investeren.
0: Als ik in de jury zou zitten, wist ik het wel. Dan hadden jullie de prijs te pakken. Ik wens jullie veel succes morgenavond natuurlijk.
2: Super, dank jullie wel.
0: Goed dat je er was, Steven Bakker. Hij was goed wakker. Steven, je was goed wakker, hoor. Dank je wel.
2: Dank je wel, hoi.
0: Succes.

0: uit 1965. Deze van de Supremes onder aanvoering van Diana Ross natuurlijk. Ja, maar die werd toen nog niet genoemd, maar zo was het wel in de lead song, wat je wilt. Come see about me. En daar is Marjolein Heij weer. Goedemorgen, Marjolein.
1: Goedemorgen.
0: Jij staat er klaar voor. Toch nog even geduld, maar wat hebben we in het regio nieuws van 7:30?
1: De nachtsluiting van Hoogkaterijnen, want die werpt zijn vruchten af. Ik heb het ook over een bijzondere rechtszaak. En over Utrechtse artiesten die in de prijzen zijn gevallen.
0: 7:30, het regio nieuws bij Radio M Utrecht. Tot zometeen. Dit is Utrecht is wakker met Dr. Hoek uit 1982.

0: warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het Meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: 1:08. Het regionieuws bij Radio M Utrecht begint met een bijzondere rechtszaak.
8: Tegen een verdachte die de Kamerikse slavendrijver wordt genoemd. Het Openbaar Ministerie heeft 2 jaar cel geëist tegen een vrouw uit Kamerik, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. De 56-jarige verdachte Marianne van D. heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan mensenhandel. Het slachtoffer werd als huisslaaf gebruikt en ook moest ze loon van haar krantwijk afstaan. Het gaat om een kwetsbare vrouw die lange dagen maakte door de stallen uit te mesten en paarden te verzorgen. En ze woonde in een staakerven op het erf van Marianne D. De verdachte ontkent alles. Zij ziet het slachtoffer als surrogaatdochter. De nachtsluiting van Hoog Catharijnen heeft volgens de gemeente Utrecht effect. Sinds november is het winkelcentrum 's nachts dicht en dat geeft minder incidenten en overlast. Agressie, diefstal en conflicten met beveiligers en agenten komen minder vaak voor. Een groep mannen, die vaak rondhing bij het bolle dak bij de ingang van Hoog Catharijnen, blijft nu ook weg, zegt de gemeente. Maar in het stationsgebied is het nog wel vaak onrustig en er wordt gewerkt aan maatregelen om die problemen terug te dringen. In Nieuwegein is rond middernacht een auto uitgebrand. Die stond geparkeerd op de Breitnerlaan vlakbij winkelcentrum Mercado en is door nog onbekende oorzaak in brand gevlogen. De vlammen sloegen uit de auto en die is dan ook helemaal uitgebrand. Of het hier om brandstichting gaat is onderdeel van het onderzoek. Utrechtse artiesten zijn in de prijzen gevallen bij de Buma Awards gisteravond. De 19-jarige Samuel Welte kreeg de Buma Award Nationaal voor zijn doorbraak Echte Liefde is te koop. Dat is het meest succesvolle nummer van 2025 in Nederland. Internationaal was dat Luther van Kendrick Lamar, dat mede geproduceerd werd door de Utrechtse Rose Lila. En zij won hier eerder ook al een Grammy voor. De Buma Awards zijn de muziekprijzen voor componisten en tekstschrijvers van de meest gedraaide en best verkochte singles. En meer daarover kun je ook lezen op de app en op onze website rtvutrecht.nl. Heb ik nog wat weer? Afwisselend bewolking en een zonnetje en lokaal kunnen in de ochtend al buien vallen. Het wordt 17 graden en vanaf 3 uur vanmiddag geldt code geel. Dan kans op onweer met windstoten en hagel.
7: En jij vertelde net voordat je hier in de studio binnenkwam dat het weer behoorlijk kletterde tegen de ramen aan in Utrecht, toch?
8: Nou, het was net echt al een hele harde
7: bui. Flinke bui, ja.
8: Ik was blij dat ik al binnen was.
7: Ja, gelukkig. En je blijft ook binnen, hè?
8: Ik blijf ook binnen, ja.
7: De hele ochtend natuurlijk, ja. Tot het niet meer regent, zeg maar.
8: Dan ga ik daar pas naar huis.
7: Okay,
8: ja.
7: Tot zometeen weer. Voor het nieuwe regio. Nieuws bij de Marjolein Heijen, dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. 4 meldingen heb ik voor je. Het is de A2 om mee te beginnen van Utrecht naar Amsterdam. Vanaf Vinkeveen tot aan Amsterdam-Zuidoost heb je 10 minuten extra reistijd nodig. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen afrit Oosterbeek en Maarsbergen zo'n 10 minuten. Ook 10 minuten vertraging op de A27 Breda-Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. En je zit ook 10 minuten in de file op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort. Om preciezer te zijn tussen Stel Nulde en Knooppunt Hoevelaken. Namens ons, Radio M Utrecht, dank voor uw aandacht en goede reis. En hou het veilig.
9: Dagje uit, dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
15: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
16: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
17: Doet u voorzichtig met mijn vader.
18: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
19: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
20: Utrecht is wakker. Met

0: van Chic natuurlijk. Le Freak op Radio M Utrecht. Het is 8:09 inmiddels geworden. Station Baren heeft vanmorgen een primeur te pakken. Als je er niets vermoedend uitstapt, uit de trein dus, word je verleid om de natuur in te gaan. En ze noemen het de Buitenpoort. En die Buitenpoort geeft toegang tot de Utrechtse Heuvelrug. Robert-Jan Boy, die is ter plekke bij station Baren. Ja, mede verleiding weet je te weerstaan. Ik weet niet of dat nu ook gaat gebeuren natuurlijk vanaf station Baren, om de natuur in te trekken, maar ik ben heel benieuwd.
1: Ja, nou, het is vers van de pers inderdaad. Want we staan hier in de tunnel van station Baren om van het ene spoor naar het andere spoor te komen. Een tunnel met gele baksteentjes. Goed verlicht, moet ik zeggen. En als je dan door die tunnel loopt, dan zie je ineens aan je linkerkant bijvoorbeeld twee vossen die je nieuwsgierig gaan kijken. Ik zie daar de bovenkant van een kasteel, een soort luchtfoto. Ik zie daar het spichtige kopje van een... het schijnt een...
2: Een groene specht.
1: Een groene specht te zijn, zegt vrouwtje Beekjes. En als je zo verder loopt, dan zie ik daar wat op straat liggen, wat tegels. Mevrouw maakt het allemaal voor het eerst mee, kunnen we dat zo zeggen?
3: Ja, dat klopt. Ik ben op weg naar de trein naar mijn werk. En ik loop door de tunnel en ik zie in één keer hele mooie printen van vosjes en van kasteel Groeneveld.
1: Ah, dus dat is kasteel Groeneveld?
3: Dat is kasteel Groeneveld, ja.
1: Ja, de bedoeling is dat u echt helemaal verleid wordt. Dat u echt het niet meer geeft, dat u het voelt tintelen in uw buik van wat gebeurt er nou? Om de Utrechtse Heuvelrug in te trekken eigenlijk. Daar komt het eigenlijk op neer. En die route gaat zo verder, vrouwtje Beekjes. Vertel maar even wat we je nog verder aan verleiding tegenkomen.
2: Ja, klopt. We liggen daar tegeltjes van een ree. Dus dan heb je een reespoor. Die loopt naar de lessenaar. En daar krijg je wandelingen die je in de omgeving kan doen.
1: Dus even kijken, tegeltjes. Oh, hier, kijk, ja. Ziet u dat? Allemaal afdrukken van pootjes?
3: Ja, inderdaad. Die lagen hier voorheen niet. Heel leuk.
1: Nee.
3: En dan word je zo inderdaad geleid naar restaurant De Generaal. En dan loop je zo het bos in, weet ik uit ervaring.
1: Ja, u kijkt even naar de gelegenheid. Ja, ja, ja.
3: Ja, maar ik ben een local, hè. Dus ik kom uit de buurt. Dus ik wandel hier regelmatig.
1: Vandaar dat het ook zo opviel natuurlijk, hè?
3: Ja, vandaar dat het anders is als anders.
1: Een paneel.
2: Ja, hier hebben we een lessenaar. Dus daar...
1: Een lessenaar.
2: De wandeling op.
1: Even kijken, ja. Kijk nou, een mooie houten, lijkt een soort commode als het ware. Met een enorme luchtfoto waarop routes worden aangegeven. Ik zie hier weer een specht staan, overstaan hier. En dan kun je zo zien welke kant je dan op moet lopen. Vanuit de lucht eigenlijk, het Baarnse Bos kun je ingaan. Maar je kunt ook nog verder gaan tot en met...
2: Station Hollandse Rading kun je lopen. Dus dat is een van de NS-wandelingen die hier beginnen.
1: En welke gedachten zit hierachter?
2: We willen eigenlijk de bezoekers van de Utrechtse Heuvelrug motiveren om wat vaker de trein te pakken en daarmee de auto te laten staan. Dus we willen eigenlijk zien dat je vanaf een station ook heel leuk de natuur in kan.
1: Ja, maar waarom is dat nodig?
2: Wij merken dat de natuur best wel onder druk staat. Dus door veel bezoekers die met de auto komen heb je veel CO2-uitstoot, geluidsoverlast.
1: Ja.
2: En het wordt natuurlijk alleen maar drukker met alle woningen die ze aan het bijbouwen zijn. Dus hopen we dat mensen wat meer met de trein komen of andere vormen van...
1: Maar in hoeverre staat er dan het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, daar praten we dan over, in hoeverre staat dat onder druk? Heb je aantallen?
2: Ik heb geen aantallen, dat kunnen we lastig meten. Maar we merken wel dat de bodem aan het verzuren is. Dat merk je zeker. Dus het onderhoud kost daardoor ook meer voor de terreineigenaren.
1: Ja.
2: En we hopen dat als je wat minder auto's en wat minder CO2-uitstoot in het gebied hebt, dat wat weer gaat afnemen.
1: Dus het komt door de auto's?
2: Onder andere.
1: Ja. Merkt u er wat van? U bent hier een local, zegt u zelf, dat het drukker wordt?
3: Als het mooi weer is, dan is het best wel heel druk om te parkeren in het bos. En nou zijn wij locals, dus wij gaan altijd wandelend naar het bos. En ik herken de wandelroutes en wij pakken ook regelmatig de trein van Baren, bijvoorbeeld naar Bilthoven. En dan lopen we terug naar huis.
1: Ja.
3: Ik zou iedereen motiveren om inderdaad deze wandelingen te gaan doen. Want het is echt een heel mooi stukje Nederland hier.
1: Oh ja, en waarom?
3: Omdat hier nog echt de echte ouderwetse bossen zijn. Niet aangeplant, maar echte oerbossen nog. En je kan hier heerlijk wandelen. En zoals je nu hoort, als de auto's even niet rijden, dan fluiten de vogeltjes in het bos.
1: Het lijkt wel of u ook tot een verleidingsstrategie behoort, mevrouw.
3: Nee, maar ik ben hem wel...
1: Bent u geregeld?
3: Nee, ik ben wel een vervent wandelaar, dat wel.
1: Ja.
3: Maar ik ga nu mijn trein halen, want anders kom ik te laat op mijn werk.
1: Waar gaat u naartoe?
3: Ik ga naar Utrecht, naar kantoor.
1: Ja, leuk baantje.
3: Heel leuk baantje.
1: Wat voor baantje? Of wilt u,
3: ik werk bij de overheid.
1: Bij de overheid?
3: Bij de overheid, nou, als ambtenaar.
1: We zullen verder niet aandrinken, maar nee. Ik begrijp dat u nu dan behoefte heeft aan een heerlijke wandeling in dat Barendse bos.
3: Dat gaan we zeker doen.
1: Eens even kijken wat wij zo meteen gaan doen.
2: Ja, leuk.
1: We wensen ook wel een stukje wandeling. Tot ziens, mevrouw.
2: Doei.

0: Soleil. Ik wil bijna zeggen, wie heeft hem niet gereden? Maar heel veel mensen hebben die niet gereden, die Route Soleil natuurlijk. Jij wel, Anne, toch? Hè? Neem ik aan. Frankrijk, hè?
1: Frankrijk, ja, zeker. Er is bijna iedere zomer wel, eigenlijk.
0: Achterin de auto, met je zus, je tweelingzus.
1: Ja, precies,
0: bij je ouders die voorin zaten. Waren je ouders ook aan het bakkeleien altijd, hoe ze moesten rijden, of niet?
1: Nou, ik kreeg het indruk dat die wel gestroomlijnd waren. Ja, maar dan hadden ze een enorme kaart op schoot, mijn moeder dan, weet je wel. Die was die kaart
0: ja, precies.
1: Van,
0: ja,
1: hoe heet dat mannetje ook alweer? Dat opgeblazen mannetje.
0: Dat Michelin-poppetje.
1: Michelin! Ja, precies, die kaart hadden we dan. En dan gingen we zo kijken waar we heen moesten. Althans, mijn ouders natuurlijk, want hij snapte er niks van. En nu heb je allemaal navigatie en zo natuurlijk.
0: Maar snapte je moeder wel je vader en je vader snapte je moeder? Want dat is heel belangrijk, hè? Iemand die navigeert en iemand die stuurt. Want daar gaat er nogal eens mis op vakantie.
1: Eigenlijk zou je dat als je een nieuwe relatie hebt, zo eerst even doen. Gewoon met elkaar gewoon op de Bonnefoy met de kaart gaan rijden. Een goede test is dat,
0: maar,
1: hoor.
0: Maar ik denk dat het zonder kaarten. Ik bedoel, je moet er niet aan denken dat je geen navigatie meer hebt tegenwoordig.
1: Nee,
0: want het is allemaal digitaal natuurlijk. En eigenlijk geeft hij al aan, ook als je de Route du Soleil pakt, maar voor die tijd als je richting Parijs rijdt over die A1, dan wordt het alleen een breedte. Het idee dat je Parijs moet passeren over die, over die periferiek.
1: Ja, ik kan me wel herinneren dat we vaak de weg hebben gevraagd aan mensen, ook als we dichtbij een hotel kwamen.
0: Ja?
1: Pardon, monsieur. Waar moeten we... Oh, en dan ging hij helemaal die instructies geven in het Frans. Ja. Oh jee.
0: Ik ben wel eens 's nachts, in de jaren 90 was het of zo, door Parijs, om Parijs willen rijden. En kinderen achterin. En toen dacht ik, nou, links, rechts, hoelala, ik weet het niet meer. Maar ik stond midden in Parijs ongeveer, denk ik.
1: Ja,
0: het was niet de bedoeling. Het was heel slecht weer, weet ik nog wel. En omleidingen en zo. En dan pak je op een gegeven moment een verkeerde bocht. En, maar goed, het is lang geleden. En je had inderdaad kaarten. Je had helemaal geen navigatie. Geen stom
1: tijd.
0: En dat soort dingen meer.
1: En de kinderen die waren ook lekker aan het spelen of aan het slapen.
0: Ja, die sliepen straks. Dus het is toch niet goed van die kasseien waar je op rijdt. Je had toch eigenlijk de snelweg moeten pakken. Maar ja, goed. Ja, uiteindelijk lukt het wel. En kom je 3 dagen later op de camping aan.
1: Oh, wat een tijd. Nou,
0: het idee om Route du Soleil nog eventjes te bekrachtigen middels dit soort verhalen, die zijn er bij veel mensen in elk geval. Wolter Kroes hoorden we met zijn nieuwe single. We willen het nog even hebben over als je te hard rijdt. Of, nou ja, beter gezegd, let goed op. Want zometeen staat er weer zo'n flex-flitspaal.
1: Ja, precies. Er zijn nu 2 flex-flitspalen geplaatst in Utrecht. En die veranderen dus inderdaad van locatie om de 2 maanden zo. En de een die vindt die paal hartstikke vervelend. Een soort melkkoe, zeggen mensen dan. Of de ander die ziet ze als echt een goed middel om de veiligheid op straat wat beter te waarborgen. Nou, er zijn ook mensen die hebben gereageerd op onze vraag die we stellen vandaag. Zoals Jaap, die zegt, ja, die flexflitser staat ook geregeld bij ons in Groenekan. Er wordt gefluisterd dat hij alleen maar staat ter afschrikking. Hij schijnt niet te werken, zegt Jaap. Er zijn mensen die het hebben uitgeprobeerd, te snel langs die flexflitser rijden en nooit een bon thuis gekregen. Maar goed, dat weet je natuurlijk niet. En hij ziet ze ook geregeld in Utrecht. Ja, weet je, je kan maar beter opletten als je ze ziet, toch? Als
0: zeker
1: je een melding krijgt.
0: Ja,
1: voor het weet sta je op de bon.
0: Ja. Precies, we zijn benieuwd naar jullie reactie. Tatjana, heb je die gezien? Als mensen zich aan de snelheid houden, staan die flitspalen, als je je aan de snelheid houdt, dat komt er hierop neer, staan die flitspalen werkloos. En dat is waar. Dus indien je de keuze maakt om hard te rijden, zo schrijft zij, of andere overtredingen te maken, tja, dan kost het je geld.
1: Ja,
0: dus
1: dat is ook
0: logisch.
1: Heel terecht, Tatjana. Ja, we hadden het net ook al eventjes over, ja, soms heb je van die overgangen van 50 naar 30 of van 80 naar 50. Dat je dat dan even hebt gemist of niet door hebt of gewoon niet zo goed die borden hebt gezien of dat niet goed aangegeven staat. Dat je dan toch denkt, ik heb een bon, maar dat was dan precies op het moment dat je zachter moest gaan rijden.
0: Ja. Omdat je misschien niet alleen afgeleid bent, want dat is wel belangrijk om te zeggen dan. Dat heb ik nog wel eens, dat je denkt, ik moet even op dit letten, dat letten, voetgangers daar, en als ik in de auto zit, voetgangers, fietsers en zo, dat je dan net dat bord mist dat je van de 50 naar de 30 gaat. En dat is wel heel erg funest. Ja, dus altijd opletten, ook daarop, want je moet natuurlijk alles in de gaten houden.
1: Ja.
0: Flexflitsers, zo heet ze toch, flexflitspalen, die staan er her en der weer. En de ene keer staan ze hier, de andere keer staan ze daar, en dan staan ze er niet en dan staan ze er weer wel. Hou ze in de gaten en reageer erop wat je ervan vindt.
1: Ja, praat met ons mee. Dat kan in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: Gita, je hoeft niet te vertellen wat de hoogste boete was, omdat je te hard had gereden. Nee, dat vraag ik niet aan, jongen. Ik wil wel even van je weten hoe het weer is vandaag. Want we krijgen toch collega's binnen. En ook wel berichten trouwens dat we mensen toch wel in een regenbui hebben gezeten. Ja. Zijn we een beetje van die buien af op een gegeven moment in de ochtend?
2: We zijn er voor vanochtend bijna af. Er liggen nog boven de Utrechtse heuvelrug. Pardon. In de buurt van Rhenen, dus zeg maar de zuidoosthoek van de provincie, daar trekken nu de laatste buien van die lijn richting Gelderland weg. Ja. Het waren inderdaad een paar plensbuien. En vanuit het westen is het nu echt breed uit aan het opklaren. En nu kost het weer eventjes de tijd om die nieuwe buien te ontwikkelen. Dus ik denk dat de komende uren het droog is en dat je een eerste bui weer in de late ochtend hebt. En dan hebben we inmiddels ook het beeld van stapelwolken en zonneschijn.
0: Oké, en die temperatuur, want die blijft een beetje achter, heb ik het idee.
2: Ja, blijft een beetje steken. Ja, het mag voor de meeste mensen denk ik wel een tikje warmer. We zitten nu op 13 graden, we gaan naar 17 graden toe. Dus dat is een beetje schamel, een wat vlagerige west-zuidwestelijke wind. Die is windkracht 3-4 denk ik vandaag, dus die is ook best wel aanwezig, de wind. En na die late ochtendbui kan er ook vanmiddag her en der een enkele bui vallen. En de meeste buien verwacht ik eigenlijk in de tweede middaghelft en vanavond, dat er dus weer een paar van die pittige exemplaren overkomen. Daar kan ook weer onweer bij voorkomen. En ja, eigenlijk zijn de buien van de afgelopen tijd en ook van de komende tijd vaak plensbuien. Als je erin zit, ja, is het wel gelijk een hoos exemplaar.
0: Precies. Veel regen in korte tijd dus ook.
2: Dat, ja, zeker. Ja.
0: Dus dat kan ook de nodige overlast geven voor straten, stoepen, viaducten misschien ook nog wel.
2: Ja, als er net zo'n bui overtrekt en stel je voor dat ze zijn een beetje geclusterd, kan dat wel kan dat tijdelijk eventjes wateroverlast veroorzaken. Klopt. Ja,
0: maar na vandaag is alles anders. Of niet?
2: Nou, hier nog niet. Er zit wel allemaal. Ja, het gaat langzaam en piepend en krakend en wrikkend. Komt er wel een weersverbetering in zicht voor het weekend. Maar morgen zie je ook dat er nog steeds een paar buien vallen. Er kan nog steeds ook onweer bij voorkomen. En de temperaturen zijn gematigd, 17 graden. Maar ook morgen, net als vandaag, op zich het weerbeeld stapelwolken en zon is voor veel mensen denk ik wel aardig. Alleen ja, die buien en de temperaturen die zijn er gematigd. Nou, donderdag er nog maar een lokale bui, maar de temperatuur wil nog steeds niet echt omhoog. En vrijdag, dan komt de warmtefront. Dat is mooi. Alleen een warmtefront, waarachter dus warmere lucht zit, levert wel regenachtig weer op. Dus de nacht naar vrijdag en vrijdagochtend lijken regenachtig te verlopen.
0: Ja.
2: Maar de winst van het warmtefront moet dan in het weekend overtrekken met zaterdag 20-21 graden en zondag 3-24 graden met geregeld zon.
0: Ongelooflijk, Anne, dat ze toch zo'n positieve draai aan weten.
3: Ja, ik vind het ongekend weer.
2: Als je maar ver genoeg in de tijd kijkt, het is wat.
0: Ja, daarom. Er zit een zomer aan te komen. Ongelooflijk lekkere zomer gaan we tegemoet.
2: Ja, joh.
0: Hey, Grieta, dat weten we. Een weerspeuk voor vandaag. Wat heb je in petto voor ons?
2: Ja, even de tuin in, even naar beneden kijken, naar de slakken. Als de slakken kruipen gaan, is het met het mooie weer tijdelijk gedaan. Tijdelijk voeg ik even toe, hè?
0: Ja, snap ik. Ja, je bent voorzichtig. Snap ik. Dank je voor de weerspreuk en het weeroverzicht. Over een. Ik zeg 8:50. Komt dat uit?
2: Gezellig. Ja, okay, spreek jullie zo weer.
0: Tot zo in het volgende uur. Utrecht is wakker. Blikken wij even vooruit, want ook in het volgende uur hebben we weer een onderwerp waar wij onze tanden in gaan zetten.
3: Ja, het gaat om zorgvilla's. Een aantal zorgvilla's moeten sluiten. Dat zijn plekken waar zieke en meervoudig beperkte kinderen verblijven. Ja, er zitten dan straks kinderen zonder die opvang. We spreken zo meteen een vader van een van die kinderen in de uitzending.
4: Hey Bruno.
5: Say, what's up, fellas?
4: Hanging out down here.

0: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
10: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
9: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
11: Zag ik ineens jou?
9: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosa Lila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
12: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht en het derde uur van ons programma met nieuws en actualiteit uit Midden-Nederland. Begon natuurlijk met het nieuws uit binnen- en buitenland. Breng ons nu bij Marjolein Heijen voor de microfoon, want die heeft het nieuws uit de regio.
13: Een man met de Spaanse nationaliteit is begin dit jaar dagenlang vastgehouden in een flatgebouw in de Utrechtse wijk Transwijk. De politie zoekt getuigen. Dat werd gisteren duidelijk in het tv-programma Opsporing Verzocht. De man werd in februari ontvoerd vanuit Pernis, vlakbij Rotterdam. En mogelijk ging het om een ruzie over drugs. In Nieuwegein is een auto uitgebrand. Dat gebeurde rond middernacht. Die geparkeerde auto is door nog onbekende oorzaak in brand gevlogen. En er is weinig van over. De nachtsluiting van Hoogkaterijnen heeft volgens de gemeente Utrecht effect. Sinds november is het winkelcentrum 's nachts dicht en dat geeft veel minder incidenten en overlast. Zoals agressie, diefstal en conflicten met beveiligers en agenten. En ook nog nieuws over voetbal, want het WK gaat natuurlijk bijna beginnen. Mm-hmm. Ook dat zometeen om 20:30.
12: Hoe groot acht jij de kans dan, Marjolein, dat wij een ronde verder komen?
13: Nou, ik had het daar gisteren thuis even over en ik zat wat te bekijken. Ik heb er totaal geen verstand van, maar...
12: Ik ook niet, maar ja, wat denk je?
13: Ik denk dat we nog de kwartfinale gaan halen.
12: Oh ja.
13: En daarna is het klaar.
12: Oké. Okay.
14: Ja, dat zou leuk zijn. Dan kunnen we nog
13: even... Natuurlijk wil ik dat we winnen, uiteraard. Ja, ja.
12: Maar de kans dat we winnen is wel bijzonder klein. Dus ongeveer nog groter dat je de staatsloterij hoofdprijs wint morgen, de 10e van de maand.
13: Dat zou ook
12: denk
13: leuk zijn.
12: Ik dan.
13: Dan heb ik dat liever.
12: Ik dan te negatief. En Anne, wat denk jij? Hoe gaat het met de Nederlands elftal? Hoe vergaat het ons in de Verenigde Staten al?
14: Nou, ik hoop dat ze ver komen, want we kunnen het nog een paar keer kijken in de cafés. Vind ik altijd gezellig, zo'n oranje
12: sfeer. Zo, ja. Hebben jullie al straten in Bilthoven, Utrecht gezien die helemaal oranje kleuren? Want bij mij is er wel zo'n straat die dat heeft.
13: Nee, bij mij niet zo.
12: Ja?
13: Nee.
12: Dat is wel leuk eigenlijk.
13: Dus je bedoelt ik mijn huis moet versieren met vlaggetjes?
12: Zeker, ja.
13: Ja, kan ik doen.
12: Anne en ik komen vanmiddag langs. Jij bent vanmiddag ook vrij, dus we gaan even jullie straat inpakken.
13: Oké.
12: Leuk. Goed.

0: heb je daarvoor nodig. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, vanaf afrit Geldermalsen tot afrit Everdingen, 5 minuten. Druk op de A2 valt mee, maar wel tussen Maars en Vinkeveen richting Amsterdam, 5 minuten extra. De A12 Den Haag richting Utrecht, de vertraging begint al in Zuid-Holland, vanaf Bodegraaf ongeveer tot Woerden, 1 kwartier extra. Arnhem richting Utrecht, de A12 tussen afrit Oosterbeek en Maarsbergen, bijna 20 minuten. En dan een lange filemelding op de A28 van Zwolle richting Amersfoort, waar ik mee ga afronden, tussen Strandnulde en Knoopend Hoevelaken. De linker rijstrook is dicht. Je doet daar een half uur langer over. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
4: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
4: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
5: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
7: Radio M Utrecht.
0: Ja, ons derde uur van Utrecht is wakker is weer gevuld met allerlei onderwerpen en fijne muziek. We gaan ook Samuel Belton nog even laten horen.
8: Ja, dat verdient hij.
0: Zo trots op hem dat hij een prijs in de wacht heeft gesleept. Onder andere. Dat hoor je zo meteen. En eerst gaan we richting station Baren en we gaan de natuur ook in, Robert-Jan Boy.
9: Jazeker, maar ik ben eerst even nog in de ruimte waar ook de koninklijke wachtkamer is hier van het station Baren. Staat er met grote letters boven een houten deur met het wapen daarboven, Gementendree. Nou ja, en als je hier naar links gaat, kom je bij de restauratie terecht. Dat is op zich ook een verleiding met een VVV-hoekje. Dan zou je ook kunnen zeggen van, hey, verleid dat dan niet om de Utrechtse Heuvelrug in te trekken. En vrouwtje Beekjes is even aan het babbelen met de man van de restauratie. Ja. Het gaat over verleiding, neem ik aan.
10: Ja, we hebben net even de verleiding van hier naar Hollandse Rading besproken.
9: Ja.
10: En het mooie is dat je kan lopen naar Hollandse Rading binnen door in de bossen.
9: Ja.
10: Met alle natuur schoon en met de trein weer terug.
9: Nou. Het is een nieuw initiatief. De Buitenpoort wordt het genoemd door het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Als je de trein uitstapt, moet je meteen zien van, hey, verrek, ik moet die kant op. Ik volg de sporen van de hertjes die in de stoeptegels zijn.
10: Ja.
9: Afgebeeld eigenlijk, hè?
11: Ja.
9: De afbeeldingen van de vossen gaan zo maar door. En dan kom je bij een informatiepaneel en dan word je eigenlijk het Baarnse bos ingestuurd.
10: Ja.
9: En dat gaan wij zo meteen doen.
10: Nou, geweldig. Ik ben heel benieuwd.
9: Ja.
10: Ik ga het zeker ook een keer doen.
9: Wat voor verleidingen komen wij nog meer tegen? We gaan het meemaken, maar ik ben op alles voorbereid.

0: Red. En man is too tired to mention, het is 8:15. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Onrust, daar gaan we het over hebben, want er is onrust rond de voorgenomen sluiting van twee zorgvilla's van Expert Care. Waaronder één in Vleuten. Daar wonen ernstig zieke en meervoudig beperkte kinderen, voor wie nog geen nieuwe, passende nieuwe plek is gevonden dus. Ouders maken zich zorgen, grote zorgen kan ik me ook voorstellen. Volgens hen dreigen zeker 9 kinderen straks zonder goede opvang te zitten. Daarover gaan we doorpraten de komende minuten met Jonas Baart. Hij is lid van de cliëntenraad van Expert Care. Jonas, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En die zorgvilla in Vleuten, die dreigt over ruim 3 weken te sluiten. En dat terwijl er nog geen nieuwe plek dus voor kinderen is die daar verblijven. Ja, dat zijn grote zorgen. Wat zijn vanuit de cliëntenraad van Expert Care de grootste zorgen op dit moment?
1: Nou, de villa's die worden gebruikt door kinderen met een heel grote, complexe zorgvraag. Vaak ernstig zieke kinderen of ernstig meervoudig beperkte kinderen, dus gehandicapte kinderen. En als zij zonder villa komen te zitten, dan komen ze thuis te zitten. In een thuissysteem wat vaak al ernstig overbelast is, want die zorg voor die kinderen is gewoon echt heel zwaar. Of ze moeten naar een andere plek die bijvoorbeeld wel dichterbij is, maar die kan vaak de zorg niet zo goed leveren als Villa Expert Care dat nu doet. Of net wat minder. Nou, dan krijgen ze dus mindere kwaliteitszorg. Dat is gewoon niet goed voor deze kinderen. En de andere optie is dat de ouders ze thuis gaan houden. Maar dat past helemaal niet. Die ouders gaan dan op een gegeven moment uitvallen. Die moeten hun baan opzeggen. De broers en zussen, want vaak hebben deze kinderen, die komen gewoon uit een gezin, nog broers en zussen, die krijgen geen aandacht meer. Nou ja, het is een heel onwenselijk scenario dus.
0: En wat is eigenlijk de reden dat die villa's gesloten gaan worden?
1: Nou, Villa Expert Care, het bedrijf wat er achter zit, maakt verlies. Zij geven aan dat ze al jaren verlies maken. Ze hebben het iets meer dan 4 jaar geleden overgenomen, toen het bedrijf overigens nog zwarte cijfers draaide. Maar zij maken al 4 jaar ongeveer 1 miljoen euro per jaar verlies. En zij zeggen, ja, we zijn een commercieel bedrijf. En commerciële bedrijven die vinden verlies maken niet fijn. Dus we gaan sluiten. Die overweging snap ik nog aan zich vanuit een commercieel oogpunt. Maar we hebben hier wel te maken met in totaal over de 4 villa's 80 ernstig beperkte en zieke kinderen. Heel kwetsbaar, de kwetsbaarste kinderen van onze samenleving. En ja, die zetten ze dus deels gewoon op straat. Terwijl ze beloofd hebben dat er voor elk kind een passende oplossing zou komen. Ja, nou, dat gaat gewoon niet lukken.
0: Maar zeg, die afspraak is niet na te komen of bijna niet na te komen. Dat is wat je eigenlijk al zegt.
1: Ja, dat is wat wij zeggen als ouders. En ook personeel heeft dat gezegd. Al vanaf het begin, toen het besluit bekend werd, eind januari. Maar wat nog veel kwalijker is, het is ook wat BINCS, de brancheorganisatie, heeft gezegd. Voordat het besluit is genomen. Dus de villa, de directie van de villa heeft een besluit genomen. Met daarbij een belofte. We gaan voor iedereen passende zorg vinden. Terwijl ze wisten dat die belofte niet waargemaakt kon worden.
0: En nu trek je aan de bel, omdat ja, het probleem ligt niet alleen op de loer. Het gaat er echt van komen. Maar met terugwerkende kracht, wat valt hier dan nog aan te doen?
1: Nou, wat wij hebben als cliëntenraad al begin maart een zaak aangespannen bij de ondernemingskamer. En het idee was, de directie moet vervangen worden. Want de directie heeft maar één doel, namelijk de villa's sluiten. Dat is de opdracht die zij van hun moederbedrijf hebben gekregen. Dat is een Duits bedrijf, B. Braun, met een jaaromzet van 9,1 miljard. Dus op dat soort bedragen gaat het hier. Terwijl deze toko 1 miljoen euro per jaar verlies leidt. Je zou zeggen dat moeten ze kunnen dragen. Dan hebben ze ook nog een mooie maatschappelijke rol te spelen. Maar dat willen ze dus niet. Maar wij hebben gezegd, ja, de directie die wordt nu verantwoordelijk gesteld voor het oplossen van dit probleem. Een probleem wat ze zelf hebben gecreëerd door het besluit te nemen de files te gaan sluiten. En een probleem waarvan ze geen belang hebben om het op te lossen. Want zij willen namelijk die zaken sluiten. Dus wij hebben gezegd, die directie moet worden vervangen en er moet iemand worden neergezet die het bestuur daar tijdelijk overneemt, rust creëert, het personeel langer aanhoudt tot 31 december, zoals de minister ook heeft beloofd in de Kamer. En dan moet er een duurzame oplossing gevonden worden.
0: Nee, gaat het alleen om deze twee zorgvilla's van Villa Expert Care die dan moeten gaan sluiten, waarvan de één dus in Vleuten? Of zou het om meerdere vestigingen gaan waar deze directie over gaat? Dat is eigenlijk wat ik vraag.
1: De directie gaat over de vier villa's en de directie maakt er geen geheim van dat ze alle vier de villa's willen sluiten. Deze twee, Waalwe en Vleuten, die gaan nu sluiten omdat er geen personeel meer is. Dus ze zeggen, wij zijn heel verantwoordelijk dat wij gaan sluiten hier, want wij kunnen de zorg niet veilig leveren. Maar waardoor komt dit? Ze hebben het personeel zelf ontslagen, voortijdig, voordat er zicht was op een oplossing. En toen hebben wij als de cliëntenraad direct gezegd, let op, ze hebben het personeel al ontslagen. Dan gaan ze dadelijk zeggen, we hebben geen personeel, dus we kunnen de zorg niet leveren, dus we gaan sluiten.
0: En zo geschieden.
1: En precies dat wat wij al eind februari, begin maart tegen alle systeempartijen, dat zijn de partijen als het ministerie van VWS, de verzekeraars, de inspectie gezondheidszorg en jeugd en de NZA. Die signalen hebben we daar afgegeven. Dit is de kern ook van de zaak die we bij de ondernemerskamer hebben aangespannen, die niet met spoed wordt behandeld, want de IGJ is erbij, zo zegt de ondernemerskamer. Dus als er echt iets aan de hand zou zijn, dan zouden zij wel ingrijpen. Dat doen ze niet. Daar, het ligt echt aan hoe dit proces is opgestart vanaf het besluit door de directie.
0: Ja, precies. Het is een behoorlijke lijn die we nu gehoord hebben van jou. We staan op dit moment volgens mij ook vanuit de minister, vanuit Den Haag, waar iets gedaan zou kunnen gaan worden. Hoe staan we er, ter afronding van ons gesprek nu, hoe staan we er dan nu voor?
1: We staan er nu voor dat het echt, wij hebben als cliëntenraad weer aan de noodrem getrokken of aan de bel getrokken. We waren de afgelopen maanden in gesprek op het ministerie met al die partijen die ik net noemde. Toen is ons gevraagd vanuit al die partijen, en daar hebben wij ons ook keurig aan gehouden, om het proces goed te laten verlopen, om even niet de media op te zoeken, niet de Kamerleden op te zoeken. En toen hebben wij gezegd, dat is prima, maar dan moet er wel die oplossing komen. Nu gaan deze twee villa's sluiten, precies waar wij voor gewaarschuwd hebben.
0: Ja.
1: Daarom trekken wij nu aan de bel. Wij hopen dat door de reuring die nu ontstaat, want minister Sterk heeft dus de twee partijen, B. Brown, de aandeelhouder, en Expert Care zelf, nu ontboden op het ministerie. Wij hopen dat nu dus wel de juiste actie ondernomen gaat worden en dat er rust wordt gecreëerd en dat er tijd wordt gekocht, want dat is nodig. Tijd is de grootste vijand.
0: Totdat de villa's wel gaan sluiten of mogelijk helemaal niet gaan sluiten. Maar,
1: om een oplossing te vinden voor deze kinderen.
0: Ja, nou, laten we hopen dat Mirjam Sterk, de minister van Langdurige Zorg, hier inderdaad die partijen bij haar krijgt. Dank voor de toelichting en vooral heel veel succes hierin. En hopen op een goed resultaat. In ieder geval voorlopig even dan. Jonas Baart.
1: Dankjewel. En dank voor de aandacht aan dit belangrijke onderwerp.
0: Graag gedaan.

Manfred Mann. En de Mighty Quinn uit het jaar 1968. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Met René Vroger en Waylon. Ja, alle twee. Een mooie combinatie. Het nummer heet Hoe de Liefde Gaat en Hoe het Verder Gaat. Ik hou me bond, ga lekker luisteren. In Utrecht is wakker, op Radio M Utrecht. Naar een gezamenlijk nieuwe single.

0: Bijna 8:30, zometeen bij Radio M Utrecht, het regionale nieuws. Bijzonder bericht in het nieuws.
1: Ja, nogal. Een Spaanse man is volgens de politie dagenlang vastgehouden in Utrecht. En ik ga het ook nog hebben over de zogenoemde slavendrijver van Kamerik.
2: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
7: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
0: Radio M Utrecht met het regionieuws van 8:30. Dat begint met een bijzonder opsporingsbericht van de politie.
1: Ja, over een ontvoering. Een 37-jarige man met de Spaanse nationaliteit is begin dit jaar dagenlang vastgehouden in een flatgebouw in de Utrechtse wijk Transwijk. De politie zoekt getuigen, werd gisteren duidelijk in het tv-programma Opsporing Verzocht. Het slachtoffer werd in februari ontvoerd vanuit Pernis, vlakbij Rotterdam. Eerst werd hij daar in de buurt vastgehouden, maar daarna dus in een flat in Transwijk. De politie heeft beelden vrijgegeven. En mogelijk gaat het om een ruzie over drugs. De man is uiteindelijk zelf ontsnapt. De nachtsluiting van Hoogkaterijnen heeft volgens de gemeente Utrecht effect. Sinds november is het winkelcentrum 's nachts dicht en dat geeft minder incidenten en overlast, zoals agressie, diefstal en conflicten met beveiligers en agenten. Een groep mannen, die vaak rondhing bij het Bolle Dak, bij de ingang van Hoogkaterijnen, blijft nu weg, zegt de gemeente. Maar in het stationsgebied is het nog wel vaak onrustig en aan maatregelen wordt gewerkt. Het Openbaar Ministerie heeft 2 jaar cel geëist tegen een vrouw uit Kamerik voor mensenhandel. De 56-jarige Marjan van D. heeft een andere vrouw volgens het OM jarenlang uitgebuit. Het slachtoffer werd als een soort huisslaaf gebruikt en moest loon van haar krantenwijk afstaan. Het gaat om een kwetsbare vrouw die in een staakerven woonde op het erf bij de verdachte. Ze werkte lange dagen in de paardenstallen. In Nieuwegein is rond middernacht een auto uitgebrand. Die stond geparkeerd op de Breitnerlaan, vlakbij winkelcentrum Mercado, en is door nog onbekende oorzaak in brand gevlogen. De vlammen sloegen uit die auto en die is dan ook helemaal verwoest. En teleurstelling voor Utrechter Jurriën Timber. Hij kan toch niet meedoen aan het WK. Gisteren werd bekend dat hij nog niet voldoende hersteld is van zijn liesblessure en hij gaat dus naar huis. Zijn tweelingbroer Quinten zit nog wel bij de Oranje selectie, die zondag aan het WK begint. Gisteravond speelde Oranje de laatste oefenwedstrijd en won moeizaam met 2-1 van Oezbekistan. Dat en meer kun je ook lezen op de app en op onze website natuurlijk ook ander nieuws, rtvutrecht.nl. Dan het weer, afwisselend bewolking en een zonnetje en het wordt 17 graden. En vanaf 3 uur opgepast, dan geldt code geel met kans op onweer en dan hagel en wind. windstoten.
0: Precies. En tussentijd ga je dan op een gegeven moment naar huis. Dan kun je nog wel een beetje genieten van het droge weer, neem ik aan.
1: Dat hoop ik wel. Ja, dat zou wel even lekker zijn. Nu ziet het er eigenlijk heel goed uit.
0: Ja, maar ja, nu moet je blijven.
1: Nu moet ik blijven.
0: Nu moet je blijven. 9:30. Volgende bulletin. 10:30 ook. Ja.
1: Vooruit dan maar.
0: Oh. Heb je vast weten te leggen. Je staat op het rooster. Hey, dankjewel voor het regio nieuws. Nu tot zo meteen, Marjolein.
1: Tot zo.
0: Verkeersinformatie van de ANWB begint op de A2 voor onze regio. Komende vanuit Noord-Brabant, Den Bosch, Utrecht. A2 tussen Beest en Knoopend Everdingen. Zo'n 10 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig. Heel stuk Utrecht voorbij. Dan kom je uit bij Vinkeveen. Dan ga je de file weer in richting Amsterdam. Als je die bestemming wilt hebben. Tot Knoopend Amstel. Een kwartier extra. De A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Dus afrit Oosterbeek en Maarsbergen. 20 minuten vertraging. A27 Breda, Utrecht. Knoopend Gooikum, Lexmond. 10 minuten extra. En vanaf de andere kant is er ook vertraging. Almere richting Utrecht. Eerst Almere Haven 1 Nes. 10 minuten. En van Hilversum tot aan Knoopend Lunette langs Utrecht. Tot daar. 5 minuten komen daarbij. A28 is de laatste A-melding. Zwolle richting Amersfoort tussen Strandhulde en Amersfoort-Vathorst. Daar gebeurde eerder een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Een kwartier vertraging heb je daar. En 20 minuten extra reistijd op de N401. Woerdense verlaat richting Breukelen tussen Portengen en de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal.
9: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50.
10: Voordeelhuisjes.nl. Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
9: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
11: Voordeeluitjes.nl. Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
12: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
13: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen voor de helft van de prijs. De mooiste midgetgolftuinen van Europa.

0: Venus van Shocking Blue natuurlijk op Radio M Utrecht. Het is 8:50 geworden. We gaan weer naar Baren en inmiddels heeft Robert-Jan Boy met gezelschap het station van Baren verlaten om de natuur in te gaan. En de bebording geeft het al aan dat dat meer dan de moeite waard zou moeten zijn.
1: Jazeker, want we praten over buitenpoort Baren. Als je dus de trein uitstapt bij station Baren, dan word je verleid. Ik noem het woord nog eens een keertje om meteen het Barense bos in te trekken. Middels allemaal tegels waarop hertensporen zijn aangebracht. Je ziet afbeeldingen in het tunneltje van vossen, van vogeltjes. En dan kom je op een gegeven moment, als je het allemaal volgt, bij een groot paneel. En dan zie je vanaf boven eigenlijk de Utrechtse Heuvelrug met allemaal routes die worden aangegeven. En die routes moet je gaan wandelen en liefst met de trein komen om het allemaal te gaan beleven. Ja, samen met, kijk eens eventjes, met vrouwtje Beekjes van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug zijn we het Barense bos ingetrokken. Ontmoeten ze juist een meneer en mevrouw die met twee uitgelaten honden hier op pad zijn. En ik moet zeggen, het is een uitgestrekt bos. Je zou het daar op het station helemaal niet zeggen. Bij een soort kruispunt midden in het bos, zojuist een enorme vijver, zagen we vanavond voorbij trekken, of tenminste er liep van langs. Dat was dus echt verrassend. En u kent het hier goed? Iedere dag is dit vaste prik?
2: Ja, als je een hond hebt, dan is dit een ideale plek. Omdat het, de honden mogen hier loslopen. Het is een prachtig bos.
1: Ja.
2: En je kan hier vanaf hier helemaal naar de Lage Vuurse en nog verder naar Hollandse Rading lopen.
1: Ja.
2: Dus als je een hond hebt in Baren, is het heel gek als je dit bos niet zou kennen, volgens mij.
3: Nee, dat is zeker, ja. En dus het verrassende is voor ons wel af.
2: Ja.
3: Dat wel, maar...
1: Een beetje sleur eigenlijk inmiddels.
3: Ja, maar dan zijn er zoveel andere bossen waar je hier ook nog lekker door naartoe kan lopen. Dat is geen enkel probleem.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je steeds wat anders tegenkomt. Want nu is het dan lente. Maar ja, in de winter ziet het er weer anders uit.
3: Ja, en nu jullie tegen. Dat is voor ons verrassend.
1: Dan kom je al niet tegen het wild.
3: Een rode knop in mijn neus.
1: Ja, hupsakee. Dat denk ik ook voor de weer het natuurverschijnsel.
3: Ja, ja.
1: Maar verleiding heeft dat vindt u dat goed idee eigenlijk? Wat u net hoort. Van je stapt uit de trein. Je ziet het
3: nou, voor
1: een
3: iemand die hier vaker, voor mij, hoe minder mensen, hoe beter. Maar ik kan me voorstellen dat het goed is voor met de trein naar Baren te krijgen.
4: Ja, we behoeven hiermee inderdaad niet extra bezoekers te trekken, maar meer de bezoekers die al komen en die nu met de auto gaan. Daarvan hopen we dat ze ook vaker de trein kunnen pakken.
1: Ja, en zei meneer vlak voor de uitzending van, nou, dan moet je eigenlijk om mensen uit de auto te krijgen, moet je al voor het station moet je aan de gang.
4: Ja. Ja, klopt. Ja, we zien dit is één van onze projecten die we doen inderdaad. Dus,
1: Maar ook de drukte heeft er wat mee te maken.
4: Ja.
1: Heb ik begrepen dat de druk op de natuur toeneemt, met name sinds de coronatijd.
4: Zeker,
1: mensen gaan steeds weer het wandelen ontdekt toen.
4: Ja, we hebben toen met corona wel gemerkt dat als wij nog meer mensen in dit gebied krijgen, dat we dan, dan loop je wel tegen problemen aan. De CO2-uitstoot en geluidsoverlast van die auto's.
1: Ja.
4: Zeker als er meer woningen bij komen, dan komen er natuurlijk ook meer mensen
1: ook
4: bij.
1: Ook meer woningen, er zit allerlei aspecten aan. Merkt u dat het drukker wordt hier?
2: In Baren kan er niet zoveel bijgebouwd worden, dus dat valt wel mee, denk ik.
1: Maar bezoekers?
3: Ja, Baren is redelijk stil. Ja. Dus dat merk ik hier nog niet zozeer. Maar ik denk wel dat als er een bos is waar je met openbaar vervoer naartoe kan gaan, dan is het bos in Baren. Want het station zit letterlijk gewoon op een van de hoeken van het bos. Dus het is eigenlijk ook een beetje lomp om de auto te pakken vanuit Utrecht om hierheen te gaan.
1: En dit is ook nog een nieuw stukje Nationaal Park. Sinds een paar weken.
3: Ja, dat heb ik net gehoord. Ja, dat is fantastisch nieuws.
1: Ja, dat is werkelijk schitterend.
3: Dat is een lift zo meteen aan
1: dat
3: de bos.
1: Dat is schitterend nieuws natuurlijk. Maar wat maakt het eigenlijk uit dat het nu toevallig Nationaal Park is?
4: Ja.
1: Wat hebben we er eigenlijk aan?
4: Nou, als bezoeker merk je er niet zo superveel van. Maar het is meer een kwaliteitsmerk, een keurmerk. Je ziet, deze natuur is zo mooi. Dat moeten we met elkaar gaan beschermen.
1: Er kan niet zomaar gebouwd worden. Misschien
4: er
1: extra
4: zitten niet
1: geld
4: dit soort
1: naartoe
4: regels
1: gaat.
4: Aan, nee? Helaas. We hopen natuurlijk wel dat er extra geld naartoe gaat. Maar het is vooral dat wij zeggen, wij werken met elkaar samen, ook met gemeente Baren, aan deze mooie natuur.
1: Het verleiden. Het gaat morgen nog veel meer gebeuren, want dan is een groot officieel moment bij station Baren dat inderdaad deze route officieel in gebruik gaat worden genomen. Alle verleidingstactieken. Nou, iedereen komt geloof ik even wethouder.
4: Ja, de wethouders van Baarn en de gedeputeerden, die komen het openen.
1: Commissaris de Koning, koning zelf ook misschien.
4: De regio-directeur van de NS is ook leuk.
2: Nou, misschien de moeder van de koning.
1: We kunnen een klein stukje verder lopen. Ja. Want dit bos, dat schijnt toch wel door de koninklijke familie gebruikt te worden, mevrouw?
2: Nou, ik heb geen idee of het tegenwoordig nog gebruikt wordt. Maar het is oorspronkelijk aangelegd, het deel waar we nu in zijn, is vlakbij het station. Als park wat hoorde bij Paleis Soestdijk.
1: Dus
2: we vermoeden dat Juliana hier gewandeld heeft.
1: Nou, we laten de fantasie even de vrije loop. Wie weet wat er helemaal gebeurd is. Terwijl de honden lekker verder dartelen. En wij hier een hele lange laan voor ons zien met eeuwenoude bomen. Die de geschiedenis ademen. En wat zijn wij verleid vanochtend. Het is niet normaal hier. Bedankt.
4: Dank je.
0: Toegang tot de Utrecht-Zuivelrug vanaf station Baarnen. Via de Buitenpoort. Mooi om daarover gehoord te hebben, denk ik zo. Tot zover Robert Janssen bijdrage in Utrecht is wakker. Vanmorgen is hij er natuurlijk weer. Waar hij dan de benen naartoe neemt, dat hoor je als je weer luistert vanaf 6 uur. Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer. Zometeen meer over Samuel Welten. Maar is Radio, het verhaal van Jack en Jill.

0: Integendeel, dat verhaal hebben we intussen gehoord. Het verhaal van Radio, Ray Parker Jr. en de rest van die club. We gaan weer terug naar Utrecht toe. Samuel Welten, daar willen we het nog even over hebben voordat we met Gieter Spannenburg gaan praten en Samuel ook gaan horen.
1: We zijn toch wel als Utrechters wel een beetje trots hoor. Want Samuel Welten, die 19 jaar oud is, heeft gewoon een Buma Award gewonnen gisteravond. Buma Award Nationaal. Met Echte Liefde is te koop. Zijn hit, die prijs die wordt jaarlijks uitgereikt aan makers van het meest succesvolle Nederlandse lied van het jaar. En dat was dus zijn knaller, Echte Liefde is te koop. Leek ons leuk om even, wie is Samuel Welte eigenlijk? En hoe kennen we hem? Wat weten we van hem? Even een beetje kort wat dingetjes op een rij. Leek ons wel leuk om dat even te delen. Hij is bekend eigenlijk geworden tijdens The Voice Kids. Toen was hij 12. Toen deed hij mee bij de Blind Auditions. Hij is niet ver gekomen. Maar de jury was wel heel erg onder de indruk. Hij is geboren op 5 juli. Dus hij wordt bijna 20. Zijn tienertijd ligt dan achter de rug. En hij is een van de jongste winnaars sinds jaren van de Buma Award. Als 19-jarige. Is ook al knap. En in meerdere interviews die ik even heb gelezen, zegt hij ook dat zijn familie hem vroeger Klein Draakje of Dondersteen noemde, omdat hij nogal ondeugend was. Het verbaast me niet eigenlijk als ik zo zijn muziek hoor, de indruk die ik ervan krijg. Er zit wel wat energie in, ja. Hij had een doorbraakjaar met meer dan 400 optredens. Later zei hij tegen Linda dat het eigenlijk al een beetje te veel was voor hem. Want zat hij in de klas bij zijn mbo, zat hij gewoon boekingen voor optredens te regelen. Zegt hij, ja, ik had een leuke glitteragenda gekregen van mijn oma om daar al mijn boekingen in te schrijven. En was zijn eerste grote inkomen van die shows kocht hij de droomauto van zijn moeder. Dat is ook super lief. En uiteindelijk droomt hij niet van een villa in de stad of een hele, heel groot huis, maar van een huisje, boompje, beestje leven op het platteland. Leuk, de Boom Award winnaar Samuel Welte. Die komt gewoon uit Utrecht, is nu dus nog een krap maandje, 19 jaar oud. Werd dus als kind Klein Draakje genoemd door zijn moeder. En hij kocht voor zijn moeder meteen de droomauto van zijn moeder. Van het eerste salaris. Dat is toch lief. Leuk. En we hebben hem klaarstaan, de hit waarmee die heeft
0: gedaan. Zeker, die gaan we nog even luisteren. Horen. Zeker. Echte Liefde is te koop. Voordat we Gieter horen, bij ons op Radio M Utrecht.
2: Ik zag

0: Grieta Spallenburg, goedemorgen.
1: Goedemorgen weer.
0: Zijn wij van de regen af of in het ochtenddeel van deze dinsdag, vraag ik mij af?
1: Nou, het zou kunnen dat in de tweede ochtendhelft er lokaal een bui ontstaat door een snel ontwikkelende stapelwolk. Mm-hmm. Maar ik denk dat de buien zich vooral gaan manifesteren later vanmiddag en vanavond. Dat is eigenlijk het hoogtepunt van de onstabiliteit vandaag. Dus daar zitten de meeste buien op. En dat er verder ook een redelijk vriendelijke afwisseling is van zon en stapelwolken. Ik bedoel, het ziet er niet heel slecht uit, maar ja, die enkele buien vanaf later vanochtend en de meerdere buien vanaf later vanmiddag.
0: Oké, en de temperatuur, waar zitten we nu op en waar komen we maximaal
1: bij? We zitten op 14, 15 nu, dat gaat op zich snel, maar 17, misschien 18 graden, dat is de max vandaag. Nog steeds een beetje ondermaat, zullen we maar zeggen.
0: Want normaal gesproken zou je in deze tijd van het jaar een stukje hoger zitten.
1: Ja, 2021 is toch wel een beetje gangbaar eigenlijk. Wat dat betreft zitten we een beetje aan de frisse kant. Dat blijven we voorlopig ook nog. Maar er is wel zicht op een weersverbetering, nog steeds gelukkig.
0: Nee, maar dat willen we graag van je horen, dus tel ons.
1: Ja, nou ja, morgen nog een beetje zo'n dag als vandaag. Met stapelwolken, zon, een paar buien. Vooral in de middag en vroege avond. Met ook kans op onweer. Dat is vandaag ook, hè. Als er een bui valt, zeker die van later vanmiddag, kan er een klap onweer bij voorkomen. En donderdag worden die buien dan wat minder dynamisch. Het wordt wat minder onstabiel. Dus dan zijn het gewone huistuin- en keukenregenbuien. Maar nog steeds, 17 graden. Vrijdag ziet er dan regenachtig uit. Periode met regen. Mm-hmm. Het is wel gelukkig een warmtefront. En dat warmtefront moet ons dan zaterdag en zondag in de mildere lucht brengen. En ik heb voor zondag nog steeds 22 tot 24 graden uitstaan met geregeld
0: lekker
1: zon. Dus dat is alweer een opknapper.
0: Dat wordt kamperen het weekend weer.
1: Ja, bijvoorbeeld duiken het tentje in. Heel goed.
0: Grieta, dank voor nu. We horen je vanmiddag weer aan tafel. En natuurlijk
1: tot
0: bij
1: Aartje
0: in Utrecht komt thuis. Tot zover deze Utrecht is wakker. Anne, wij zijn er morgenochtend weer vroeg bij, hè?
1: Zeker weten.
0: En hopen ieder ander ook natuurlijk, ja. Lekker luisteren. Zometeen.

0: onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
5: alleen de prijs is anders.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
11: Utrecht. 9 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren. Waaronder de suikertax, legt supermarktkoepel CBL uit.
12: Dan heb je het maar zo over €1 miljard, wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing, die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
11: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om het automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
13: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
11: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger en dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en bijna 500 mensen zijn gewond geraakt. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer. Vandaag is het weer wisselvallig. Af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De meeste files worden korter, meldt de ANWB. Maar nog wel 2 die opvallen in onze regio die langer zijn dan 10 minuten vertraging. De A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Vinkeveen en knooppunt Amstel. Dat komt daar door een auto met pech. Een kwartier is het ongeveer. En ook de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaak. Ruim 10 minuten. Nou, ook onderweg de hits uit Holland.
15: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
10: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

Hij had het van Ray Charles. Want hij haalde zijn inspiratie meestal uit het buitenland. De oude Haarsers hier als ik-persoon. En wij blijven weer even een uurtje op eigen bodem. Een beetje natte bodem is het groeizaam. Dat dan weer wel met dit weer. Wat wordt ook steeds mooier groen buiten met de regen. En Jeroen van de Boom, ook in bloei met zijn nieuwste zometeen de luchtballon. Hij is er weer. En verder hebben we hier Connie van der Bos, Bonnie Sinclair. En meteen maar even de blik op morgen. Leuk dat je er bent.

0: Ik zei het al, die bloemetjes genieten van dat water van de laatste dagen. En ook een prima bandje werd dit, hè. Doe maar, toen begin jaren 80 en zo werd de naam Doris Day ook bekend bij een jongere generatie. En ook een LP die naar haar werd vernoemd. Ja, ja, op televisie kun je overigens ook gewoon lekker naar de radio blijven luisteren. Dus hou hem maar gewoon aan.
1: 3 is prijs.
0: Gaan wij een spelletje doen. Blijf bij mij, zou ik willen zeggen. Dat is ook het thema vandaag. Maar we zijn weer op zoek naar de stemmen en de namen. Luister goed.
1: 1.

0: En muzikaal zijn het sowieso allemaal blijvertjes. Als je mee wilt doen kun je ons bereiken in de app. Maar je mag ook mailen naar studio@rtvutrecht.nl. In dat laatste geval even je telefoonnummer erbij zetten.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Jeroen van den Boom met Luchtballon is deze week de Nationale Nieuwe.
3: Af en toe slaap je hier.

0: bestond eigenlijk uit een Sinterklaasfilm. Maar zo halverwege het jaar geven wij er ook gewoon cadeautjes weg op Radio en Utrecht als je meedoet met onze spelletjes. En drie is prijs, bijvoorbeeld. Willeke Alberti zag ik bij de antwoorden. Bastiaan Ragas, die zitten er niet bij. Dus zometeen nog even goed luisteren naar de herhaling, zou ik zeggen. Na 9:30 is dat. Nou, vanaf zaterdag dus 7 dagen lang, jaren 70. En we gaan even voorproeven. Hier is Dimitri van Toren.
1: Hey.

0: jaren 70 met Radio N Utrecht. Luister vanaf zaterdag 13 juni naar De Week van de 70s.
1: Zeven dagen, de mooiste herinneringen
0: en de beste muziek uit een onvergetelijk decennium.
1: Vanaf zaterdag 13 juni, terug naar de jaren 70.
0: In de enige echte Week van de 70s.
1: Bij ons, Radio M Utrecht.

0: En deze is van Suzanne en Freek. En meer hits uit Holland. Er zijn onderweg zometeen na het regionieuws. Utrechtse artiesten die in de prijzen zijn gevallen, horen we zometeen nog meer over van Marjolein bij de Buma Awards. En de politie onderzoekt ook een ontvoering. Een man werd dagenlang vastgehouden in een Utrechtse flat.
1: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Het regio nieuws van 9:30, Marjolein Heijden. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: De kabinetsplannen gaan mensen met een beperking raken, lees ik.
7: Ja, ze gaan dat voelen in hun portemonnee. Mensen met een chronische ziekte of beperking zijn namelijk duurder uit door de kabinetsplannen. Die kunnen leiden tot honderden euro's aan extra zorgkosten, blijkt uit onderzoek van budgetvoorlichter Nibud in Utrecht.
8: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
7: Huishoudens met een gezinslid die ziek is of een beperking heeft zijn vaak al duurder uit. En het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar mogelijke compensatie voor huishoudens die nu nog meer achteruit gaan. Een 37-jarige man met de Spaanse nationaliteit is begin dit jaar dagenlang vastgehouden in een flat in de Utrechtse wijk Transwijk. De politie zoekt getuigen, werd gisteren duidelijk in het tv-programma Opsporing verzocht. Slachtoffer werd in februari ontvoerd vanuit Pernis, vlakbij Rotterdam. Eerst werd hij daar in de buurt vastgehouden, maar daarna dus in een flat in Transwijk. De politie heeft beelden vrijgegeven. Mogelijk gaat het om een ruzie over drugs. De man is uiteindelijk zelf ontsnapt. Bij winkelcentrum City Plaza in Nieuwegein komen nieuwe roltrappen. De oude staan regelmatig stil. Het gaat om roltrappen tussen de parkeergarage en de winkels en het stadhuis. Volgens de gemeente zijn ze eerder dan verwacht aan het einde van hun levensduur. Er komt een overkapping van glas met een sedum dak om de roltrappen te beschermen tegen de weersomstandigheden. Utrechtse artiesten zijn in de prijzen gevallen bij de Buma Awards gisteravond. De 19-jarige Samuel Welte kreeg de Buma Award Nationaal voor zijn doorbraak Echte Liefde is te koop. Het meest succesvolle nummer van 2025. Internationaal was dat Luther van Kendrick Lamar, dat mede geproduceerd werd door de Utrechtse Rose Lila. En zij won hier eerder ook al een Grammy voor.
0: Nou, we doen het niet slecht hier in Utrecht dus. Hè?
7: Nee, heel goed. Ja, leuk is dat, hè?
0: Ja.
7: Ik heb nog even het weer. Afwisselend bewolking en een zonnetje. Lokaal kunnen deze ochtend buien vallen en het wordt 17 graden. En vanaf 3 uur geldt code geel. Kans op onweer met hagel en windstoten.
0: Ja. Nou, de weergoden mogen wel iets beter hun best doen. Zo.
7: Dat zou ook wel eens lekker zijn, hè? Gewoon zon.
0: Het wordt wel weer wat warmer, heb ik begrepen. Nou, dat zien we later wel weer. Dankjewel, Marjolein. We hebben nog even 1 file te melden. De A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. En de vertraging is daar 10 minuten.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga
10: Ga naar Interkeramiek Badkamers en Vloeren in Bunnik.
11: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
13: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
12: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
15: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Deze meneer uit Gooise Vrouwen, Martin Moreiro speelt hij daar. Spijt is voor later en voor nu 3 is prijs. Blijf nog even voor een leuk prijsje. Wie hoor je vandaag? Dat is de vraag. Het zijn eigenlijk 4 namen deze keer. Maar als je er maar eentje weet, dan is dat goed hoor.
1: 1 blijft bij mij.
0: Van deze 2 dan. Hè?
1: Blijf

En als je heel goed telt, zelfs 5 ramen. Zou het mooi zijn als jij het. Maar ook vandaag zijn we weer lekker soepel. Dus als je nog even mee wilt doen, van harte welkom in de app of mailen naar studio@rtvutrecht.nl. Als je liever even belt, kan het ook nog 0909-693-1-931. Vroeg of laat ben je toch een winnaar bij Radio M Utrecht. Dan mag je een cadeautje kiezen uit de winkel. We hebben onder meer een koeltas en die komt weer van pas hoor. Volgende week vooral, hè. Een puzzelboek of een shopper. Welkom.

Hij was pas nog hier aan tafel bij Connie Django Wagner om te praten over zijn nieuwste. Waarom ben jij gegaan, was dat. Nog even bij de antwoorden kijken voor Drie is Prijs. Nog wat namen die ik helaas niet goed mag rekenen. Jeroen van der Boom, ja, die hadden we al als nationale nieuw. Hij zit niet in het spel. Edcilia Rombly zit er ook niet bij. Simone Kleinsma. Ik kan nog even over nadenken en zometeen antwoorden sturen. Hoor. Nog 5 minuutjes. Hier is ondertussen Connie van der Bos.

De hits uit Holland van Radio M Utrecht. En drie is prijs spelen wij elke morgen. En ook vandaag was hij weer behoorlijk moeilijk. Vooral het tweede fragment werd eigenlijk niet echt geraden. Degene die het goed had, die ze alle drie dus had, die kon ik dan weer niet bereiken. En dat was Ruud Korporaal, maar in ieder geval wel goed gedaan. Ja, het ging dus om Paul de Leeuw en Ruud Jacot, om André Hazes en Gerard Joling. En dit was die nummer 2. Henk Damen werd ook nog genoemd. Jeroen van der Boom, allemaal niet goed. Het gaat om Volumia, Xander de Buzon. Jij had je ook mogen zeggen. Draai me even helemaal.

Volumnia, dat zochten we dus in het spel. Blijf bij mij, want misschien heb je zometeen meer succes bij Woordbouwer. We puzzelen vandaag zonder de P van Pieter, dus ik zit hier nog tot 12 uur vanochtend. Lucia Kot, die zat ook in het spel met Paul de Leeuw. Dit is nog even een andere van haar dan. Hartslag.

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
12: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
14: voordeeluitjes.nl.
15: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
16: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
17: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
18: Doet u voorzichtig met mijn vader.
17: Omdat iedere persoon bijzonder is.
9: Kijk op barbarauitvaart.nl.
14: De Midgetgolftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
10: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: M bij de koffie met Edwin Meerman.

60 jaar voor deze. Stop de tijd, zeg ik vooral. The Hollies. En voor wie zich afvraagt waar die tijd gebleven is, nou, die zit hier goed bij Radio M Utrecht. En waar is Pieter? Nou, die is er dan morgen weer. Maar Word Bauer gaat uiteraard gewoon door. 12 letters. We puzzelen ook zonder de P van Pieter. En ik heb van die 12 3 dezelfde. Noteer even dus. 2 keer de H van Hendrik. 2 keer de D van Dirk. En 2 keer de A. En dat heb je ook nodig om hier een mooi woord van te maken. Overigens uit actualiteit. De E. De R van Rudolf. De I. De U zit er ook bij. De O. En de laatste, dat is de B van Bernard. Een hoop klinkers dus in dit woord. Misschien zijn er wel mensen die het meteen gewoon al zien. Er zitten hele goede puzzelaars bij. Kan kwijt in onze app of mailen studio@rtvutrecht.nl. En fijne muziek bij de koffie. Misschien ook wel chocolademelk, wat we net hoorden in het nieuws. Dit is Tino.

gaat eigenlijk over een weervrouwtje, zo te horen. Crowded House. Nou, het is vandaag een frisse junidag. Hoewel alles is relatief, hè, want in februari zouden we het ervaren als een warme lentedag. Die 17 en 18 graden van vandaag. Dus die warme choco is misschien niet eens zo'n heel gek idee. Toch houden we het hier maar even bij de koffiekeuze. Of de keuze bij de koffie. Ook zonder Pieter. Maar wel met oude koek. En we blikken even vooruit op die mooie week die eraan gaat komen. Een terugblik gaat het worden vooral op de jaren 70 vanaf komende zaterdag. Die klinkt hier toch net even anders, die week van de 70s. En ik heb twee leuke Nederlandse producties uit een beetje het einde van die tijd klaarstaan. En jij mag bepalen welke we gaan draaien. Dit is de eerste.

ook over een drankje, maar niet over koffie, denk ik zo. Marga, José en Patty, welke zullen we doen zometeen dus na 10:30? Je mag dus kiezen uit Internationals of Love, Oh Yes I Do. Ben benieuwd welke het gaat worden. De meeste stemmen gelden. Maar allebei heel gezellig dus uit die fijne 70's. Ook daaruit zometeen overigens Julien Clerc, maar dit is wat langer geleden. Cliff Richard.

0: Lionel Richie, zelf ook een wonderkind. Muzikaal Angel hadden we vandaag. Het regionieuws is zometeen. Chronisch zieken die worden geraakt in hun portemonnee. Houten heeft een coalitieakkoord. En er is ook een weerwaarschuwing. Zometeen hoor je dit van Marjolein. En de koffiekeuze nog even gauw. We hebben dus de internationals en Luf. En ze gaan een beetje gelijk op. Dus je kan nog steeds laten horen welke je straks wilt luisteren. Helemaal dus even na 10:30. En wie hebben we daar?
1: Bonjour, c'est Julien Clerc. Eh bien, écoutez, Edwin Meerman sur Radio M Utrecht.
0: Ah, merci, ja, we kennen elkaar, hè.

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo!
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie olifant!
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nu bij Dirk, Unox Knax, 2,49. Dat noem ik nou echt voordeel.
10: Het regio nieuws van 10:30 met Marjolein Heijen. En wij beginnen even in Nieuwegein. Daar hebben ze een roltrapprobleem, lees ik.
11: Ja, dat kun je wel stellen, want ze staan te vaak stil. Het gaat om de roltrappen bij winkelcentrum City Plaza, die vanuit de parkeergarage naar de winkels en het stadhuis gaan. En andersom. Volgens de gemeente zijn ze eerder dan verwacht aan het einde van hun levensduur. Vaak zijn ze dus kapot. Er komt een overkapping van glas met een sedumdak om de roltrappen te beschermen tegen de weersomstandigheden. Mensen met een chronische ziekte of beperking zijn duurder uit door de kabinetsplannen. En dit kan leiden tot honderden euro's aan extra zorgkosten, blijkt uit onderzoek van budgetvoorlichter Nibud in Utrecht. Het gaat om mensen die gebruik maken van meerdere regelingen, zoals hogere kosten voor huishoudelijke hulp, verpleegzorg, een hoger eigen risico en bijzondere ziektekosten. En dit kan bij elkaar opgeteld soms een paar duizend euro schelen. In Houten heeft de nieuwe coalitie een akkoord bereikt. De inwonerspartij Toekomst Houten, VVD, CDA en SGP gaan de komende 4 jaar met elkaar aan de slag. Komende zaterdag wordt het akkoord van het nieuwe college gepresenteerd en volgende week worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Het is oppassen voor wie naar buiten gaat of de weg op moet vanmiddag. KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien en heeft daarom code geel afgekondigd vanaf 3 uur vanmiddag. En dat duurt tot 9 uur vanavond. Tijdens de onweersbuien kunnen hagelbuien en windstoten voorkomen. Meteen maar door naar het weer van dit moment. Afwisselend bewolking en een zonnetje. Lokaal kunnen er nog wat buitjes vallen en het is 17 graden.
10: En welke code heb je het liefste bij de koffie? Bruin of zwart?
11: Zwart.
10: Oké. Ja. Komt eraan. Tot zo. Hè.
11: Tot zo.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
15: En bij de koffie met Edwin Meerman.

Dat was eigenlijk bedoeld voor de jeugd, hè, om ze een beetje positief bij te brengen. Dit was You're Only Human van Billy Joel. Ook in de jaren 80 had de jeugd het best moeilijk, hoor. En wij gaan nog wat verder terug in de tijd met onze keuze bij de koffie vandaag. Twee Nederlandse producties dus waar je uit mocht kiezen. En ook een beetje als aanloop naar de week van de 70's vanaf zaterdag. Eigenlijk twee meidengroepen. We hadden de Internationals met z'n drietjes. Sylvia, Cindy en Anita. Die ook nog eens meededen aan het Nationale Songfestival met Boom Boom. Maar toen moesten ze Harmony met 'Tis Oké voor laten gaan. En met We Are Young and In Love hadden ze wel een grote hit uiteindelijk. Nou, dat was keuze 1. En die andere drie meiden, Marga, Jarse en Patty. Oeps, Luf met Oh Yes I Do. Dankjewel voor alle leuke reacties. En vooral in de app was het weer heel druk in de afgelopen minuten. Leo, Astrid zag ik voorbij komen. Yannick Ellen, die zegt The Internationals, We Are In Love. Dat waren wij ook getrouwd in de jaren 70. En je hebt ook nog genoten ondertussen van Lucky Lips. Wat ik net draaide van Cliff. Dat was je eerste grammofoonplaatje. Leuk om te lezen, Ellen. Nou, je zult ook vast wel genieten van de jaren 70, lijkt me, vanaf zaterdag. Beb, dank je voor jouw stem op Luf. En dan heb ik hier Hans, ook voor Luf. Reini gaat dan weer voor de Internationals. Robert voor Luf. Wilma, ook jij nog dankjewel voor je reactie. En een hartelijke groet terug. En ondertussen ben ik ook alle woorden van woordbouwer hier, kom ik hier tegen. Dus ik moet een beetje kijken of ik het goed filter. Maar volgens mij gaat het wel goed. Ja, filter past ook wel bij de koffie. Top. En dit is hem geworden met iets meer dan 50%. Dus ze zijn de winnaars, de Internationals.

0: The Love Affair. Ik was al even aan het kijken wat ik vanmiddag in Studio 60 allemaal ga draaien. Nou, deze doen we daar ook wel eens in dat uurtje. Nou, vandaag dan een keer in M bij de Koffie Everlasting Love. Want ook bij dit uurtje kleurt hij heel mooi zo bij de koffie. En we gaan ondertussen nu druk met woordbouwer aan de gang. Want ik heb een winnaar op het oog.
1: Met Richard Ketwaar, goedemorgen.
0: Goedemorgen Richard, met Edwin van Radio M Utrecht.
1: Hi Edwin.
0: Mooi en binnen de tijd even de telefoon aangenomen, fijn. Ja. Wat was je ondertussen aan het doen?
1: Even uitpuffen.
0: Waarvan?
1: Net schoonmaken van de badkamer.
0: Oh, ja, dat is een klusje inderdaad.
1: Het klinkt heel raar, vijf weken niks aan gedaan. Ja, dan maar we zijn 4,5 week weg geweest, dus vandaar.
0: Ja, maar dan is hij toch ook niet heel vies geworden als je er niet
1: bent? Nee, dat niet, maar dan wil je toch wel even extra doen.
0: Ja, dat is zo, ja. En die badkamer die kan ik hier ook heel mooi creëren, zoals je hoort. Maar bij jou klinkt het niet zo hol in ieder geval.
1: Nee.
0: Dus je bent er inmiddels weer uit. Ja, oké, goed. Je was aan het puzzelen en ik moest even kijken naar je mooie achternaam. Zeg het nog eens.
1: Ja. Catoire.
0: Catoire, dat klinkt heel Frans, hè? Komt het ook uit Frankrijk?
1: Van oorsprong uit Frankrijk. Ergens eind 14e eeuw gevlucht naar Indonesië en na de Tweede Wereldoorlog naar Nederland.
0: Ah, ja. Dus heb je wel eens verdiept in jouw achternaam?
1: Ja. En geboren in Utrecht.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Gewoon vanuit Le Pays-Bas allemaal, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja. Ja, we hebben hier altijd Pieter Fourage, dat is ook een beetje Franse tongval. Maar die is er dan vandaag niet. Maar we hebben wel een catoire aan de telefoon.
1: Ja.
0: Ja. En je hebt gewoon met een Nederlands woord gepuzzeld. We houden het wat dat betreft vrij makkelijk. Wat kwam eruit?
1: Houdbaarheid.
0: Ja. Want we lazen in het nieuws vanmorgen, misschien ben je het ook tegengekomen, dat we gelukkig, dat is goed nieuws, minder voedsel verspillen in Nederland.
1: Nee, ik heb het nieuws nog niet gelezen of gehoord. Nee.
0: Dus langzaam maar zeker begint het toch de goede kant op te gaan.
1: Ja.
0: Dat we minder weggooien. En ja, het probleem is natuurlijk dat mensen, als de houdbaarheidsdatum voorbij is, dat ze dan meteen weggooien. Maar vaak kun je het dan wel nog gewoon eten.
1: Dat kan altijd wel een aantal dagen door, ja.
0: Precies, ja. Nou, met dit woord heb jij dan een prijs gewonnen. Je mag kiezen uit een koeltas. Misschien heb je ons lijstje wel eens voorbij horen komen. Denk je van, nou, dat zou ik wel leuk vinden. Misschien een shopper of een puzzelboek of een notitieboekje.
1: Notitieboekje? Ja.
0: Oké.
1: Okay. Nou. Dat is altijd handig.
0: Ja, lekker ouderwets.
1: We reizen vrij veel met de caravan. En als je boodschappen moet doen, dan moet je toch opschrijven. Dus.
0: Ja, je kan tegenwoordig ook wel in je telefoon zitten, maar dat is toch misschien wat onhandiger.
1: Ja. Dat is zo modern, joh.
0: Ja. En als je telefoon ermee ophoudt, dan heb je altijd nog een notitieboekje. Heb je altijd nog een papier staan. Dat is niet onbelangrijk,
1: hoor.
0: Ja,
1: ook dat. Ja.
0: Goed, we sturen met veel plezier naar je toe, naar Ede. Dus dank voor het meepuzzelen. En een fijne dag, Richard.
1: Jij hebt een fijne dag. Een prettige uitzending. Hoi.

Het goede doel was dat. Even gezellig hier vanuit Utrecht. En een mooie plaats tussen de sterren heeft ook Elvis. Hij is er straks weer. Om 15:15 ga je deze helemaal horen. En ook onder meer vanuit Greece straks. John Travolta en Olivia Newton. John ook weer even mooi alvast voor de jaren 70 en Level 42. En tot het nieuws van 11:00 is dit Jason Mraz.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten drijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaverstatie keert terug. Het begon in de jaren 90 als negendaagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen, volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan is weer nog, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen.
13: Dat is de M van Bath & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
14: Wegens gigantisch succes. Terug in het Avas Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
9: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: M bij de koffie met Edwin Leerman.

Muziek voor de hele familie op Radio Emmitrecht. Je hoort het bij ons, Level 42. En deze jongens hebben volgende week even een paar dagen vrij. Want ze waren er nog net niet in de 70s. Grease uiteraard wel. En zometeen al een liedje uit die film. M bij de koffie is er ook voor de mooie muziek. Hè? Daar staat die M ook voor. Maar ook zeker voor het spelletje Woordbouwer. We hebben in het vorige uur dus 12 letters gehad. Houdbaarheid. En ook in dit uur gaat het om 12 letters waar je mee mag gaan puzzelen. En het kwam net ook nog voor in het nieuws. Dus misschien kan dat een beetje helpen als je het toch lastig vindt. Nou, dit zijn de letters. Eenmaal de I. We hebben de W van Willem. De U zit erbij. De R van Rudolf. De S mag je noteren. De O. En dan 2 keer de N van Nico. En ook 3 keer de E. En ook nog een keer een B van Bernard. En als je het woord gevonden hebt, laat het ons even weten via de app. I got you.

Tree. Die Lemon Tree is er best blij mee hoor, al die buitjes. Het is kwart over. Terug naar de tijd dat Elvis zelf nog in bloei was. Zijn carrière. We gaan naar een van zijn eerste nummers luisteren. Maar hij leende ook vaak uit het verleden. Want de plaat die ik vandaag dus heb uitgekozen was al eerder opgenomen door Smiley Lewis. En dan gaat hij zo. One night of sin. Het One Night of Sin. En kort daarna, op 18 januari 1957, nam Elvis dus zijn versie op met de originele tekst. En als je deze plaat destijds kocht, kreeg je I Got Stung op de andere kant erbij cadeau. Nou, hier is The King zelf dus.

22 jaar was hij toen net geworden bij de opname van One Night. En van Elvis gaan we naar Paul Simon op Radio M Utrecht. En de LP vernoemt dan weer naar het landgoed, hè? Graceland. En dit heet You Can Call Me Al.

0: Muziek uit het hart van de jaren 70. Wij krijgen toch meteen weer helemaal zin ook in die 70s, Connie, hè?
1: Zeker, ja. Volgende week, hè? Of aanstaande zaterdag eigenlijk.
0: Zaterdag gaan we dan mee beginnen. Je hebt volgende week ook weer een heleboel leuke dingetjes, toch, aan tafel?
1: Heel veel. We gaan het bijvoorbeeld hebben over een vergelijking met de oliecrisis van toen, hè? Met de autoloze zondag. En nu zitten we eigenlijk alweer in een soort oliecrisis.
0: Ja.
1: Hebben we er wat van geleerd? Is natuurlijk de hamvraag.
0: Ja, meestal niet, hè?
1: Nee.
0: Nou, dat is van volgende week. We gaan nu even naar jouw programma van zometeen, na 12. Hè?
1: Ja.
0: En je krijgt bezoek van deze meneer.
2: Dat moet, een beetje is al genoeg. Spring maar in het diepe dam.
0: Vanuit Volendam, hij is onderweg nu naar Utrecht.
1: Zeker.
0: Simon Keizer. Ja, in zijn eentje tegenwoordig. Hè?
1: Ja, in zijn eentje. En wat moet, dat moet. De eerste keer moet is met een D. Dus je hebt een beetje moed nodig om iets te kunnen veranderen. Hij heeft een boek uit. Gaat eigenlijk helemaal over zijn leven. Hij deed het allemaal met verstand. En in plaats van met gevoel. Daar begint het verhaal ook mee. Dat zijn vrouw Annemarie met zijn dochtertje Kiki van 2 jaar op de grond aan het stoeien waren. En schaterlachen. En hij bekeek dat eigenlijk. Maar hij kon daar niet bij met zijn gevoel. Dus, en zo, ja, zo is een heel groot gedeelte van zijn leven is dat eigenlijk allemaal met het verstand gegaan en niet met het gevoel. Totdat zijn vrouw Annemarie zei van ja, ik vind deze Simon eigenlijk helemaal niet meer zo leuk.
0: Mm.
1: Nou ja, dat heeft hij ter harte genomen. Hij is naar Costa Rica gegaan, een paar weken in retraite. En hij is als een nieuwe Simon eigenlijk teruggekomen. Daar gaat dit boek over. Hij heeft ook wel heel veel te verduren gehad. Hè. De dood van zijn vader, zijn vrouw die ziek wordt, de cafébrand, die 25 jaar geleden, waar heel veel doden en gewonden bij waren te betreuren. Ik vind het een heel openhartig boek. Liefdevol geschreven. En ook als wens, als anderen dat hebben, van ga met jezelf aan de slag. En dan ziet de wereld er toch een stuk zonniger uit.
0: Ja, dus niet alleen zanger, maar ook auteuren nu.
1: Ja, ik vind dat hij het heel goed heeft opgeschreven. Echt een interessant boek.
0: Wat moet met een D, wat moet.
1: Ja,
0: dat moet met een T.
1: Ja, precies.

0: Dat is een nieuwe single en die gaan we straks helemaal
1: draaien. Ook helemaal horen. Ja. En verder ook een boek over Tivoli komt eraan. Daar gaan we straks nog iets over horen bij jou.
0: Ja, Patrick Bakkenes, hij schreef eerder een boek over Lowlands. Want heel veel mensen denken, ah, dat is daar allemaal ver weg. Maar Lowlands is ooit hier in Utrecht ontstaan. En nu is hij bezig met een boek over de geschiedenis van Tivoli.
1: En toen heette het nog Camping Fly to Lowlands Paradise in de jaren 60.
0: Ja, dat klopt.
1: Dit is ook muziek uit de Lage Landen. Sterker nog, uit ons eigen kikkerlandje. Collega van Simon Keizer.
0: Ja.
1: Miss Montreal. Nog een oude nationale nieuwe. Tot zo, Connie.
0: Tot zo.

0: ging ook nog over een regenbuitje in dit nummer. John Denver, tweemaal vandaag, Take Me Home, Country Roads. En deze ode aan zijn toenmalige vrouw, hè, Annie Song. En het regent ook op diverse plekken in Nederland op dit moment. Ook met bij degene met wie ik nu ga bellen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Ja, is dat Wilfred?
1: Ja, dat is Wilfred.
0: Je hebt meteen in de gaten met wie je spreekt, hè?
1: Ja, nou, ik luister stiekem een beetje mee natuurlijk, hè. Radio M ook op vakantie, hè.
0: Ja, want ik zei het al eventjes, bij jou regent het ook. Je woont in de Meren, maar je bent heel ergens anders, toch? Samen met Joyce.
1: Ja, bij Joyce zijn we nu in het Zwarte Woud, in het plaatsje Wolfach. En vanochtend heel zacht getik, ritmisch getik op het dak. Dat is lekker. En nu is het droog en grijs, maar mooi.
0: Zachtje stikte regen, dat liet je dat eruit ook nog wel eens. Ja, klopt. Dat is wel knus zo met z'n tweetjes als het dan regent, toch?
1: Dat is hartstikke leuk. Nou, we zijn eigenlijk met z'n drieën, want er ligt nog een hond. Die ligt nu eigenlijk op bed. Ja, de hond die heeft het bed ingenomen. En, in de caravan, die vindt dat altijd lekker.
0: Die dacht ook, wat een hondenweer. Ik blijf lekker binnen, hè?
1: Ik blijf lekker binnen, zeker, ja. Ja.
0: Nou, dat gaf jullie een mooie gelegenheid om mee te puzzelen ook. Het vorige uur waren jullie erbij, zag ik. En nu een tweede poging, nou, die is dus geslaagd.
1: Oh, wat leuk, joh. Ja, dat vind ik leuk om gebeld te worden. En zeker door jou, want meestal is Pieter. Maar jij mocht het een keertje overnemen van hem. Nou, dan heb ik jou weer aan de telefoon.
0: Wat een eer, ja.
1: Ja, leuk.
0: Ja. Morgen is Pieter er weer, hoor.
1: Nou ja.
0: En je moest hem ook al missen in het woord, hè, want we spelen zonder de P van Pieter.
1: Ja, zonder
0: die 12 letters die ik heb gegeven. Wat kwam eruit?
1: Ik kwam op onweer. Nee, ik moet eerlijk zijn. Joyce, ik zie dat veel sneller. Die heeft die 12 letters. Ze zegt, dat zijn onweersbuien.
0: Ja, onweersbuien. Lekker toepasselijk, want we krijgen code geel ook vanmiddag, hè. Dus opgepast. We gaan een cadeautje naar u sturen, naar de Meren. Heb je al een idee? Een toilettas, een koeltas, een puzzelboek, een shopper?
1: Laten we voor de shopper gaan.
0: Ga ik die naar je toe sturen?
1: Ik ga zo nog even boodschappen doen. Hij zal net niet op tijd hier in het Zwarte Woud zijn, maar de shopper is goed, Edwin. Hartstikke leuk.

0: Fred van Es. Samen met Joyce, lekker meegepuzzeld vandaag. Een mooie shopper gaat richting de meren. Dank voor het meedoen aan Woordbouwer vanmorgen. Ik maak me op voor Studio 60's. En dan zullen we Cher misschien vanmiddag weer even met Sammy horen. Wie zal het zeggen? Dit was in ieder geval van later in haar eentje. En dan eindig ik vanochtend met een zoen. En ik wens je alvast eet smakelijk.
1: Joe.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
3: Radio M Utrecht. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen, maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemiddag, 12:03. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Kees is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag, Kees.
5: Goedemiddag, Connie. Ja, er is een bijzonder politieonderzoek bezig vanwege de ontvoering van een 37-jarige man. Hij werd in februari dagenlang vastgehouden in een flat in Transwijk in Utrecht. De politie heeft nu beelden vrijgegeven van 4 verdachten. Vermoedelijk gaat het conflict over drugs. Ook Woudenburg gaat op verzoek kijken of er een spoednoodopvanglocatie kan komen. De gemeente denkt aan sporthal De Kamp. Die wordt in de zomer niet gebruikt, dus daar kunnen mogelijk 90 mensen terecht. Of dat ook gaat gebeuren, beslist de gemeente dan weer volgende week. Ja, en een nostalgie ten top in de jaarbeurs, want een bijzonder evenement voor jongeren keert na 24 jaar terug. De megafestatie komt dus terug.
4: Ja.
5: De NOS omschreef het heel mooi op zijn site, Ere wie ere toekomt, als de huishoudbeurs voor jongeren. Dat is het een beetje.
4: Ik was te oud en jij was net te jong of zo?
5: Ja, ik was eigenlijk 18 toen het alweer stopte. Dus ja. Toen was ik nog gewoon te druk met drinken in de schuur op de boerderij in Werkhoven. Dus daar ben ik nooit geweest.
4: Je had er iets anders aan je hoofd.
5: Dus laten we zeggen, de mensen van in de 45, 50, die zullen het misschien nog wel kennen.
4: Wat leuk dat dat terugkomt dan.
5: Ja, en hoe dat allemaal zit, dat hoor je in het uitgebreide regionieuws.
4: Heel goed, tot over een half uur, Kees. Verkeersinformatie dan, gemeld door de ANWB met de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Maarsbergen en Knoopend Maanderbroek. 9 minuten vertraging. Muziek komt eraan van de Fairground Attraction.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
7: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuurse. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
10: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
2: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: de Fairground Attraction. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Welkom bij het lunchprogramma Aan tafel op deze dinsdag 9 juni. 23 jaar was hij toen hij met Nick en Simon zijn eerste nummer 1 hit te pakken had met het nummer Pak maar mijn hand. Nou, het verwachte geluksgevoel, dat bleef toch wel uit. Hij was wel blij, maar euforisch, nee, dat niet. En hij kreeg dat gevoel ook niet bij de geboorte van zijn dochter. En toen zijn vrouw Annemarie zei dat ze niet wist of ze langer bij deze Simon wilde blijven, toen ging er bij zanger Simon Keizer een knop om. Hij moest zijn grootste angsten en onzekerheden onder ogen komen. Dat heeft hij gedaan. Hij vertrok naar Costa Rica voor een retraite. En hij kwam terug als een hernieuwde versie van zichzelf. En over die bijzondere zoektocht schreef hij het boek Wat moet, dat moet. En de eerste moed is met een D. Hij bracht ook de gelijknamige single uit. Ik vind het heel erg leuk dat hij straks mijn gast wil zijn tussen 1 en half 2, Simon Keizer. En dan gaan we ook nog naar wat anders. Ja, eigenlijk met een soort vraag. Wat heeft Tivoli te maken met een kerstnacht? Je kan er niks mee winnen. Maar het antwoord dat hoop ik zo meteen te krijgen van Patrick Bakkenes uit IJsselstein. Hij is bezig met een boek over Tivoli. Dat hoor je zo meteen. We gaan even naar de jaren 70.

0: Ja, we zitten lekker in de 70s. En vanaf zaterdag al helemaal, hè? Want dan begint bij ons op Radio M Utrecht de week van de 70s met alleen maar de lekkerste muziek uit die tijd. En als het dan gaat om de gasten in aan tafel, Jacques Herp komt langs, 80 geworden, scoorde zijn grootste hits in de jaren 70, zoals Manuela en De Man Mag Niet Huilen. We gaan het ook hebben over de televisie, want ik kreeg Bob Royens, regisseur in de jaren 70, en hij werkte mee aan heel veel tv-programma's zoals Voor de Vuist Weg, Citroentje met Suiker en de shows van Johnny en Rijk. En we gaan het ook hebben over de oliecrisis van 1973 en 1979, want we zitten eigenlijk weer in een soort van oliecrisis, maar dan anders. En hebben we een beetje kunnen leren uit het verleden. Dus volgende week allemaal bijzondere gasten in het teken van de 70's. Het is precies 11:45. Schrijver Patrick Bakkenes uit IJsselstein was vorig jaar nog te gasten met zijn boek over het ontstaan van Lowlands. Toch even trots om te zeggen dat dat festival ooit begonnen is in Utrecht. Maar nu is hij bezig met een boek over de geschiedenis van Tivoli, dat als stadskasteel in 1824 in gebruik werd genomen. Later werd dat het poppodium Tivoli, dat voortdurend acties hield, kraakacties, om aandacht te vragen voor het feit dat er te weinig ruimte was voor popmuzikanten en popconcerten in Utrecht. Nou, nu hebben we natuurlijk het grote Tivoli Vredenburg. En nou komt de hamvraag: wat heeft Tivoli te maken met een kerstnacht? Dat ga ik vragen aan Patrick. Patrick, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Connie. Hallo.
0: Hi, leuk jou hier even in de show te hebben. Dat van het kerst, dat komt er zo aan. Eerst dat boek, de complete geschiedenis van Tivoli vanaf 1824 tot en met Tivoli Vredenburg van nu. Ja. Jij bent in een voortraject, hè, van het boek.
1: Ik zit inderdaad in een voortraject. De officiële werkzaamheden voor het boek die gaan van start op 1 oktober. Maar ik ben alvast bezig met bijvoorbeeld het schrijven van een proefhoofdstuk, het doen van onderzoek en alvast het doen van wat interviews. Om ja, alles in kaart te brengen als het ware, zodat ik 1 oktober een vliegende start kan maken.
0: Kijk, dat is gezegd. En ik ben zo benieuwd naar de link tussen Tivoli en de kerstnacht. Vertel.
1: Ja, nou, dat heeft te maken met een episode die plaatsvindt in 1979. 1979 is een zeer bewogen jaar in de geschiedenis van Tivoli. Het houten Tivoli-gebouw dat toen aan het in het Lepelburgpark stond, dat brandt af. Dat was eigenlijk een soort van tijdelijk gebouw, maar dat was al heel lang in gebruik. Hoe het is afgebrand, daar doen nog steeds allerlei anekdotes de ronde over en verhalen de ronde over. Dat is nog steeds niet helemaal opgehelderd. Maar in datzelfde jaar vinden er allerlei kraakacties plaats om het gebrek aan voorzieningen voor de jeugd onder de aandacht te brengen. En daarbij wordt ook voor de eerste keer bijvoorbeeld het NV-huis gekraakt, waar het latere Tivoli Oudegracht gevestigd wordt. Maar ja, dat wordt al snel weer ongedaan gemaakt door de politie, et cetera. Maar dat hele jaar door eigenlijk vinden er allerlei acties plaats. En het slotstuk van dat bewogen jaar, dat vindt plaats op kerstnacht 1979. En dat is de bezetting van de Katharijnenkerk in Utrecht.
0: Ja.
1: Het begint eigenlijk op het Domplein, want daar verzamelden de demonstranten zich altijd. En op een gegeven moment dan lopen zij richting de Katharijnenkerk, waar een jongerendienst plaatsvindt. En de Tivoli tijdelijk demonstranten die gaan eigenlijk heel respectvol en zachtjes gaan zij de kerk binnen. En opmerkelijk genoeg krijgen zij zelfs daar even het woord van de pastoor om wat te vertellen over hun beweegredenen waarom ze daar zijn. Dus nou ja, dat kan best wel uniek genoemd worden. En bovendien heet de pastoor hun echt welkom binnen de kerk. Het is dus wel heel bijzonder. Dat is eigenlijk ja, een groep, nou ja, je moet je voorstellen, dus kraak, punkers met hanenkammen en dergelijke. Maar ook bijvoorbeeld gemeenteraadslid Rob van Gemert, die uiteindelijk zelfs door de politie wordt afgevoerd in die nacht. Dus een hele bijzondere dynamiek die vindt daar plaats. En het is dus eigenlijk een hele bijzondere episode, redelijk onbekend uit die geschiedenis van Tivoli.
0: Ja, ik heb een fragment gevonden, even tussendoor Patrick. Gaat niet over die Katharijnenkerk, maar dat gaat over de bezetting van Tivoli, ook in 1979. Laten we even luisteren. Ja.
2: Ja, zo werd gisteravond tegen 11 uur Concertgebouw Tivoli in Utrecht bezet. Een voordeur werd geramd en zo'n 150 Utrechters gingen naar binnen. Elders in de stad klonk het veel beschaafder. Het Utrechts Symfonieorkest gaf een feestelijk openingsconcert van het nieuwe muziekcentrum. En zelfs de koninklijke familie ontbrak daar niet met een afvaardiging. De bezetters van Tivoli zijn ontevreden over het muziekbeleid van de gemeente. Wel een peperduur muziekcentrum van 50 miljoen... maar geen voorzieningen voor de amateurmuzici en kleinere concerten. Burgemeester Vonhoff is het niet met de bezwaren van de bezetters eens. Hij vindt dat er voorzieningen, zaalvoorzieningen, in de stad te over bestaan.
0: Ja, nou ja, er waren, Patrick, dus veel demonstraties en zo. Maar jij zoekt dus nu getuigen voor de luisteraars die nu denken van... hey, ja, wat is het nou precies? Op wie en op wat ben je nou precies op zoek?
1: Nou, de oproep is eigenlijk als volgt... Als er iemand luistert op dit moment die aanwezig was tijdens de kerstnachtviering in de Katharijnenkerk in december 1979. En dat kan dus zijn als bezoeker, als kerkganger. Maar ook bijvoorbeeld als buurtbewoners, toevallige passanten of wellicht zelfs een politieagent die erbij was die avond. Als iemand luistert die daar dus aanwezig was, dan ben ik heel benieuwd naar het verhaal van die persoon. Dus ja, ik wil eigenlijk vragen of die dan contact met mij op wil nemen als die herinneringen heeft aan die avond en die nacht, zeg maar.
0: Ja, en stel nou dat die pastoor nog leven eigenlijk, die zo vriendelijk was?
1: Nou, toevallig ben ik daar dus naar op zoek geweest en die heb ik ook gevonden. Oh. En die leeft nog en die is 95 op dit moment.
0: Oh,
1: en
0: wow.
1: En er staat op dit moment een verzoek ook uit bij een bepaalde vereniging die gelieerd is aan de katholieke kerk, of ik die pastoor te spreken kan krijgen. Maar ik heb daar nog geen reactie op ontvangen. Dus en ik kan me voorstellen dat gezien zijn leeftijd dat misschien ook niet gaat gebeuren. Maar
0: nee.
1: Ja.
0: Maar goed, heel veel van die demonstranten die waren misschien een stuk jonger. En die zouden er dus nog kunnen zijn. Dus was jij getuige van de bezetting van de Katharijnenkerk, december 1979? Ja, dan kan je het beste even een mail naar jou sturen, toch Patrick?
1: Ja, dat klopt. Dan kan je een mailtje naar mij sturen. In welke hoedanigheid je daar ook aanwezig was. Ik ben benieuwd naar je verhaal. En dat kan. Je kan mij een mailtje sturen naar patrickbakkenes@gmail.com.
0: Ja.
1: Dat is Bakkenes, BAKKENES.
0: Ja, en als dat allemaal te ingewikkeld is, stuur je gewoon even een mailtje naar aantafel@rtvutrecht.nl. Dan gaan wij zorgen dat het bij jou terechtkomt.
1: Fantastisch, Connie.
0: Hey, en wanneer verwacht jij het boek af te hebben?
1: Nou, daar durf ik nog niet heel veel over te zeggen, maar ik mik op 2029. Dus dat gaat nog eventjes duren, want het is best wel een omvangrijke geschiedenis met heel veel bijzondere episodes die ik in kaart moet brengen. Dus het gaat nog even duren.
0: En wij hebben een deal afgesloten. Omdat jij dit oproepje mag doen, kregen wij bij Radio M Utrecht tegen die tijd de primeur van het boek.
1: Dat klopt. Ja, dat klopt.
0: Nou, zo zien we het graag.
1: Ik kom nog bij jullie vertellen, maar ik heb jullie misschien nog nodig in de tussentijd.
0: Dus. Ja, dat geeft niet. Wij helpen heel graag. Het gaat allemaal over de provincie en over Utrecht.
1: Fantastisch.
0: Patrick Bakkenes, @gmail.com. Of anders eventjes een mailtje sturen naar aantafel@rtvutrecht.nl. Dan komt het helemaal goed. Dag Patrick, veel succes met je boek.
1: Dankjewel. Bedankt Connie.
0: Dag. Hoi.
1: Dag.

0: jaren 70 met Radio M Utrecht. Luister vanaf zaterdag 13 juni naar De Week van de 70s.
1: Zeven dagen, de mooiste herinneringen
0: en de beste muziek uit een onvergetelijk decennium.
1: Vanaf zaterdag 13 juni, terug naar de jaren 70.
0: In de enige echte Week van de 70s.
1: Bij ons, Radio M Utrecht.

0: ja, je denkt dat jij je verheugt op de week van de 70's. Nou, ik verheug me er ook op, hoor. Deze mooie muziek uit die tijd. 1977, Fleetwood Mac. Zaterdag begint die bij ons, de week van de 70's. Na het nieuws hoor je de stem van M in het nieuws. Na een ontvoering is een man dagenlang vastgehouden in een Utrechtse flat. En het jongere evenement van de jaren 90 komt terug. De megafestatie in de jaarbeurs. Dat en ander nieuws zometeen van Kees.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
2: Hebbes.
1: Kijk op ben.nl.
3: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Goedemiddag, het is 12:30 geweest, tijd voor het nieuws met jou, Kees. Steeds meer gemeenten zoeken noodopvanglocaties.
8: Ook Woudenberg bekijkt nu geschikte plekken. De gemeente denkt aan sporthal De Kamp. Die wordt in de zomer niet meer gebruikt, dus daar kunnen mogelijk 90 mensen terecht in juli en augustus. Of dat ook gaat gebeuren, beslist de gemeente volgende week. Woudenberg kreeg het verzoek van asielminister Bart van den Brink en commissaris van de Koning Hans Oosters. De Utrechtse politie onderzoekt de ontvoering van een 37-jarige Spanjaard. In februari werd hij dagenlang vastgehouden in een flat in Transwijk. Beelden van 4 verdachten zijn vrijgegeven door de politie. Het slachtoffer werd ontvoerd in Pernis, vlakbij Rotterdam. Daar in de buurt werd hij eerst vastgehouden en daarna is hij dus naar Utrecht gebracht. Vermoedelijk gaat het om een conflict over drugs. De man wist zelf te ontsnappen. Het gaat niet goed met de Nederlandse zoetwaternatuur. Sinds 2010 herstelt die natuur zich niet altijd goed. En dat is te zien aan zoetwatervissen en libellen. Inmiddels gaat de natuur zelfs weer achteruit, volgens het Wereld Natuurfonds. Toch kunnen watergebieden herstellen, ziet het Wereld Natuurfonds, ook in de Kromme Rijn in Bunnik.
9: Waterplanten zijn denk ik een heel mooi, heel mooi beeld en laten ook zien dat het water hier schoon is. Voldoende schoon en water voor onze natuur is heel belangrijk. Maar daarnaast moeten we ook ervoor zorgen dat natuur goed verbonden is. Dus je kan dan denken aan, op dit moment liggen er in Nederland best wel veel dammen in ons water die niet worden gebruikt. Maar die er wel voor zorgen dat vissen eigenlijk niet door dat systeem heen kunnen zwemmen.
8: En het water wordt dan ook vervuild door pesticiden, medicijnresten en de klimaatverandering speelt ook een rol. Ja, en nostalgie in de jaarbeurs. Zeker voor de 45ers, 50ers onder ons. De megafestatie keert terug naar Utrecht. Een fenomeen begon in 1993. Gestopt in, 11 jaar later, 2004. Dus zo'n 22, 24 jaar later komt het weer terug. Vooral in de jaren 90 was het dus echt razend populair onder jongeren. Want er waren bekende artiesten. Je kon gamen en een fotoshoot doen. Ook al was de landmacht er aanwezig met een stormbaan en met klimbanden. Jaarlijks kwamen daar tienduizenden jongeren op af. Ja, hoe de megafestatie er volgend jaar uit gaat zien, ja, dat is nog niet bekend. Maar het moet groots en verrassend worden. Sowieso met live entertainment en cultuur. Het is dus voor iedereen tussen de 16 en 25. Maar ja, Connie, jouw zoon is perfect in die doelgroep. Maar ja, waar zit hij op te wachten? Ja. Een stormbaan? En lasergamen?
0: Nee, ja, iets van gamen, maar dat doet hij op zijn kamer. Waarom zou je daarvoor naar de jaarbeurs gaan?
8: Ja. Ik zat nog te grappen op de redactie dat ze eigenlijk stoelen moeten neerzetten met een oplader. En dat je onbeperkt op je telefoon kan scrollen zonder dat je ouders kritiek geven. Maar ja, ja. Wat past nog anno 2026 bij een jongerenevenement?
0: Wel interessant om te kijken wat ze daar gaan doen.
8: Inderdaad, ga jij thuis even vragen wat hij wil? Dan kan je tips doorgeven.
0: Ja.
8: Het weer dan. Ja, er is een afwisseling van bewolking en zon. Het is zo'n 17 graden. Vanaf 3 uur geldt trouwens code geel in heel Nederland, dus ook onze provincie. Dan kans op onweer met hagel en windstoot.
0: Dankjewel Kees, tot over een half uur.
2: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
10: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
11: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
10: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
11: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
13: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Ook weer zo'n lekkere plaat uit de jaren 70. Zaterdag is het zover, de week van de 70's. En dit was 10cc met Dreadlock Holiday. 11:30 is het al.
1: De stem van M.
0: Ja, wij zijn op zoek naar de stem van een bekende Nederlander. Hij is pittig, zie ik aan het aantal reacties, maar dat is ook wel eens een keertje leuk. We hebben nog een paar dagen de tijd, hè. Donderdag pas aan het einde van Aan Tafel trek ik daar een winnaar uit. Luister heel goed. Als je een idee hebt of gewoon een gokje wagen, mag natuurlijk altijd. Dan stuur je een mail naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Let op, hier komt hier weer de opgave.
2: Het is heel leuk dat iedereen dat denkt, toch?
1: De stem van M.
0: Stemvanm@rtvutrecht.nl. Dit is een mooie nieuwe, zeg. Sienna Spyro en Material Lover.

0: Ik vind het zo'n grappige plaat. Het is van Dr. Hook en de Madison Show uit 1972. Ze zingen erover dat ze van alles hebben meegemaakt. Dat ze wel eens een keertje op de cover van de Rolling Stone, als een popblad, willen staan. Maar dit is gelukt hoor. Een jaartje later hebben ze daadwerkelijk op de cover van de Rolling Stone gestaan. Het is 12:01. Gita Spannenburg, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: We hadden het er net even over. Het is moeilijk weer om te voorspellen.
1: Ja, het is heel lastig weer. Dat is heel dynamisch. Met een grote onstabiliteit. Met buien die al dan niet ontstaan. Maar ook weer op elkaar invloed uitoefenen. Dus de ene bui kan de energie van, voor een andere mogelijke bui wegtrekken. Of juist een andere bui opjagen. Dus het is een hele lastige weersituatie. Er zijn in de loop van de ochtend een paar buien over het zuiden van Midden-Nederland getrokken. Die schuiven nu via de Achterhoek oostwaarts weg. En de stapelwolken zijn ontstaan. Stapelwolken zon. Het ziet er eigenlijk best wel goed uit. Maar het waait ook flink, hè?
0: Ja.
1: Windkracht 4. Af en toe in het buitengebied windkracht 5. Dus een straffe westelijke wind. En ja, nu is het weer wachten tot de volgende paar buien ontstaan. Nou, dat kunnen de komende uren. Nou, kan het dus een enkele bui zijn. Wel weer van het type plens, met kans op onweer. En vanaf de late middag en vanavond, dan wordt de bovenlucht wat kouder. En dan heb je ook kans dat de buien nog wat, dat ze wat grootschaliger aanwezig zijn en ook wat pittiger. Dus denk aan dat vanaf de late middag en de eerste helft van de avond, dat dan ook nog een paar buien overtrekken met onweer, met kans op hagel en ook stevige windvlagen.
0: Ja, ik zag een hele mooie foto op de socials van een jongen. Die had een foto genomen van een supercel, maar die zat tussen normale buien in. Ik meen dat het ergens in Zwaanswijk was of zo. Ik weet niet precies waar dat ligt. Maar ja, daar komt dan ook heel veel ellende uit, hè? Zo'n supercel.
1: Zo'n supercel, dat is eigenlijk het grootste type onweersbui. En die kan dan, die draait eigenlijk als het ware om zijn eigen as. Die is een eigen klein lage drukgebiedje geworden. En dat zijn eigenlijk de buien waar de meeste toestanden omheen zitten. Niet alleen tornado's kunnen daaruit komen, maar ook hele dikke hagelstenen. Dus dat is wel een gigant, zeg maar. Die hebben we ook wel eens, hè?
0: Ja. En hoe gaat het deze week verder? Want nu schijnt de zon dan weer en dan regent het dan weer.
1: Ja, het is heel wisselend. Temperatuur maximaal 17 graden. Nou ja, als er even een bui passeert, is het natuurlijk lager. Een vlagerige wind dus vanmiddag. Vanavond vooral, of later vanmiddag en vanavond de buien. Vannacht dan weer droog. En morgen nog een keer hetzelfde ritme. Ook omdat morgen de bovenlucht net zo koud is als dat die vanmiddag wordt. Stapelwolken, zon, een paar stevige onweersbuien met 17 graden. Het blijft frisje. En donderdag en vrijdag, ja, dan wordt de bovenlucht wat minder koud. En dat zorgt ervoor dat de buien wat minder explosief kunnen uitpakken. Dus er zijn nog steeds wel buien, zowel op donderdag als op vrijdag. Maar het zijn vooral nog regenbuien en niet zozeer meer met onweer en hagel. En vanaf vrijdag moet dan die temperatuur weer langzaam een beetje omhoog worden gedrukt, zodat we in het weekend op 20 plus uit kunnen komen.
0: Ah, dus er is wel beter weer opkomst, laat maar zeggen.
1: Ja, zeker.
0: Heel goed, heel goed. Nou, Gita, dank je wel voor nu. Ik wens jou een mooie middag en wij horen jou vanavond weer bij Aard.
1: Zeker, ben ik er weer. Groetjes.
0: Hoi.

Radio M Utrecht. Zometeen heb ik aan tafel niemand minder dan Simon Keizer. Hij heeft een biografie geschreven over zijn eigen leven. En dat heet Wat moet, dat moet. En de eerste moet is met een D. Dus dat zegt eigenlijk al wat. Het is een heel openhartig verhaal over in je verstand zitten en dan naar je gevoel toe moeten door een retraite in Costa Rica. Het heeft zijn leven helemaal veranderd, ten goede. Daar komt hij zo meteen over vertellen. Eet smakelijk.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
4: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
5: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
4: Voor pallets van 100 kilo?
5: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft de aanval geopend op de Zuid-Libanese stad Tyrus. Volgens nieuwszender Al Jazeera zijn er zeker 8 doden. Het Israëlische leger zegt doelen te bombarderen van Hezbollah. Kort voor de aanval riep Israël de inwoners van de stad op om te vertrekken. Iedereen moet naar gebieden ten noorden van de rivier de Zagrani. Die ligt ongeveer 25 kilometer ten noorden van Tyrus. Wat dat betekent voor de strijd tussen Israël en Iran is niet duidelijk. Iran stopte gisteren met aanvallen op voorwaarde dat Israël niet langer doelen in Libanon zou aanvallen. Ridouan Taghi heeft definitief 2 nieuwe advocaten. Het zijn Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang. En het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden de Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad als waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer zou mogelijk een man zijn van 62. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden er geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen omkwamen. Bij protesten in Kenia tegen de bouw van een Amerikaanse ebola-centrum heeft de politie traangas gebruikt. 6 betogers zijn aangehouden. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om het leven. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat ebola in de VS opduikt. De Keniaanse betogers vinden dat de VS de risico's op ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bijna 5000 mensen zijn afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in Utrecht, juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger en het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedemiddag, 1:03. Je luistert naar Radio M Utrecht. Tijd voor het nieuws, de hoofdpunten met jou, Kees. Goedemiddag.
10: Corny, goedemiddag. De politie heeft nog eens 4 mensen opgepakt voor de ongeregeldheden op de Theemsdreef in de Utrechtse wijk Overvecht. Daar werden in de nacht van 10 op 11 maart agenten aangevallen en werd een stadsbus vernield. 2 agenten raakten daarbij gewond. Woudenberg gaat bekijken of er een spoednoodopvanglocatie kan komen. De gemeente denkt aan sporthal De Kamp. Die wordt in de zomer niet gebruikt. Of dat ook gaat gebeuren, beslist de gemeente dan weer volgende week. En 2 Utrechters op leeftijd voeren actie om een fontein op een bekende locatie in de stad weer aan te laten zetten. Maar veel mensen zullen waarschijnlijk niet eens meer weten dat het een fontein is. Denken vooral dat het gewoon een kunstwerk is. Nou, hoe dat zit, hoor je over een half uur in het uitgebreide regionieuws.
9: Dankjewel. En wij hebben aan tafel Simon Keizer over zijn boek Wat moet, dat moet.
11: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
13: Life is going on so fast. Want it to be everlasting.
14: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
15: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
16: Doet u voorzichtig met mijn vader.
17: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
18: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
19: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: ABBA en Mamma Mia. 7:07 is het.
1: Aan tafel.
0: Goedemiddag. 23 jaar was hij toen hij met Nick en Simon zijn allereerste nummer 1 hit scoorde met het nummer Pak maar mijn hand. Het verwachte geluksgevoel bleef uit. Hij was wel blij, maar euforisch dat dan weer niet. Hij kreeg het gevoel ook niet bij de geboorte van zijn dochter. En toen zijn vrouw Annemarie zei dat ze niet wist of ze langer bij deze Simon wilde blijven, ging er bij zanger Simon Keizer een knop om. Hij moest zijn grootste angsten en onzekerheden onder ogen komen. Hij vertrok naar Costa Rica van een retraite en hij kwam terug als een hernieuwde versie van zichzelf. En over die bijzondere zoektocht schreef hij het boek Wat moet, dat moet, en bracht de gelijknamige single uit. Welkom Simon.
2: Ja, bedankt. Wat een mooie intro. Waarbij de eerste moet met een D is geschreven.
0: Ja.
2: Wat moet, dat moet.
0: Wat moet, dat moet. Ja. Zit ik hier met een nieuwe Simon aan tafel dan eigenlijk?
2: Nou,
0: ik heb je al eerder gehad eigenlijk. Toen was je ook al een beetje nieuw.
2: Ja, nou, ik ben er meer. Vaak was ik ergens, maar met mijn hoofd alweer ergens anders. Dus dat merk ik aan mezelf. Maar een andere Simon, ik weet het niet. Ik begin mijn dagen anders. En dat heeft zijn weerslag op de rest van de dag. Maar ik ben heus niet opeens een alwetend verlicht persoon geworden.
0: Nee.
2: Dat wil ik ook heel duidelijk maken in het boek.
0: Ja. Het boek leest heel makkelijk. Je wordt eigenlijk een beetje ingezogen. En je begint het boek dat jouw vrouw Annemarie met je dochtertje Kiki van 2 jaar op de grond aan het een beetje aan het spelen zijn.
2: Ja.
0: En je kan eigenlijk niet bij dat gevoel. Dus kun je nou zeggen dat je van je verstand naar je gevoel bent gekomen? Dat die reis naar Costa Rica zo'n beetje heeft gedaan?
2: Nou, het is niet alleen Costa Rica geweest. Er zat al een hele lange periode vooraf dat ik hier al mee bezig was. Maar het is een heel mooi tool. Als rode draad in het boek gebruik ik de Costa Rica reis. Maar het is inderdaad, het vertelt het hele traject van erachter komen dat ik nooit goed heb kunnen voelen. Waar ligt de oorsprong daarvan? En dan het traject van hoe gaan we dan daarmee aan de slag, zodat ik uiteindelijk wel weer fijn bij mijn gevoel kan. En dat hele traject heb ik omschreven.
0: En wat was dan de trigger dat je dacht van ik moet dat echt gaan doen? Was dat Annemarie tegen jou zei, ja, met deze Simon wil ik dan eigenlijk niet zijn?
2: Nou, die heeft me daar wel goed mee wakker geschud. Het was niet het enige. Ik heb het altijd wel een beetje gemerkt dat ik... Er waren altijd wel tekenen dat ik niet op een dieper niveau kon voelen. Maar zo'n opmerking van mijn vrouw kwam voort uit het feit dat ik nogal een kort lontje had. Een beetje geïrriteerd. Ik ging vooral geïrriteerd door het leven thuis. Maar de trigger was de geboorte van mijn dochter. Waar ik ook eigenlijk niet zoveel voelde. En dat heb ik een tijdje voor mezelf gehouden. Want ik schaamde me. Want ik dacht, wat is er nou mis met mij? Dus het is een opeenstapeling geweest van factoren waardoor ik uiteindelijk op zoek ging.
0: Ja, wat bijzonder zeg. Dat heeft ook in jouw carrière natuurlijk effect gehad. Een nummer 1 hit, daar heb je je hele leven naartoe geleefd. Van, nou, als dat had gebeurd, dan ben ik zo euforisch. En toen was het zo en toen kon je daar ook niet echt bij. Zo.
2: Nee, toen viel me echt op van, hè, moet ik me nou niet blijer voelen dan ik me voel? En wat ik dus ook uitleg, hè, Dit is nooit bewust geweest. Ik heb nooit geweten dat ik niet op een dieper level kon voelen. Dus dat maakt het heel interessant. Ik dacht van ja, nou, dit ben ik dus. Ja. Wat gek. Maar ook bijvoorbeeld een show in de Ziggo Dome in 2019. Kan ik me echt nog specifiek herinneren dat ik op de catwalk liep. En het dak ging eraf. Mensen waren wel...

0: historisch. En ik kijk omheen. En dan op rationeel vlak wist ik wel van... nou, dit is echt te gek wat hier gebeurt. Maar ik dacht, moet ik dit nou niet ergens voelen? Mm. En dus dat waren wel de tekenen altijd al.
1: Ja, en heb je nou na die retraite, daar komen we zo meteen nog over te praten, heb je nou een idee hoe dat zo gekomen is?
0: Ja, ja.
1: Maar hoe kwam dat?
0: Ja, dan? Achteraf is het allemaal heel logisch. Ja, ik heb in mijn jeugd in een te korte tijd te veel ellende meegemaakt. En dat ging van horen dat je vader komt te overlijden naar het daadwerkelijk overlijden van mijn vader. Ik was toen 15.
1: Daar schrijf je ook heel mooi over in je boek.
0: Dank je.
1: Hoe dat tot jou kwam, dat hij ziek was.
0: Tot aan het jaar daarna de cafébrand in Volendam, waar ik onderdeel van was. Waar ik veel dood om me heen heb zien gebeuren. En dat gewoon allemaal heb weggestopt. Dus kennelijk gaat jouw lichaam dan in standje overleven. Die besluit gewoon, ja, oké, tot hier. Dit hoef ik allemaal, dit ga ik niet voelen. En dat is heel handig in het moment.
1: Ja.
0: Want dan blijf je overeind. En daar heb ik heel veel aan gehad. Maar niet wetende dat mijn trucje bleef. Maar als je het trucje kunt op bij nare dingen, is dat, nou, dat is handig. Maar, ja, maar de andere kant op, bij mooie dingen, vlak je dan ook wat af.
1: Ja. Je schrijft ook in je boek dat toen je vader overleed, dat een oom van jou tegen jou zei, nu ben jij de man in huis. Dat zijn dan toch ook niet de goede signalen om bij je gevoel te kunnen komen.
0: Nee, en dat zal ongetwijfeld goed bedoeld zijn geweest. Of in een vlaag van, ja, ik moet toch iets zeggen. Maar waarom ik dit voorbeeld echt specifiek vertelde in het boek, is om uit te leggen dat er dan zomaar een overtuiging kan ontstaan. Ik heb op dat moment besloten, oké, ik moet nu de man zijn. Dan ga ik, ja, wat hoort daarbij? Dan moet ik het zelf allemaal oplossen. Ik ga absoluut niet mensen tot last zijn met mijn problemen. Dus ik ben daardoor een persoon geworden die niet om hulp vraagt.
1: Ja.
0: Die zijn problemen en verdriet liever zelf draagt. En dat is dus heel interessant om daar later achter te komen. Oh, wacht, dat heb ik zelf gedaan. Ik heb zelf die overtuiging gecreëerd en dat hoefde niet. Dat hoefde achteraf gezien helemaal niet.
1: Hoe kijk je daar dan op terug, al die jaren?
0: Nou, ik ben heel dankbaar. Ik ben zo'n relaxed, blij mens op dit moment. En dat ben ik omdat ik dit allemaal heb doorleefd. Dus, want ik krijg wel eens de vraag, vind je niet jammer dat je daar dan nu pas achter komt? Of had je dan niet liever als een andere versie die carrière beleefd? Ja. Het is nou eenmaal zo gelopen.
1: Ja.
0: En doordat het zo is gelopen, ben ik nu wie ik ben. En ik ben heel blij.
1: Dus dat draai je ook zeker uit.
0: Dus ben ik ook blij met dat allemaal uit het verleden.
1: Ja. In 2017, dat vind ik ook zo'n mooi verhaal waar je over schrijft, heb jij een ontmoeting met Ed Sheeran.
0: Ja.
1: En daar viel ook een kwartje voor jou. Kun je daarover vertellen?
0: Ja, een kwartje. Dat vertel ik in het hoofdstuk Ego. Ik ben er pas een paar jaar geleden achtergekomen wat dat eigenlijk inhoudt. Dat je zelf een versie van jezelf aan het creëren bent. Gebaseerd op je opvoeding en je overtuigingen en de plek waar je geboren bent. Dat bepaalt hoe je in het leven staat, hoe je naar de wereld kijkt. En ik had echt een persoon van Simon gemaakt. Ja. Simon, de helft van Nick en Simon. Die persoon was wat in zichzelf gaan geloven. En wat afstandelijk naar mensen toe. En ik vertelde inderdaad over een ontmoeting met Ed Sheeran. Ik mocht niet in de schaduw staan van de wereldster. Ik was maar een lokaal popzangertje. En ik ontmoette Ed Sheeran. En hij was de relaxedheid zelf. Hij was oprecht geïnteresseerd tijdens een meet and greet met meerdere mensen. Een meet and greet die ik al tientallen, zo niet honderden keren zelf had beleefd vanuit zijn positie. En ik ervaarde dat altijd als vervelend vaak. Als, ja, dit hoort er nou eenmaal bij.
1: Ja.
0: En nu opeens zag ik een wereldster daarvan genieten. En daar heel easygoing mee omgaan. En mijn vrouw was er ook bij, die was toen hoogzwanger. En hij begon te stralen en allemaal vragen te stellen. En toen dacht ik wel, dat was een heel goed moment voor mij om even met beide benen op de grond te gaan staan. Van wacht even, in welk ego ben ik eigenlijk gaan geloven, weet je wel?
1: Zou hem nog een keer willen ontmoeten en dat vertellen willen?
0: Nou ja, heb je een verrassing? Hij is oh, we dachten precies hetzelfde. Ja, natuurlijk, Ed Sheeran is sowieso wel mijn held. Maar dit zou mooi zijn, ja, om hem dat te vertellen.
1: Ja, wij praten zo meteen door en je wil ook een stukje voorlezen uit je boek. Maar we gaan de single draaien, Wat moet, dat moet. Was de single er eerder of was het boek er eerder?
0: Nou, het ging gelijktijdig. Ik schreef het boek al, maar was nog zoekende naar een titel. Toen begon ik dit lied te schrijven met Jens van der Meij. En deze leus ontstond. En toen dacht ik, oh, maar wacht even, dit is de titel.
1: Ja, we gaan hem draaien.

0: Wat moet, dat moet en moet de eerste is met een D. Ik heb aan tafel Simon Keizer. Hij schreef het boek met de gelijknamige titel. We hadden het net al over het feit hoe je veranderd bent. En dat kwam door jouw reis naar Costa Rica 2023. Je hebt er 2 weken heb je daar gezeten. Hoe was dat voor jou? En je vertelde net tijdens het plaat, ik moest mijn mobiel inleveren. Ja. Dus dat schepte wel rust.
1: Ja, dat was het strenge advies. En daar heb ik me ook aan gehouden. En ik snapte dat heel goed. Want je doet niets anders dan naar de kern gaan. En je gedachten analyseren. En op het moment dat jij een telefoon hebt, dan is daar afleiding. En dat was niet gewenst. Het was voor mij een openbaring en heel rustgevend. Het was voor thuis lastiger, achteraf gezien.
0: Want, waarom?
1: Mijn vrouw wist niet waar ik was beland. Ik had wel iets informatie ingewonnen, maar die had geen idee wat er speelde. En ik had wel mijn eigen programma.
0: Ja.
1: En wat ook interessant is, kom jij in een omgeving waar je telefoon wordt afgenomen, dan accepteert jouw brein dat eigenlijk meteen. Want daar bestaat geen telefoon. Ik heb geen seconde moeite gehad met, want ik dacht verslaafd te zijn. Maar in een nieuwe omgeving werkt dat kennelijk anders. Het was zo'n verademing.
0: Ja. Wat ik ook heel mooi vond, Simon, jullie waren in de jungle en daar kwam je op een soort bij een barretje terecht. En je werd eigenlijk weer in die cafébrand gezogen, doordat het er zo allemaal hetzelfde uitzag.
1: Ja, dat had ik nooit verwacht. En stiekem was ik daar al een paar dagen naar aan het toebewegen. Ik had al wat nachtmerries gehad over de brand, wat ik al jaren niet meer had.
0: En
1: ik
0: dat werd is 25 ook, jaar geleden,
1: ja. En ik werd ook dan vol verbazing wakker. Nog steeds in de overtuiging van, hé, dat heb ik toch achter me gelaten. Dat is toch al verwerkt. Maar kennelijk moest er nog iets naar boven komen. En tijdens een heftige regenbui moesten wij ergens schuilen in the middle of nowhere. En dat was bij een overkapping. En dat was een barretje. En je verzint het niet, want het was echt in de jungle. Dat je denkt, wat doet een bar daar?
0: Ja.
1: Ze hebben geen clientele of zo, weet je wel. En opeens zag ik in die bar, het leek een soort met een beetje fantasie, een replica te zijn van het hemeltje. En toen liet ik het ook toe. Toen heb ik die hele avond eigenlijk weer tot me genomen met allebei behorende emoties. En niemand had het in de gaten. Iedereen was in zijn eigen wereldje verzonken. En dat had ik kennelijk nodig. Ik moest dat allemaal weer doorvoelen. En ja, dat was een waanzinnige ervaring. Bijna mystiek.
0: Maar je bent ook over dit onderwerp heel openhartig in je boek. Hè? Je omschrijft precies wat daar gebeurde allemaal.
1: Ja, want dat was ooit het haakje om te gaan schrijven. Ik realiseerde me, het is binnenkort 25 jaar na de cafébrand. Ik had daarover verteld in een theatertour waar ik mooie reacties op kreeg. En toen dacht ik, dat is wel een mooi haakje om een keertje alles gedetailleerd te beschrijven. Dus dat was mijn vertrekpunt in een theatertour waar ik mooie reacties op kreeg. En toen dacht ik, dat is wel een mooi haakje om een keertje alles gedetailleerd te beschrijven. Dus dat was mijn vertrekpunt van schrijven.
0: Ja.
1: En toen is het uit hand gelopen.
0: Nu is het boek hier. Ja. In 2025 heb jij je trouwgelofte opnieuw uitgesproken. Ja. Heeft dat ook hiermee te maken? Dat je dan nu toch een 2.0 versie van jezelf bent geworden?
1: Ja, alles staat natuurlijk met elkaar in verbinding. Ben ik achtergekomen. Dat was ook nooit echt van, oh, en dan gaan we dus ook. Maar het is zo gelopen dat wij heel veel zin hadden om weer voor elkaar te kiezen. Omdat we in niets lijken op het jongetje en het meisje die 22 jaar geleden verliefd werden en besloten
0: het leven. In het zwembad zag je haar toch duiken. Ja, en als een soort vaarreclame kwam ze boven water met haar.
1: Ja, precies. Ja, toen was het niet meteen aan overigens. Nee. Maar inderdaad, dat was mijn eerste ontmoeting. Maar wij zijn samen gegroeid. En het lijkt wel of wij meerdere levens mogen beleven samen. En hoe uniek is het dat dan weer samen is. Dus we besloten opnieuw voor elkaar te kiezen.
0: Heel mooi. Tot slot, zou jij een stukje uit het boek Wat moet, dat moet willen voordragen? Het is de proloog, is eigenlijk waar het over gaat, toch?
1: Ja. Uit eigen werk. Proloog. Mijn dochtertje Kiki is net 2 jaar oud wanneer ze in 2019 samen met mijn vrouw Annemarie op de grond ligt te stoeien. Vanuit de zithoek zie ik ze schaterlachend over de vloer rollen. Ik glimlach, want het tafereel is aanstekelijk. Maar tegelijkertijd voel ik een knagende onrust. Wat ik daar zie, herken ik niet van mezelf. Die pure vreugde, dat oergevoel van blijheid, tranen van het lachen, een twinkeling in de ogen, het gevoel van intens geluk. Hoe vaak heb ik dat echt gevoeld? En waarom komt het zo vreemd op me over, zelfs wanneer het via mijn eigen dochter op me afstraalt? Op dit soort momenten kan ik lichtelijk in paniek raken. Is er iets mis met mij? Wat als je gevoel onbewust is uitgeschakeld? Als je als kind hebt geleerd het te dempen om te overleven en om niet te veel te voelen. Wat als je pas 20 jaar later ontdekt dat je denken het al die tijd heeft overgenomen? Dat overkwam mij in 2019 toen ik de juiste therapeute vond. Ze hield me net zo lang spiegels voor totdat ik echt naar mezelf durfde te gaan kijken. Die eerste stappen zetten me op een pad dat me naar een retraite in Costa Rica zou brengen. Langzaam maar zeker leerde ik om weer te gaan voelen. Heel langzaam. En dat was eng.
0: Hartstikke mooi. Wij mogen 2 boeken weggeven. Zou je zo vriendelijk willen zijn om ze te signeren?
1: Natuurlijk.
0: Stuur een mail naar ons naar aantafel@rtvutrecht.nl en onderbouw ook even waarom jij vindt dat je dit boek van Simon wilt hebben. Wat wil je de lezers meegeven tot echt slot, Simon?
1: Wat ik heb ervaren, om weer bij mijn gevoel te kunnen, heb ik trauma's moeten verwerken. En dat klinkt heel eng. Want we hebben dat in ons hoofd misschien groter gemaakt dan het eigenlijk is. Het was geen pretje, moet ik eerlijk zijn. Het was geen leuk proces. Maar stiekem viel het me.

0: wat mee. Want in je hoofd maak je dingen soms wat groter. Dus de boodschap is eigenlijk, ja, durf het maar gewoon aan te gaan. En dan is moed nodig. Dus ja. Wat moet, dat moet.
1: Wat moet, dat moet. Dus even een mail sturen naar aantafel@rtvutrecht.nl. Zullen we dan ook gewoon weer heel vrolijk... Ja, het was helemaal niet verdrietig, maar zullen we vrolijk eindigen met de single Ik heb gedanst?
0: Want het is een happy end, hè? Het is een positief boek.
1: Daarom.
0: Dus laten we vrolijk afsluiten.
1: Heel goed. Ik vond het onwijs leuk dat je er was, Simon. Dank je wel.
0: Dank je wel.

0: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
7: alleen de prijs is anders.
8: Goedemiddag, het is 2:30 geweest. Tijd voor het nieuws met jou, Kees. De politie heeft nog eens 4 mensen opgepakt voor de ongeregeldheden op de Theemsdreef in de Utrechtse wijk Overvecht.
9: Daarbij werden in de nacht van 10 op 11 maart agenten aangevallen en werd er een stadsbus vernield. 2 agenten raakten daarbij gewond. In maart pakte de politie al 5 mensen op. Nu zijn er dus nog eens 4 aanhoudingen. Ze wonen allemaal in Overvecht. Woudenberg gaat bekijken of er een spoednoodopvanglocatie kan komen. De gemeente denkt aan sporthal De Kamp. Die wordt in de zomer niet gebruikt. Dus daar kunnen mogelijk dan 90 mensen terecht in juli en augustus. Of dat ook gaat gebeuren, beslist de gemeente volgende week. Woudenberg kreeg het verzoek van asielminister Bart van den Brink en commissaris van de Koning Hans Oosters. Montessori-basisschool De Meander in De Meern fuseert waarschijnlijk per 1 augustus 2027. Dat komt door een dalend leerlingenaantal en het personeelstekort. Het leerlingenaantal daalt komend jaar van minder dan 160 naar 143. Volgens de scholenkoepel kan de school niet zelfstandig verder. Een fusie met de school Apollo 11 of de Montessori-school in Oog en Al wordt onderzocht. Voor de zomervakantie volgt dan een update. In december een besluit. En dan nog...
10: Ik kan bijna huilen dat hij niet meer spuit.
9: Nou ja, 2 Utrechters op leeftijd zijn een actie gestart om een fontein op een bekende plek in de stad weer aan te krijgen. Dat om te voorkomen dat mensen vergeten dat het kunstwerk, wat het ook is, ook een fontein is. Het gaat om dat grote beeld voor de stad Schouwburg, daar in het parkje daarvoor, dat tot 2023 nog gewoon water heeft gespoten. Utrechters Aagje van 79 en Theo van 80 zijn met ook andere inwoners een actie gestart om hem dus weer aan te krijgen. Maar de gemeente zegt dat de fontein niet meer aan de eisen voldoet en dat het activeren 2,5 ton kost. De 2 snappen daar niks van.
10: Maar de kwaliteit van het water, ja, hij heeft al die jaren al gespoten. Er is nooit sprake geweest van vervuild of bacteriën.
11: En het past nooit in de begroting, want je hebt zoiets nooit voorzien. Maar die andere steden, die vinden daar een oplossing voor en die fonteinen spuiten weer.
9: Ja, ze hopen dat die toch weer aangezet kan worden. Morgen gaan ze in gesprek met de wethouder. En Connie, ik zag jou net ook kijken. Jij weet wel om welk beeld het gaat.
12: Hè? Ik fiets er heel vaak langs. Het is inderdaad zo'n beeld. En het is mij ook opgevallen dat er geen water meer uitkomt.
9: Maar herinner je nog dat het dan op warme dagen, dat er dan water uitkletterde?
12: Ja, dat kan me nog wel herinneren.
9: Ja, want ik bedacht me net ook van, ja, ik weet wel dat daar volgens mij een fontein heeft aangestaan, maar ik was het eigenlijk ook alweer vergeten. Ja. Ik dacht, het is gewoon een bijzonder beeld.
12: Ja. Nou, ik ben benieuwd hoe het eindigt.
9: Nou, de zomer komt eraan, dus ze mogen snel in actie komen, toch? Ja, over water gesproken. Er is op dit moment een afwisseling van bewolking en zon nog in de provincie. Het is 17 graden, maar het water komt eraan. Vanaf 3 uur geldt code geel. En dan kan er onweer, hagel en windstoten kunnen er voorbij komen.
12: Ah, nou, dankjewel en tot de volgende keer maar weer.
13: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
14: Voordeeluitjes.nl. Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
13: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
15: voordeeluitjes.nl.
16: In de mooiste Mitchikoff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchikoff-tuinen Lage Vuurse op mitchikofftuinen.nl.
17: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
18: De Midget Golftuinen Lage Vuursten zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
19: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: dit hoor. Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. Het is 11:30.
1: Aan tafel.
0: Wij spelen zometeen de tweede ronde van de Stem van M. En misschien win jij wel donderdag de Portable Radio.

0: Jones op Radio M Utrecht. Het is 14:15.
1: De stem van M.
0: Oftewel, het spelletje wat zo makkelijk meedoet. Hè. Wij zoeken de stem van een bekende Nederlander. Het is een man deze week. Hij is pittig, maar goed, flink luisteren deze week. En donderdag aan het einde van Aan Tafel trek ik een winnaar. En die wint onze portable radio. Eén foefje, je moet hem gewoon lekker hard zetten. Want dan kan je het goed horen. Let goed op, dit is de opgave.
2: Want dat is degene die het werk moet leveren.
1: De stem van M.
0: Mail maar, stem van M, @rtvutrecht.nl. Stem van M, @rtvutrecht.nl. Zaterdag begint bij ons de week van de 70s. Nou, daar past deze ook wel bij, hè. Uit 1979 is dit de band Chic.

0: jaren 70 met Radio M Utrecht. Luister vanaf zaterdag 13 juni naar De Week van de 70s.
1: Zeven dagen, de mooiste herinneringen
0: en de beste muziek uit een onvergetelijk decennium.
1: Vanaf zaterdag 13 juni, terug naar de jaren 70.
0: In de enige echte Week van de 70s. Bij ons,
1: Radio M Utrecht. Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
0: Jeroen van der Boom met Luchtballon is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Af en toe slaap je hier.

De nationale nieuwe is Luchtballon van Jeroen van der Boom. We gaan het even hebben over de dagvraag. Die kan je lezen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. En de vraag luidt: de een ziet ze als melkkoe en de ander als bijdrage aan de veiligheid op straat. Hoe zie jij de flexibele flitspalen?

0: natuurlijk. Wat wordt er veel op gereageerd? Jaap die zegt... Ja, de flexflitser staat ook geregeld bij ons in Groenekan. En er wordt gefluisterd dat hij alleen maar staat ter afschrikking. Hij schijnt niet te werken. Er zijn mensen die hebben het uitgeprobeerd door hard te rijden... maar ze hebben nog nooit een bon gekregen. Maar goed, doordat hij er geregeld staat... ga je natuurlijk al wat zachter rijden. Hans die zegt, in de 60 jaar... dat ik mijn rijbewijs heb en er jaren waren dat ik 40.000 kilometer per jaar reed... heb ik in totaal maar 3 snelheidsboetes gekregen. Waarvan 1 in Frankrijk. Else die zegt, ik heb geen auto, maar wel een rollator... en die gaat echt niet boven de snelheidslimiet. Ik werd wel een keertje weggebracht met de auto, we werden geflitst... en toen wilde de chauffeur mij met de bon opzadelen. Nou, dat lijkt me ook wel een heel raar verhaal. Nog eentje van Gerard... Alleen maar vullen van de staatskas als je 's nachts om 3 uur... nog een bekeuring krijgt in de polder bij Kokkengen. Ja, dat kan ook gebeuren. Technicus, wat vind jij ervan, Egbert? Heb jij wel eens een bekeuring gehad door een flex-flitspaal?
1: Nee, daar pas ik altijd wel voor op. Ik ben wel eens geflitst dat ik hem even niet gezien had. En dat was een paar kilometer, maar dat was ook alweer €40. Dus dat vond ik ook een beetje zonde van mijn geld voor een paar kilometer eigenlijk.
0: Gaat snel, hè? En jij, Edwin? Ja. Kijk jij mij eens aan? Heb jij eens boete?
2: Het is al een heel tijd geleden. Maar bij ons aan de weg staat er ook af en toe eentje. En dan is hij inderdaad weer weg. En dan vind ik het altijd wel jammer, want dan gaat iedereen toch weer harder rijden.
0: Ja.
2: Wat we dan vanochtend in het nieuws hoorden, was dat je dan ook weet dat hij nu weg is. Hè? Dus die ergens anders gaat staan. Ik weet niet of dat wel verstandig is dan weer, om op de radio dan weer te zeggen, maar goed.
0: Nou, sterker nog, er is al bekend waar ze nu gaan staan.
2: Ja, dan gaan ze daar dus nu voorzichtiger rijden.
0: Ja, dat is het zo. Ik zei het gisteren al, ik heb ook een man gezien, ik weet niet of dat bij ons in de provincie was, die had van zijn verwarmingsketel een flitspaal gemaakt.
2: Ja.
0: Dus zo'nzelfde voorbeeld. Met van die rood-blauwe strepen, wat helemaal niet mag. Omdat hij zei, er zijn hier al menig kat doodgereden. En ja, ze kunnen daar niet op handhaven. Dus ik doe zelf zo'n paal. Die heeft hij gewoon in de heg gezet. En het schijnt wel te werken, maar het mag officieel weer niet, geloof ik.
2: Net als in Groenekan dus. Dat was ook geen echte, hoorde ik net.
0: Nee, dat was ook geen echte, inderdaad.
2: Maar wel stoer dat je dan uit gaat proberen. Hè, van of die of niet werkt.
1: Of je dan een bekeuring krijgt.
0: Een soort Russisch roulette is dat dan. Nou goed. Laat het weten, hè, want Aart die praat er vanavond ook door. We zijn heel benieuwd naar jouw mening. Laat het maar weten op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Of natuurlijk hier in de studio even appen met de app van RTV Utrecht. Studio 60's.
2: Daar zijn we weer, zo meteen na tweeën. Toen gingen de auto's nog niet zo hard in de jaren 60. We hadden toen maximum 130, 140 gewoon een auto. Dat was al heel snel. Mm. Wij zijn zo meteen weer in die tijd. Ik weet niet of jij van grapefruit houdt.
0: Ja?
2: Nou, dan vind je dit ook een leuk liedje, denk ik. De naam van dit gezelschap, hè, Grapefruit. Dat had iets te maken met een boek van Yoko Ono. Dat komt uit de stal een beetje van John en Yoko.
0: Ja.
2: Dit, van Grapefruit was de naam van de groep. Nou, lekker nog even bij de lunch toch zo.
0: Lekker gezond.
2: Ja, en de krant van toen hebben we er ook weer bij. Het gaat over het jaarlijkse défilé van bejaarden. Dat heeft niets met Koninginnedag te maken. Maar dat is speciaal voor de ouderen dus op 13 juni bij Paleis Soestdijk. Nou, je hoort zo meteen wanneer dat allemaal gebeurde. We hebben ook nog een leuke bijdrage van de Beatles zelf klaarstaan. En Theo van Es is vandaag jaar. Van de Shoes, 80 is hij geworden.
0: Okay.
2: De zanger van die band. Dat zijn oude schoenen inmiddels, 80. En zometeen ter keuze 2 van hun hits.
0: Hartstikke goed. Ik wens jou een hele fijne middag en blijf lekker luisteren. Heel veel plezier bij

0: met het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 35 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluidt een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
8: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
9: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
10: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
11: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
13: Dit is
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: van het Eurovisie Songfestival. En Teddy Scholte deed toen voor Nederland verslag aan de telefoon in 1965.
1: Luxemburg nu met de 17-jarige Franse Gall, de dochter van Robert Gall, die onder andere met Aznavour samen het beroemde La Mama schreef. Het liedje dat zij zingt, Poupée de Cire, Poupée de Son, is in het kort, ik ben maar een wasse pop die zingen kan. En waarom zou ik zingen over de liefde als ik niets van jongens af weet?
0: Ja, mooi toch?
2: Studio 60's.
0: Hoor je nog eens even wat nou precies schuil ging achter dit leuke liedje wat toen ook won? En Teddy Scholte die zelf ook de overwinning eens mocht smaken op dat Eurovisiepodium. Nou, bonjour de jaren 60. Année 60, zeggen ze dan in Frankrijk. Wij gaan even lekker een uurtje met de muziek mee. Het uur waar je u tegen zegt. En ook zeker tegen een van onze hoofdpersonen vandaag. Theo van S van de Shoes. Want die is namelijk 80 geworden. En straks hoor je twee van hun hits in een jukebox waar je uit mag kiezen. In de krant lees ik leuk nieuws over de jonge Ria Valk. We duiken zo even in dit nieuws van 9 juni ergens in de jaren 60. We hebben ook weer een bijdrage.

0: je probleemloos kunnen vinden. De Fortunes waren dat. En You've Got Your Troubles. Wij duiken even in het nieuws. Want ook die oude kranten die zijn hier heel makkelijk weer te verkrijgen. 9 juni was 1961 een vrijdag overigens. Nou, we duiken even in het nieuws van dit Utrechts Nieuwsblad. Meteen een koninklijk berichtje en een heel vrolijk nieuwtje ook. Want koningin Fabiola verwacht een baby. En zij staat op de voorpagina. En de eerste die dat blijde nieuws hoort, dat is Paus Johannes de 23e... waar koning en koningin op bezoek zijn. En de Belgische radio laste ook meteen een extra nieuwsbulletin om het volk hiervan op de hoogte te stellen. En de paus zou het als een bijzondere attentie hebben beschouwd dat hij het nieuws als eerste mocht vernemen. En dan is er goed nieuws, dat is even weer voor Nederlanders en vooral voor mensen die in de bewaking werken, want de lonen gaan met 10% omhoog. En dan een sportberichtje. Cor Adelaar, de linksbuiten van de Utrechtse tweede divisieclub Velox en het Nederlandse jeugdelftal. Cor Adelaar die heeft een contract getekend met de Rotterdamse eredivisieploeg Sparta. En dan sla ik even door nog naar ander sportnieuws. Want ook daar in de buurt, een historisch moment op 15 juni. Dan vooral voor de Nederlandse zwemsport. Want dan zal het eerste overdekte 50 meter bad in ons land worden geopend. En dat nieuwe zwempaleis is verrezen vlakbij het Zuidplein in Rotterdam. En dan het jaarlijkse défilé voor bejaarden. Het heeft niets met Koninginnedag te maken. Dat is op 13 juni dit jaar. Het is wel gewoon bij het Paleis Soestdijk, bij Juliana. Ditmaal zal daaraan worden deelgenomen door groepen bejaarden wonende in de gemeenten Berkel-Roderijs, Berlicum in Noord-Brabant, Hierden, Maasdam, Medemblik en Rijnsburg. En in totaal zullen 1300 ouden vandaag, zoals het hier staat te lezen, met ongeveer 190 vervoermiddelen aan dit défilé deelnemen. En dat is meer dan vorig jaar dus. Dat is een speciaal moment voor de mensen die dus niet op Koninginnedag er dan bij kunnen zijn. En dan een leuk nieuwtje over Ria Valk. Want zij holde gisteren op Schiphol lachend de trap af van de machine die haar had teruggebracht uit Monte Carlo. En ze deed daar mee aan het Radio Songfestival. Muziek kent geen grenzen en daar is ze vierde geworden. En in de ontvangstkamer op Schiphol wachtte haar een gouden plaat, omdat er 100.000 exemplaren zijn verkocht van deze.
1: Hou je echt nog van mij, Rockabilly?
0: Ja, en ze staat ook nog steeds in de Nederlandse hitparade met Rockin' Billy. Tot slot nog even deze advertentie. Ik zie hier het koelkastwonder van 1961 en wel de Amco Bendix 100. Een tafelmodel met 100 liter inhoud maar liefst. Met ruimte voor 4 flessen van 1 liter. Een eierrek zit erin over de gehele breedte. Een luchtdicht afgesloten boter- en kaasvak. En ook een vlakverdamper over de gehele breedte. En verder 2 uitschuifbare rekken, automatische temperatuurregeling en ook automatische binnenverlichting. En die kost maar 348 gulden. En voor 14,75 is er ook nog een groentelade bij te bestellen. Dat is de techniek, zeg maar, 65 jaar geleden. Deze krant van 9 juni 1961, aansluitend in de Nederlandse top 20, net als Ria Valk. Cliff Richard. En een mooie droom, dat was het zeker.

0: Entertainment Corner. If Paradise is half as nice. En ook nice altijd, de Bee Gees zijn er zo. Maar eerst die andere B.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles beste.
0: En vandaag is het eigenlijk een bijdrage vooral van Paul McCartney. In 1968 was het. En hij liet zich inspireren door een heel oud werkje. Dat zelfs nog draaide op 78. Ik laat even een klein stukje daarvan horen. Goed verstaande, je hoort het eigenlijk al, hè? Tijdens het schrijven van Lady Madonna lieten zich dus inspireren door de Boogie Woogie Blues. En dit was dan de man die het allemaal had bedacht. En zijn naam Humphrey Littleton. Ergens in de jaren 50 was dat. Nou, voor de Beatles dus ook uiteindelijk een hit in 1968. Een andere bron van inspiratie voor Paul was Fats Domino. Volgens hem werd hij door de pianopartij van die Humphrey, maar ook de zangstijl van Domino dus geïnspireerd. En hij probeerde hem ook een beetje te imiteren. En dat kun je ook wel horen als je uiteindelijk gaat luisteren naar de versie van de Beatles.

0: Ze blijven altijd jong. In Studio 60's, ook deze Bee Gees. En Stevie Wonder, je hoort hem zo meteen. En nou, de stem van Theo van Nes was toen ook al heel krachtig. En vandaag dus 80, zometeen twee van die platen van de Shoes in onze ouderwetse jukebox. Dat doen we na het regionieuws van 2:30. Kees is er zometeen. Twee jongens die zijn opgepakt omdat ze zich voordeden als agenten. En wat ze toen vervolgens hebben gedaan, je hoort het zo.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal. Deals die je niet mag missen.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: Het nieuws van 2:30 met Kees Dorenstein. Goedemiddag.
8: Goedemiddag Edwin.
0: Je begint met een stevige strafeis van het Openbaar Ministerie.
8: Inderdaad, het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen 2 mannen voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Dat gebeurde in de nacht van 18 op 19 oktober vorig jaar. Een van hen, Walco B., werkte toen als agent bij het Korps Midden-Nederland. Hij is inmiddels ontslagen. Tijdens de nacht kwamen de 2 veertigers het slachtoffer tegen in een café in IJsselstein en boden haar aan om haar naar huis in Nieuwegein te brengen. Maar ze stopte op een parkeerplaats waar ze het meisje 80 minuten zouden hebben misbruikt. De politie in Veenendaal heeft gisteren 2 tieners opgepakt die sieraden hebben ontfutseld door zich voor te doen als agenten. De 2 van 16 en 18 zijn opgepakt vanwege helpdeskfraude. Ze hadden een hoogbejaard echtpaar in de Schepenburg opgebeld en zeiden dat ze waardevolle spullen kwamen ophalen om die veilig op te slaan. Een van hen is ook aan de deur gekomen en heeft sieraden meegenomen. Toen de bewoner het later toch niet vertrouwde, is de politie gebeld. Een paar uur later werden de 2 verdachten opgepakt. De gemeente Utrecht gaat als proef 120 containers neerzetten voor groente, fruit en etensresten. Tot nu toe werd dat bij het restafval weggegooid, maar daaruit is het moeilijk te scheiden. En dat terwijl je van GFE-afval, zoals dat dan heet, biogas of compost kan maken. De containers zijn neergezet in verschillende wijken in de stad, waar bewoners vaak geen eigen kliko hebben. En als er dan veel GFE-afval wordt ingezameld, dan kan de gemeente de containers ook op meer plekken gaan neerzetten. Ja, en een nostalgie voor de 40ers en misschien ook wel 50ers onder ons. Ja, een groot evenement voor jongeren keert terug in de jaarbeurs. De megafestatie komt terug naar Utrecht. Vooral in de jaren 90 was dit razend populair onder jongeren. Want er waren bekende artiesten. Je kon gamen en je kon ook een fotoshoot doen. En de landmacht was er ook met stormbanen en klimbanden. Jaarlijks kwamen daar zo'n 10.000 jongeren op af. Hoe de megafestatie er volgend jaar uit gaat zien, dat is nog onbekend. Maar het moet groots en verrassend worden, zegt in ieder geval de organisatie. Met een live entertainment sfeer en cultuur moet er ook aanwezig zijn. Maar ja, het is al meer dan 20 jaar niet geweest in Utrecht. Dus de jongeren zijn in die 20 jaar ook veranderd. Het is de vraag waar zij nu op zitten te wachten. Of dat een stormbaan of een klimwand nog genoeg is, hè?
0: Ja.
8: Ben jij er nog geweest, hè?
0: Ja, wel een keertje, maar dat is alweer even geleden. Ik kan het niet zo goed meer herinneren eigenlijk.
8: Nee, precies.
0: Jaren 60 weet ik nog beter.
8: Maar die stormbaan die deed je toen makkelijk, toch? Of niet?
0: Zeker. Ja, nog steeds.
8: Dus in jaren 60 inderdaad, toen was je ook heel jong, hè?
0: Was ik nog niet.
8: Nee, precies. De doelgroep is tussen de 16 en 25. Het weer dan. Het is op dit moment een afwisseling van bewolken en bewolking en de zon. Het is nu nog zo'n 17 graden. Maar over een half uur geldt code geel in de provincie. En dan is er kans op onweer, hagel en windstoten.
0: Nou, meer nostalgie zometeen dus. Maar dan van veel langer geleden uit de jaren 60. We gaan zo weer door met de Studio 60's. Dankjewel, Kees.
9: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
9: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
11: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
12: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: toen net geen Little Stevie Wonder meer. Hij werd al snel een grote naam. En nou, nog wel zeker een tiener ten tijde van Uptight.
1: De benen van de vloer, het spoor naar de blokbox.
2: Ja, laten we vooral vrolijk wezen. We maken er een rotzootje van, hè.
0: Hey, hey, hey. Nog zo'n krachtig stemgeluid vandaag dus in onze jukebox, want hij is 80 geworden vandaag. De zanger van The Shoes, Theo van S. Twee van hun hits hebben we even afgestoft en in onze mooie machine gestopt. En de vraag is welke zullen we draaien zo meteen. Even een stukje van de eerste. Steeds.

Ja, Theo heeft niet zo mooi weer op zijn 80ste verjaardag. En zeker straks niet met Code Geel, wat we net hoorden. Nou, welke zullen we doen? Na, dus dat is de eerste of als tweede Farewell in the Rain. Laat het maar even horen in de app als je wil. En de meeste stemmen gelden, hè?

We hebben toch een beetje de woelige wateren van de leer zo met dit geluid erbij. Grapefruit. Een idee overigens van John Lennon. En dat was dan weer vanwege een boek dat zijn toen nog toekomstige vrouw Yoko Ono had geschreven. Zo kwamen ze dus op Grapefruit, maar het zat dus dicht bij de Beatles. Deepwater was dat. En zometeen de uitslag van onze jukebox vandaag met The Shoes. En dit zijn Herman's Hermits.

0: 2.
1: Studio 16.
0: Animals waren dat en dus ook beesten weer onderweg. En in de jukebox vandaag 2 van de shoes, waaronder ook Farewell in the Rain. En na na na vanwege de verjaardag van Theo van Es. Vandaag is hij dus 80 jaar geworden. Van harte ook namens iedereen van Radio en Utrecht. Hier hoor je zijn stem nog wel eens terug. Zo ook vandaag. En ik ga de uitslag bekendmaken. Iedereen weer veel dank voor het reageren. Nou, het was al vrij snel duidelijk dat keuze 1 toch veruit favoriet is. Met meer dan 60%. Dus die gaan we nog even draaien.

Breng je toch weer een beetje ook in hogere sfeer, hè? Fifth Dimension, Up, Up and Away. En daar hebben we nog eentje. Als slotakkoord. Ja, dit is zich Dravi Deutscher nog. Ja, vast wel. Ook zo'n krachtig stemgeluid was dat. En we staan even stil bij zijn 20ste sterfdag vandaag in 2006. Hij werd maar 60 jaar. En dit is misschien wel zijn meest beroemde liedje.

0: Een kleine ode aan Dravidoort. 20 jaar geleden dus overleed hij. En heel veel Nederlandse artiesten hebben zich ook aan dit nummer gewaagd. Ken je deze, Jos?
1: Ja, vertel.
0: Dat was best een mooie gedachte van Trea Dobbs.
1: Oh, Trea Dobbs, ja.
0: Ja. Hebben we erop de Nijs toen zong in die tijd en zo. Maar dit had ze dus ook opgenomen van de grote Dravidoortser. En zo werd het alweer 3 uur. Wat ga jij vandaag allemaal doen, muzikaal, na 3 uur?
1: Edwin, je hebt het vastgemerkt. Achter de schermen wordt hier kortsachtig gewerkt. Maar dan ook echt keihard gewerkt.
0: Wij zitten er altijd middenin ook, hè?
1: De week van de 70's. Ja. Zaterdag gaat het beginnen, de week van de 70's. En de top 100 van 1978 staat centraal. Dat jaar werden de meeste singles verkocht ever.
0: Zo.
1: En het was een belangrijk jaar. En die top 100 die zit prachtig in elkaar. Ja. Op de Facebookpagina van Radio M Utrecht heb ik de link gezet waar je de top 100 kunt vinden. Ik vind het heel leuk als je je favoriete plaat uitzoekt. En het is zo divers. We hebben bijvoorbeeld Boney M. We hebben The Dire Straits, Blondie, AC/DC, Mother's Finest. Nou, alles staat er gewoon tussen.
0: Ja, ik heb hem helemaal in elkaar gezet. Ook voor onze systemen, zeg maar. En dan kom je ook weer liedjes tegen uit de jaren 60 die dan weer nieuwe jasjes kregen en zo, hè?
1: Het is ongelooflijk. Een belangrijk jaar. Heel veel mooie platen. Zou het heel leuk vinden als je gezellig meedoet. En de hele week 70's kleding aan, Edwin.
0: Ja, nou even voorproeven zo meteen dus bij Jos.
1: Ja.
0: Tot zo.
2: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
4: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van parool-columnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In de voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Rotterdam, in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Dat is een idee van twee Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De twee vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Jan. Even naar de ANWB. 1 file op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naardenvesting en knooppunt Eemnest naar de A27. Daar staat een file van 11 minuten. Zometeen Simply Red.
9: In de mooiste Mitchikoff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchikoff-tuinen Lage Vuursche op mitchikofftuinen.nl.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van

Ja, Mick, zijn haar is wat minder rood geworden en wat meer grijs. Ja, dat heb je met de leeftijd. Simply Red, Radio M, Utrecht. Even mijn hoofd buiten het raam steken. En het is toch lekker 17 graden of zo hier in Utrechtstad. Heerlijk. Wij zijn hier druk. Ik weet niet waar je mee bezig bent. Leuk dat wij aanstaan trouwens, Radio M Utrecht. We zijn druk bezig met de voorbereiding van de week van de 70s. Zaterdag gaat het los. Dan gaan we beginnen. En later die week hebben we de top 100 van 1978. En ik ben nou zo benieuwd welke platen uit 1978, een heel mooi hitjaar was dat, welke plaat vind je de mooiste? Laat even weten. Op de app van RTV Utrecht staat een plaatje van de 70s. Klik er even op en kies een mooie plaat uit. En dan vind ik het ook heel mooi als je erop zit waarom je herinneringen hebt daaraan. Gerda van Hekken in Wijk bij Duurstede, die gaat voor de Bee Gees. Jongens, hij gaat. Hij is wel een beetje langzaam, deze. Oké, stop de plaat. Je kunt ook kiezen voor deze van de Wings.

John Travolta, Olivia Newton-John, onvergetelijk. Die lijst is zo divers. Ga even naar de app van RTV Utrecht en kies een plaat uit. 1978, wat het toch ook een WK?

met niet goed, hè, dit. Conquistador Argentina, 1978. Kies een leuke plaat uit en we hebben alvast voorpret. Heel veel stukjes laat ik horen, fragmenten van die top 100 van 1978. Hartstikke leuk, leuk dat je luistert. Drie platen waar ik niet doorheen ga praten. Tavares, Justin DeVille.

Ah, de Carpenter, zo mooi. Karen Carpenter was ook een van de beste drummers. Wist je dat? Uit de jaren 70. Daarover gesproken, zaterdag gaan we beginnen met de week van de 70s. Gaat weer beginnen, je kunt prijzen winnen uit de 70s. En we hebben de top 100 van 1978. En die staat nu al online. Die staat op de app van RTV Utrecht. Ik heb hem ook op de Facebookpagina gezet van Radio M Utrecht. Vind het leuk als je een plaatje kiest. Welke plaat uit 1978 vind je de leukste? Nina van Dijk uit Vinkeveen, die gaat voor Karen Young.

plaat. Dat was een versie van 9 minuten en dan kon je gewoon even lekker naar de wc en zo. Goeie keuze hoor, Nina, hartstikke leuk. Leo Boers in Amstelveen, die gaat voor de Floral Dance. Het is een bizarre plaat, die haalde ook de top 40.

0: Ja, lekker. Mother's Finest bij Radio M Utrecht. 1978. Albert Kuiper, die gaat voor Boney M.
1: Oh, those Russians.
0: Ja, ja, laten we dat maar over ophouden.

Wat zijn nou de mooiste platen van 1978? Ga even naar onze Facebookpagina, die van Radio M Utrecht. En kies er eentje. Ja, leuk. Ik ben ook nieuwsgierig naar jouw herinneringen van dat jaar. Zat je op school, was je al aan het werk of was je nog niet geboren? Dat kan natuurlijk ook, hè? Marcel van Delft,

0: 70.
1: In de enige echte Week van de 70's.
0: Bij ons.
1: Radio M Utrecht.
2: Het wordt zo mooi. En het is nu al leuk, hè, de voorpret. Radio M Utrecht. Het gaat zo meteen over scholen. Die krijgen tegenwoordig beoordelingen. Hè. Is het een goede beoordeelde school of niet? De onderwijsinspectie heeft een middelbare school in onze buurt slecht beoordeeld. Daar gaan we het zo over hebben. En er zijn twee vogels weg uit de vogelopvang Utrecht. En wat gaat ermee gebeuren? Zometeen meer.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Tijd voor het regionieuws van 3:30. Kees is er weer. Kees, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
2: We gaan het hebben over heel veel dingen in het regionieuws.
10: Ja, inderdaad. Waaronder de onderwijsinspectie die felle kritiek heeft op een middelbare school in onze provincie.
2: Oké.
10: En dan gaat het om middelbare school OVMZ in Zeist. Het VMBO-B en VMBO-GT-onderwijs van de school heeft het oordeel zeer zwak gekregen. De lessen zijn niet goed, de leerlingen halen gemiddeld lagere cijfers en blijven veel zitten, oordeelt de inspectie. De resultaten van het onderzoek komen pas volgende week naar buiten, maar de school heeft nu al gedeeld met de ouders dat dit de resultaten zijn, om die op de hoogte te brengen. De school heeft nu maximaal een jaar de tijd gekregen om te verbeteren. In de tussentijd praat de inspectie ook met het bestuur van de school.
2: Het is toch niet leuk als je kind op die school zit?
10: Ik zou dat als ouder wel lastig vinden, ja. Dan zou ik toch wel even gaan praten met de school. Want je kan niet zo heel snel wisselen. Nou. Maar als dit zo blijft, ja, dus wat is je diploma dan nog waard? Als je hoort van, de school is zo slecht beoordeeld. Of als je nu net geslaagd bent, dan ben je hartstikke trots.
2: Ja.
10: Maar dan denk je, ja, maar eigenlijk was mijn school dus niks waard.
2: Heb je hem bij een pakje boter gekregen of zo? Daar zit ik wel af te vragen, want die schoolbeoordelingen had je vroeger niet. En dan vraag ik me af, heb ik ook op een zeer zwakke school gezeten?
10: Ja, je bent wel bij de radio geëindigd.
2: Dat dus, wel.
10: Ik denk het wel.
2: Is goed gekomen.
10: Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen 2 mannen voor verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Dat gebeurde in de nacht van 18 op 19 oktober vorig jaar. Een van hen, Walco B., werkte toen als agent bij het Korps Midden-Nederland. Hij is inmiddels ook ontslagen. Tijdens die nacht kwamen de 2 veertigers het slachtoffer tegen in een café in IJsselstein en boden aan haar er naar haar huis te brengen in Nieuwegein. Maar ze stopte op een parkeerplaats waar ze het meisje 80 minuten lang zouden hebben misbruikt. De politie heeft nog eens 4 mensen opgepakt voor de ongeregeldheden op de Theemsdreef in de Utrechtse wijk Overvecht. Daarbij werden in de nacht van 10 op 11 maart agenten aangevallen en werd een stadsbus vernield. 2 agenten raakten daarbij gewond. In maart pakte de politie al 5 mensen op en nu zijn daar dus 4 aanhoudingen bijgekomen. Ze wonen allemaal in Overvecht. Ja, en er zijn 2 vogels uitgevlogen bij de vogelopvang in Utrecht. En dat is goed nieuws. Het gaat om een zanglijster die in april werd binnengebracht en niet meer kon vliegen. Hij was een jaar lang bij een vrouw thuisgehouden die de zanglijster als een parkiet behandelde. Dat mag helemaal niet. Alle veren werden er vervolgens uitgehaald bij de opvang. En nu zijn die weer aangegroeid. En is hij weer lekker aan het rondfladderen, meldt de opvang. Uh-huh. Ook een schoolekster vliegt weer vrij rond. Die werd onlangs door de brandweer gered uit een regenpijp. Ja, en dat is toch wel erg bijzonder dat deze vogels weer uitvliegen, zegt ook deze medewerker van de vogelopvang.
11: Dit soort dingen zijn wel echt een van de leukste dingen die je hier binnen de opvang meekrijgt. Zien hoe een vogel binnenkomt, hoe slecht het met hem gaat, om vervolgens te zien hoe hij aan het herstellen is. En dat hij echt weer de mogelijkheid gaat krijgen om vrij in de natuur rond te vliegen. Ja, dat zijn wel altijd de positieve dingen hier.
2: Mooi.
10: Dus mocht je binnenkort een zanglijster voorbij zien komen, dan zou dat misschien wel die ene kunnen zijn.
2: Lijster. Adele Bloemendaal deed er wat anders mee. Ja.

0: Dit is ja, in de la moet hij niet, hè?
1: Nee, hou hem daar niet te lang, want dan moet hij weer naar de vogelopvang, hè?
0: Zeker.
1: Het weer dan. Het is afwisselend bewolkt met een zonnetje erbij. Het is zo'n 17 graden, maar vanaf 3 uur is wel code geel van kracht. Dat betekent dat er een kans is op onweer, hagel en windstoten in de provincie. Maar hier in Utrecht is het nog prima in orde.
0: Ja, de kinderen spelen buiten nog met een zonnetje. Kees Dorrestein, dankjewel. Over een uurtje weer, hè?
1: Zeker.
0: Aan het file is nu. De ANWB meldt ze op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Een file van 20 minuten tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes. Dan Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. 13 minuten. Kapotte vrachtauto komt er door. A27, daar heb ik er 4. Utrecht-Den Bosch tussen Beest en Waardenburg 5 minuten. Tussen Bilthoven en Rijnsweerd 5 minuten. Tussen Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort 5 minuten. En ook nog tussen Hagestein en Lexmond 5 minuten. We hebben Ed Sheeran zo en het spelletje doen we. Ik heb 3 platen uitgezocht en ik vind het leuk als je de overeenkomst gaat zoeken.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
3: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50.
4: Voordeelhaartjes.nl. Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
6: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon. Goedemiddag, met Jos van Heerden.

Ja, Ed Sheeran op de zender met de lekkerste letter. Dit is Radio M Utrecht. En doe je mee met het spelletje? Ik heb 3 platen uitgezocht en er is een overeenkomst tussen die 3 platen. En ik zou het leuk vinden als je die gaat zoeken. Gewoon even goed opletten, 3 platen. Kan een woordje zijn, kan zijn dat er 1 onderwerp is en soms de namen van de artiesten. Hier zijn Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris.

Ik wilde wauw zeggen, maar dat doe ik niet. Ik zeg wauw. Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris, met z'n drieën, hebben ze ooit een album opgenomen. Het moet je horen als je dit mooi vindt. Geweldig. Dit was nummer 1 van de 3 voor 4. Er komen nog 2 plaatjes. Geef de overeenkomst even door via de app van RTV Utrecht. En misschien win je wel een prijs. Hier is nummer 2, Mr. George Harrison.

Het was 1 jaar nadat John Lennon werd vermoord, dacht George, ik ga een plaat opnemen. Een ode brengen aan John Lennon. Ringo Starr deed mee, Paul McCartney deed mee met Linda. Ze speelden allemaal mee. En ook de producer George Martin, die de Beatles produceerde, die deed mee met dit plaatje. Zo mooi, indrukwekkend. Dit was nummer 2 van de 3 voor 4. Wat is nou die overeenkomst? Geef even door via de app van RTV Utrecht. En dit is nummer 3.

0: Ze had lang blond haar en dat was een opvallende verschijning, Mary Hopkin. Dit was nummer 3 in de 3 voor 4. Bedankt allemaal voor het meedoen. Heel veel mensen hebben het goed. Hij was ook niet zo moeilijk. De ene dag is hij wat moeilijker dan de andere. Ik heb iemand geloot die ik nu bel. En haar voornaam begint met een C. En Carla, je moet wel opnemen.
1: Met Pieter van der Berg.
0: Oh, sorry Pieter. Ik heb het verkeerde. Ik dacht dat ik Carla zou krijgen. Maar ik heb... Die is nu reserve. Ik had jou dus al eerder ingegeven. Pieter, goedemiddag. Waar bel je ook weer vandaan, Pieter?
1: Net over de grens. Richting Gelderland. Dus in Bennekom.
0: Oh, Bennekom. Hoe
1: is het? Ik heb 12 jaar lang in Rhenen gewoond. Dus in de provincie.
0: Ja.
1: En nu net over dat kanaaltje dat de Grift heet, dat slootje.
0: Ja.
1: Maar dus wat de grens vormt tussen provincie Utrecht en provincie Gelderland.
0: Oké. Okay.
1: Nou, dat is een klein slootje. Ben je er nooit overheen gekomen dan?
0: Misschien wel, maar misschien ben ik het vergeten, Pieter. Je hebt wel eens iets dat je hebt gedaan, maar gewoon niet meer weet.
1: Nee, dat klopt.
0: Maar zo te horen, je hebt heel veel vreugde volgens mij als je erover praat.
1: Ja, het is een heerlijk mooi gebied, hè? Net tegen de Veluwe aan.
0: Wow.
1: En ook nog weer de terugslag naar de provincie Utrecht.
0: Ja.
1: Waar je natuurlijk toch na al die jaren toch wel aan gehecht bent.
0: Maar je gaat wel eens naar Rhenen af en toe, even de Gebberberg op en zo.
1: Ja,
0: oké.
1: Okay. Ja.
0: Eventjes lekker in de file staan bij de Rijnbrug. Hè? Die jongens.
1: Ja,
0: gewoon weer even die sfeer. Hè?
1: Ja, er komt wel weer verandering in. Ze zijn er wel van plan om dat toch weer breder te gaan maken.
0: Dat zeggen ze al jaren, maar nu moet het echt gebeuren. Hè? Vind je ook niet?
1: Ja.
0: Hey Pieter, de 3 voor 4. Wat is de overeenkomst?
1: Ja, dat was een makkie, hè?
0: Ja.
1: Those. Oftewel die in het Nederlands.
0: Those memories of you.
1: Those memories of you.
0: We hadden all those years ago.
1: And those were the days.
0: Zeiden zij in koor. Maar heel veel mensen die hebben het over herinneringen. En dat zou ook goed zijn geweest. Those were the days, all those years ago. And those memories of you. Dus dat had ik niet eens in de gaten.
1: Klopt, ja.
0: Hey Pieter, wat mag ik naar Gelderland sturen? Wat wil je winnen?
1: Wat heb je in je kastje staan?
0: Een koeltasje, een notitieboekje, puzzelboekje of een shopper?
1: Wat was de eerste?
0: Een koeltasje.
1: Doe maar een koeltasje. Dan zet ik daar weer een mooi bakje in en dan kan ik hem weer gebruiken voor mijn blikjes drank dan.
0: Ik moet zeggen, het is natuurlijk een koeltasje, maar als ik hem zo zie staan, is het ook een heel cool tasje.
1: Ja, allemaal mooi rood, hè?
0: Ja, hij is cool.
1: Allemaal rood van jullie, hè?
0: Ja, hij is cool. Wij hebben een rood actief logo. De kleur is rood, daarom zijn we zo ook actief, hè?
1: Ja, dat klopt, hè? Heel progressieve kleuren.
0: Ja, helemaal goed. Hey Pieter, doe de hartelijke groetjes aan iedereen.
1: Oké, bedankt weer.
0: We gaan het opsturen. Iedereen bedankt voor het meedoen. Tot de volgende keer. En heb je al iets van 1978 gekozen?
1: Ik?
0: Ja.
1: Nee.
0: Nou, we gaan zo door. Blijf luisteren.
2: Zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Vier uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor. Alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was, omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yassim Jandan hebben geslagen met een kettingslot. Jandan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg daarna een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor de club uit Enschede. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. En het weer, zon en wolken en hier en daar een bui. Het is een graad of 17. Later vanavond droog en morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Jan. Hier en daar een bui. Nou, op het ogenblik meer daar dan hier. Want hier schijnt het zonnetje. Hier zijn de files gemeld door de ANWB. Van 10 minuten of langer in de regio Utrecht. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld, 19 minuten. Kapotte vrachtauto is de oorzaak. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten. A27 Gorkum naar Utrecht. Er is een omleiding bij knooppunt Lunetten. Dat komt door een incident daar in de buurt. Ga je richting Apeldoorn vanuit Gorkum, volg dan richting Arnhem via de A12 en de A50. A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos, 10 minuten. En dan wat langere op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en Elspeet, die duurt 23 minuten. Zometeen Suzy Quattro en Chris Norman.
11: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
12: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
13: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
14: Doet u voorzichtig met mijn vader.
15: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
16: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
18: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
20: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.

0: Utrecht. De zender met de lekkerste letter en we verheugen ons op die week. Die gaat eraan komen. Ja, de week van de 70. Zaterdag gaat het gebeuren. De hele week alleen maar jaren 70 muziek. Dag en nacht. Dus ook mensen in de avonddienst of die niet kunnen slapen, die luisteren gewoon door naar hits van de 70's. De top 100 van het jaar 1978 staat centraal. En we vinden het leuk om te weten welke plaat vind je nou de mooiste van die top 100. Je kan even kijken op de app van RTV Utrecht. Klik op het plaatje van de 70's. Of ga even naar de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Jantine uit Veenendaal die gaat voor Robert Gordon. Ja, het was een retro rock'n'roll plaat met een van de beste gitaristen all time, Link Wray. En die klonk zo.
1: My

Lekker hoor, Wim. Hey. Ja. Welke plaat uit 1978 vind jij nu nog steeds helemaal te gek? Kijk even in de app van RTV Utrecht of ga naar de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Vind het ook leuk dat je erop zet waarom je het zo mooi vond. Dan heb ik Fineke uit Hilversum die zegt: Jos, ik ben de grootste fan van Queen.

It's so pretty. Ja, je zingt er toch weer mee, hè? Hartstikke leuk. Zaterdag begint de week van de 70s en we draaien ze allemaal. En welke plaat van 1978 vind je nog steeds te gek?

0: We verheugen ons er al heel erg op. Ik ben aan het kijken bij de top 100 van de 70s. Die kun je al inzien. Die staat op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Klik op het linkje, dan komt het helemaal goed. Of via de app van RTV Utrecht. Ga erop klikken en kies er eentje uit. We vinden het ook heel leuk als je je herinneringen erbij zet. En dan kunnen we heel veel dingen doen. Die top 100 die is heel divers. Van AC/DC tot Bonnie M. Van Tol Hansen tot de Dire Straits. Heel veel ABBA natuurlijk, hè. Ik heb Ruud, een echte Utrechter. Hè? Ruud, goedemiddag.
1: Hey Jos, goedemiddag.
0: Geboren en getogen in welke straat?
1: Ik ben geboren in de Bandungstraat.
0: Oké dan. En nog altijd in Utrechtstad, daar ja, woon je nog altijd?
1: Ja hoor, ja, bijna om de hoek van waar jij zit, Jos.
0: Ja, hè?
1: Ja. We kunnen elkaar bijna zien.
0: Zal ik even zwaaien?
1: Ja.
0: Hallo!
1: Ja.
0: Hey Ruud, jij hebt gescrolld tussen die 100 platen van het jaar 1978. Het was een bijzonder jaar. Want er waren nog nooit zoveel singles verkocht als dat jaar. En daarna liep het alleen maar af. Dus het is het hoogtepunt van de singles.
1: Ja, ik vind ook de top 40 op zich, of de top 100 van dat jaar, vind ik ook heel ultiem ook hoor. Er zitten ook veel oude hits in, echt grote hits, die zijn blijven hangen, ja.
0: Ja, het is echt heel erg mooi. We hebben bijvoorbeeld ook deze, daar kun je ook op stemmen.

0: was wat, hé. Hey.
1: Ja, dat was de punktijd, hè. Punk, hè.
0: Ik ben ooit eens naar een concert geweest. Volgens mij dat jaar ook. Van Ian Dury en The Blockheads. En iemand zei, hij zingt over dingen die hij helemaal niet kan. Maar goed, die kan
1: niet. Ja, daar heb ik geen verstand van.
0: Ja. Week van de 70's begint zaterdag op deze zender Radio M Utrecht. Jij hebt een Luddeverdeur-plaat uitgekozen die eigenlijk stiekem al ouder was toen in 1978. Ja. Heb jij liefdesverdriet in dat jaar of ergens in de 70's gekend, Ruud?
1: Niet dat ik me zo 1, 2, 3 kan herinneren.
0: Ja.
1: Maar ik draaide toen disco in Utrecht. En dit was een van de schuifelplaatjes, hè, die inderdaad opnieuw uitgebracht werd.
0: Okay.
1: En wederom een grote hit werd. Hè.
0: Heb jij toen ook dan, als je dan aan het disco was, ging je dan de lichten uitdoen of zo? Of?
1: Ja, dan ging je de lichten uit. En de Black Lights, een zogenaamde blauwe paarse gewicht.
0: Ja,
1: je kent dat wel van vroeger, zo ging dat. En nou, dan werd er wat afgezwijmeld.
0: Hier is hij hoor, de Mighty Sparrow met Byron Leeman, voor jou.
1: Ja, dankjewel hè.
0: Dag Ruud.

0: een mendalier. En we konden eigenlijk niet zien of het nou een man of een vrouw was. Dat had ook helemaal niet gehoeven natuurlijk. Maar het bleek toch dat ze een vrouw was. Ja, een mendalier, follow me. Een van die platen waar je je voorkeur op kunt uitbrengen. Ga even naar de app van RTV Utrecht. We zijn ook benieuwd naar je herinneringen. Zaterdag begint hier de week van de 70s bij Radio M Utrecht. Het gaat over de grootste handelaar in illegaal vuurwerk ooit. Zometeen in het regionieuws.
1: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: 4:30 geweest. Hier is Kees Dorrestein. Kees, goedemiddag.
12: Goedemiddag.
0: We hebben het over vuurwerk van Mr. Vuurwerk. De grootste handelaar in illegaal vuurwerk stond vandaag voor de rechter.
12: Ja, inderdaad. Het gaat om een nieuwe geiner, Kuno P. Die samen met nog 2 nieuwe geiners en een man uit Hagestein voor de rechter moest verschijnen. En het Openbaar Ministerie noemt hem dus de grootste handelaar in illegaal vuurwerk in Nederland. Eind 2022 nam de politie in totaal 350.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag in Duitsland. En dat was vooral bestemd voor de Nederlandse markt. De politie sprak over de grootste vuurwerkvondst ooit. Nou, deze zijn daar dus op basis daarvan aangehouden. Onder schuilnamen als Mr. Vuurwerk, Bunker Sale en Good Stuff zouden de verdachten chatten over hun grootschalige vuurwerkhandel. Bestellijsten met daarop bijvoorbeeld cobra's, zwaar knalvuurwerk is dat, gingen rond. Alleen te bestellen vanaf 5000 euro. Nou, vandaag was het dus het begin van de zitting, maar omdat het zo'n grote zaak is, verwachten ze pas in september een uitspraak.
0: Je hebt het over 350.000 kilo illegaal vuurwerk, ja, wat in beslag genomen is. Het is niet te geloven hoeveel vrachtwagens.
12: Nou, dat weet ik niet, maar ik kan je wel vertellen van in 2021 nam de politie in het hele jaar 200.000 kilo vuurwerk in beslag. Zo. Dit was dus één vondst, ja, in Duitsland dat in een oude NAVO-bunker lag bijvoorbeeld, en in loodsen en in boerenschuren. Mm-hmm. Daar lag het klaar om uiteindelijk te verkopen in Nederland voor dus heel veel geld.
0: Ongelooflijk.
12: Er zou zomaar eens een nieuwe koffieshop kunnen komen in het centrum van Utrecht. Want de gemeente voelt wel wat voor de plannen van een ondernemer om er één te openen in de Zakkendragerssteeg. Het plan zou aan de voorwaarden voor het koffieshopbeleid in Utrecht voldoen. Utrecht telt momenteel 13 koffieshops, terwijl er binnen het beleid ruimte is voor 20 vergunningen. Een tekort kan dan weer leiden tot illegale verkooppunten en meer overlast, benadrukt de gemeente. Vandaar dat ze hier dus over praten. Wethouder Thias Bijlholt van D66 vertrekt na 12 jaar uit de Amersfoortse politiek. Want hij wordt stadsdeelsbestuurder in Amsterdam-Zuidoost. Hij begon al op zijn 20ste als gemeenteraadslid. Sinds 2022 is hij ook wethouder in de gemeente voor onder meer mobiliteit, cultuur, onderwijs en arbeidsmarkt. Onder zijn leiding werd de uitbreiding van betaald parkeren in gang gezet. Dat leidde tot veel kritiek van inwoners. Een omstreden dagpas van €60 werd later ook teruggedraaid. Hij werd ook vanwege de uitbreiding van het betaald parkeren bedreigd. Meerdere keren, waarvan hij 2 keer aangifte deed. Ja, en dan nog.
13: Ik kan bijna huilen dat hij niet meer spuit.
12: Ja, 2 Utrechters op leeftijd zijn een actie gestart om een fontein op een bekende plek in de stad weer aan de gang te krijgen. Want die staat al een tijd uit. Dat om te voorkomen dat mensen vergeten ook dat het kunstwerk ook een fontein is. Nou, het gaat om dat grote beeld voor de stad Schouwburg dat tot 2023 nog water heeft gespoten. Ja. Utrechters Aagje van 79 en Theo van 80... zijn met ook een aantal andere inwoners een actie gestart om hem weer aan de gang te krijgen. Maar ja, de gemeente zegt dat de fontein niet meer aan de eisen van nu voldoet en dat het activeren 2,5 ton kost. Nou, de 2 snappen daar niks van.
13: Maar de kwaliteit van het water, ja, hij heeft al die jaren al gespoten. Er is nooit sprake geweest van vervuild of bacteriën.
14: En het past nooit in de begroting, want je hebt zoiets nooit voorzien. Maar die andere steden, die vinden daar een oplossing voor en die fonteinen spuiten weer.
12: Nou, morgen gaan ze in gesprek met de wethouder om hem weer aan te krijgen.
0: Ik vind op die plek in Utrechtstad, bij de stad Schouwburg, hoort gewoon een fontein het te doen. Het is toch heerlijk, Kees. Als het een warme dag is, ga je er even lekker in liggen.
12: Nou, ik heb nog in het verleden hem wel horen kletteren, inderdaad. Oh. Dat was in de zomer altijd wel prettig. Ja. De gemeente zegt ook, ja, de installatie komt uit 1959. Mm. Voldoet gewoon niet meer aan de eisen. Dat kan allemaal schimmel opleveren, dat soort zaken. Misschien kunnen ze toch ergens nog een pot geld vinden. Maar het is wel prijzig.
0: Anders gaan we gewoon met z'n allen een paar euro neerleggen. Dan heb je het zo voor elkaar. Hoeveel? 250?
12: 250.000.
0: Oh joh, dat heb je zo bij elkaar, Kees.
12: Ja, maar dan moet iedereen in Utrecht wel een euro geven. Dat zijn veel mensen.
0: Ja.
12: Ja, het weer dan. Vanaf 3 uur geldt al code geel in onze provincie. Dat betekent dat er een verhoogde kans is op onweer, hagel en windstoten. Op dit moment is het best aangenaam. Nog 17 graden zonnig en af en toe een wolkje.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik kijk naar buiten en ik zie toch wel wind. Het is behoorlijk aan het waaien. De takken gaan heen en weer.
12: Dat klopt. Ik zie alleen nog geen regen. En het is nog niet echt grijs. Want je ziet de zon nog doorbreken. Ja?
0: Misschien gaat dat dan nog wel gebeuren. Hey, dankjewel Kees. Over een half uur doe je de update bij Aard.
12: Zeker.
0: Tot zo. Ja, drukke dinsdag, hè. De D. Dit zijn de files van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn, 28 minuten tussen Baren en Barneveld. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Vianen, 10 minuten. Kapotte auto daar. Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten. Dan de A27 Utrecht-Breda, een kwartier tussen Lexmond en Werkendam. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Strand Nulde en Elspeet, een half uur. Komt door een ongeluk en de weg is weer vrij. En dan de N301 Almere naar Barneveld tussen de aansluiting met de N301. 305 en die van de N798, daar 19 minuten. Dat waren de files. Nog even de flitsers. Dat waren de flitsers.
15: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
16: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
15: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
17: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: Peter Tosh. Ook een reggae-koning hoor, met Mick Jagger. Don't Look Back. Radio M, Utrecht, hij staat hier met een zwart t-shirt aan. Warme koptelefoon op zijn knar.
1: Heerlijk.
0: Aard van Heldik. Aard, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jos.
0: Ik moest zo lachen gisteravond. Heb jij ook Oranje gezien vanuit New York?
1: Ja, maar ik moest er niet echt om lachen.
0: Ik heb gelachen.
1: Om te huilen.
0: Ik lag in een deuk. Moet je je voorstellen, je hebt het allemaal gezien. We hebben het allemaal gezien, ja. Natuurlijk. Beetje een raar stadion.
1: Beetje leeg.
0: Beetje leeg. Geen supporters. Helemaal niks. Er zat helemaal niemand. Alleen voetbaltrainers en zo. Toen gingen de spelers staan. En toen ging er de speaker over de installatie. Over de speakers ging hij ze in het Nederlands ging hij al die spelers voorstellen.
1: Ja.
0: Voor wie dan? Voor de spelers zelf? Of voor, of
1: voor ons thuis?
0: Nee, maar wij hoorden dat half. Ik moest zo lachen. Ja, en ja. Toen dacht ik van, gaan die Amerikanen zo om met voetbal? Want het is een sport die daar natuurlijk niet zo...
1: Nee, heeft, maar hè? Er was een reden voor dat er niemand mocht zijn. Er was geen vergunning voor.
0: Okay.
1: Ze wilden wel heel graag een oefenwedstrijd spelen.
0: Oh, ja.
1: En toen konden ze wel in dat stadionnetje spelen. Maar als daar heel veel fans komen, dan moesten er ook allemaal maatregelen genomen worden. Politie en zo. Ja. Nou, dus ze hadden geen vergunning daarvoor.
0: Nee, ik vond het wel leuk. Ze hadden die speaker natuurlijk ingehuurd. En die heeft ze toch maar...
1: Ja, die maakte er wat van.
0: Die maakte er toch
1: wat
0: van.
1: Hij er al.
0: Ja, zeker. Zeg Aad, ik heb net als geintje na de files heb ik gezegd van de flitsers.
1: En ja.
0: Toen kwamen de flitsers. Jij gaat het daarover hebben, hè?
1: Ja, nou, dit geluid ging 21.000 keer af.
0: Oh.
1: Een paar weken geleden bleek dat weggebruikers massaal op de bon werden geslingerd door flexibele flitspalen. Die stonden in Utrecht. Op een paar plekken waar het dan 30 km per uur rijden is.
0: Ja.
1: Ja, dan word je al snel geflitst natuurlijk.
0: Dan gaat het rap.
1: Ja, en die zijn nu weer verplaatst naar een andere plek. Dus je bent gewaarschuwd. En nou zijn er mensen die zeggen, ja, dat is gewoon een melkkoe van de overheid.
0: Ja.
1: Die flitspalen en dan rij ik 4 kilometer te hard. En dan word ik gepakt. En dan is die boete ook nog eens zo hoog. En er zijn anderen die zeggen, ja... Regels zijn regels.
0: Ja.
1: En je moet je daar maar aan houden. En anders dan krijg je een dikke boete. En het is voor de verkeersveiligheid. Ja, ik vind voor allebei wel wat te zeggen. Ik heb ook best wel veel van die 3 kilometer te hard boetes.
0: Oké.
1: Okay. Daar word je gek van.
0: Ik rij als een oude man tegenwoordig.
1: Je bent ook een oude man.
0: Ik ben ook een oude man. Dus ik rijd ook als een oude man. Ik heb te veel boetes gehad. Maar ik moet wel zeggen, de regering heeft vorig jaar of het jaar daarvoor ook toegegeven dat de boetes flink werden verhoogd. Omdat er geld nodig was. Dus ze hebben wel ook toegegeven dat het een melkkoe is. Maar ja, aan de andere kant moeten we wel een beetje voorzichtig rijden.
1: Zo is dat. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars daar tegenaan kijken. En misschien heb je ook wel ervaringen met die lullige boetetjes.
0: Ja.
1: Waar ik het dan net over had. En misschien zeg je wel, ja, jongen, dan moet je maar gewoon je aan de regels houden. En daar is natuurlijk ook wat voor te zeggen. Ja. Ik doe tegenwoordig trouwens steeds vaker gewoon de auto op cruise control.
0: Mm-hmm.
1: En dan rijd ik automatisch niet te hard.
0: Ja, dat is heel slim.
1: En heel saai.
0: Heel saai. Eigenlijk.
1: Ik word ook oud.
0: Je wordt ook een oude man. Hey, dankjewel. Reageer even via de app van RTV Utrecht. En Aart, jij gaat het erover hebben na vijven. Dit is

respect. Ik heb veel respect voor deze zanger. Hij is er al lang niet meer, maar wat een platen heeft hij gemaakt. En wat een kerel was dat, man. Glen Campbell. Radio M. Utrecht. Zaterdag beginnen we met de top 100. Nou ja, niet helemaal. Dan kijken we al uit naar de top 100. Zaterdag begint de week van de 70s. De week van de 70s. En de top 100 van 1978 die staat centraal. We vinden het heel leuk als je je voorkeur uitspreekt voor een van die 100 platen uit 1978. Dat is heel simpel om te doen. Dat kan via de app van RTV Utrecht. Ga er even heen en klik op het 70s plaatje. En kies een plaat uit waarvan je zegt van, hey, daar heb ik mooie herinneringen aan. En vinden het ook leuk om die herinneringen te horen. En die top 100 die gaan we later in de week uitzenden. Angelique die zegt Singing in the Rain. Dat ben ik nu ook aan het doen, zegt ze.

Ja, Singing in the Rain, Sheila en Be Devotion uit België kwamen ze. Ja, Bert die heeft ook gereageerd. Die zegt, Jos, ik schaam me er een beetje voor. Het was mijn eerste plaatje. Bert, ik heb je geprobeerd te bellen, want ik had je echt boete willen laten doen op de radio. Hij kocht deze en dat geeft toch niet, Bert?

Deze weer. Ik kan me er niks meer van herinneren. Staat in de top 100 van 1978. Het was ook een jaar van de zwijmelplaten, want de Commodores die haalden de top 100 ook. You want twice.

Tenny! Er is zoveel, er is zoveel. Ga even kijken naar die top 100 van 1978. We gaan ze sowieso allemaal draaien. En wat is jouw hit? Kijk even via de app van RTV Utrecht. Klik op het plaatje van de 70's. Dat vind ik hartstikke leuk dat je doet. Ik vond het weer gezellig met je. Straks hebben we Aard. Blijf lekker luisteren naar de hits bij Radio M Utrecht. En dit programma is mede mogelijk gemaakt door u.

0: de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht.
9: 5:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Markkensauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks-PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen, meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij de protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 jeugdzorginstellingen bieden hun excuses aan voor falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en ze kregen niet een passende behandeling. De instellingen zeggen nu dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig. 'S Middags opnieuw felle buien met onweer en het wordt dan 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedemiddag, je luistert naar Radio M Utrecht. Utrecht komt thuis. Tot 7:00 zijn we bij je. We, zeg ik, want Kees is er ook. Dag Kees.
11: Aard, goedemiddag.
10: Je hebt de hoofdpunten van het nieuws.
11: Ja, Duitsland heeft een grote internationale drugsbende opgerold. En daarvoor is vandaag in Amersfoort een man aangehouden. Duitsland heeft gevraagd om zijn uitlevering. Het Duitse OM schat de waarde van de gesmokkelde drugs op 180 miljoen euro. De onderwijsinspectie heeft felle kritiek op het onderwijs van de middelbare school OVMZ in Zeist. Het VMBO-B en de VMBO-GT, dat onderwijs daar van de school, heeft het oordeel zeer zwak gekregen. De lessen zijn niet goed. De leerlingen halen gemiddeld lagere cijfers. En er blijven te veel leerlingen zitten. En ja, hoe schatten de Oranje-fans in de Oranje-wijken in onze provincie de kansen van het Nederlands elftal in na deze toch wel opvallende oefencampagne na de wedstrijd van gisteren?
10: Oezbekistan uit is gewoon heel lastig.
11: Het is gewoon een heel lastige wedstrijd, Oezbekistan uit, inderdaad. Nou ja, hebben ze er nog hoop? Of hebben ze hun huizen voor niks Oranje gemaakt? Je hoort het over een half uur in het uitgebreide regionieuws.
10: Ik ben benieuwd. De files. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Baren en Barneveld. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum. Ook 10 minuten vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 25 minuten. Dan de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. 20 minuten vertraging. En de laatste, de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk Zuid en afrit Elspeet, een kwartier. Zo meteen krijgen we hot chocolate.
8: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Bentheimhof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169.
13: Voordeelhuisjes.nl. Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
16: Voordeelhuisjes.nl.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
20: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: hot chocolate. En een beetje slagroom erop. Heerlijk lekker. Girl crazy.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Goedemiddag op deze dinsdag 9 juni 2026. De dag dat nog eens 4 mensen zijn opgepakt voor hun rol bij de zware rellen en geweld in de Utrechtse wijk Overvecht. Ook de dag dat 4 provinciegenoten voor de rechter staan. Ze zouden het meesterbrein zijn achter de grootste illegale vuurwerksmokkel uit de geschiedenis. Zometeen onze verslaggever. Het is ook een historische dag. Want op deze dag in 1934 is Donald Duck voor het eerst te zien en te horen op televisie in de tekenfilm The Wise Little Hen.
2: Oh, ja. Oh, ja. Ah, ja, ja, ja.

Nou, denk je dat dat nou de verkeersveiligheid verbetert? Of is het een ordinaire melkkoe? Ik hoor graag jouw ervaringen. Ben je wel eens geflitst voor, weet ik veel, 3 kilometer te hard rijden? Had je de P erover in? Laat het even weten.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Jeroen van der Boom met Luchtballon is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Af en toe slaap je hier.

0: onze nationale nieuwe Jeroen van der Boom op Radio M Utrecht. Het was de grootste vuurwerkvangst ooit. 350.000 kilo illegaal vuurwerk. Dat zijn ongeveer 14 vrachtwagens vol, stel je voor. Politie vond dat vuurwerk in 2022 in Duitsland. In oude NAVO-bunkers lag het tot het plafond opgestapeld. Nou, drie nieuwe geiners en een verdachte uit Hagestein die waren daarbij betrokken, zijn verdachten. En die stonden vandaag voor de rechter. Verslaggever Annemarie de Wit volgt die zaak voor ons vanuit de rechtbank. Annemarie, hoe kwam justitie die mensen op het spoor?
1: Ja, de politie Midden-Nederland heeft samen met de Duitse politie echt jarenlang onderzoek gedaan. En er zijn bijvoorbeeld heel veel chatgesprekken tussen die verdachten. Die zijn meegelezen door de politie. En daarin gaan dan bestellijsten voor vuurwerk rond. Met bijvoorbeeld ook cobra's erop van het zware vuurwerk. En dan ook een minimum bestelbedrag van 5000 euro. Dus dat zijn wel bedragen waar het over gaat. Nou, verder heeft de politie telefoons afgeluisterd, afluisterapparatuur geplaatst. En de verdachten die zijn ook gevolgd. Ja, en al met al denkt de politie dat dit echt grote jongens zijn in de handel van illegaal vuurwerk.
0: Ja, en in die chatgesprekken gebruikten ze ook een mooie schuilnaam, hè? Mr. Vuurwerk, geloof ik, zoiets?
1: Ja, klopt inderdaad. Mr. Vuurwerk, Bunker Sale, dat verwijst natuurlijk naar de bunkers waar dat vuurwerk dan in lag. En namen als Good Stuff, Cobra, dat soort namen kwamen er inderdaad allemaal voorbij vandaag.
0: Ja, dat vuurwerk, 350.000 kilo, ja, dat moet ergens vandaan komen. Waar kwam dat vandaan en hoe lukte ze het om dat allemaal op te slaan in die oude NAVO-bunkers?
1: Ja, dat vuurwerk dat zou allemaal uit het buitenland gekomen zijn. Landen als Polen, China, Italië. En het is niet zo dat ze al die 350.000 kilo op één plek bewaarden, hoor. Daar hadden ze dus ook inderdaad onder andere die bunkers waarschijnlijk voor. En ze gebruikten ook schuren van boeren. Want er zijn bijvoorbeeld ook notities gevonden waarin die namen van boeren voorbij komen. Telefoonnummers ook erbij. En ook bedragen voor de huur die ze daarvoor zouden hebben betaald. Ja, één boer die had in het dossier verteld dat hij zijn schuur te huur had aangeboden op eBay. En er kwam een berichtje op van ja, iemand wilde hem wel huren voor zijn bedrijfje van e-commerce. Nou ja, dat klopte dus waarschijnlijk niet, want daarna is er 18.000 kilo vuurwerk gevonden.
0: Ja, ik begrijp dat je het rechtbankgebouw even uit moest en inmiddels buiten staat. Daar is het wat winderig. Ja. Kun je kijken of je dat een beetje kan afschermen, die wind? Dan stel ik de volgende vraag. Dat vuurwerk, dat was bestemd voor de Nederlandse markt. Was dat nou puur om mee te knallen met oud en nieuw? Of ook voor andere zaken? We horen verder van plofkraken bijvoorbeeld.
1: Ja, inderdaad, dat denkt de politie wel. Er is vandaag niet zoveel over gezegd. Wel dat het bestemd was voor de Nederlandse markt. Dus nadat het dan in Duitsland werd opgeslagen, werd het vervoerd naar Nederland. Nou, het ging in ieder geval wel om professioneel vuurwerk en dus flinke minimumbedragen. Dus waarschijnlijk ging het ook wel om handelaren die dan bij deze mensen zouden kopen.
0: Ja. Die verdachten, zoals gezegd, drie mannen uit Nieuwegein, een verdachte uit Hagestein. Wat zeggen die zelf over hun rol?
1: Ja, dat verschilde vandaag een beetje. Er is één verdachte die zegt dat hij er echt niets mee te maken heeft gehad. Ja, sommigen die geven dan wel stukjes toe. Of zeggen bijvoorbeeld wel dat ze ergens zijn geweest als ze afgeluisterd zijn. Of echt zijn gespot, zeg maar, door de politie. Maar het meest gehoorde antwoord vandaag was wel: ik beroep me op mijn zwijgrecht. Dat hoorde je vandaag weer heel erg veel. Ja, heel veel hebben de verdachten nog niet verklaard. En zeker niet dat ze grote jongens in de illegale vuurwerkhandel zijn.
0: Nee. Nou was dit de eerste dag van een grote zaak die 7 dagen gaat duren. Waarom is daar zoveel tijd voor nodig?
1: Ja.
2: Ja, het is dus echt een enorm onderzoek geweest naar deze verdachte. Jarenlang. En al met al is dat ook een dossier geworden van meer dan 10.000 pagina's, zei de rechter vandaag. Ze had het over 30 ordners. Ja, daarin zitten dus al die chatgesprekken die zijn afgeluisterd en meegelezen. En alle andere dingen die de politie heeft gevonden. Ja, en de komende dagen moet het Openbaar Ministerie nog gaan zeggen wat die ervan vindt. En dan komen alle advocaten van die vier verdachten natuurlijk nog voorbij. Dus ja, het duurt allemaal nog wel even. 7 dagen bij elkaar. En de uitspraak die komt ook wat later dan normaal gesproken, wat we gewend zijn. Op 14 september. Dus dat duurt nog een paar maanden.
0: Annemarie de Wit, dankjewel.

0: Play It Cool. Vrijheid. Op Radio M Utrecht. Waar we praten over flitspalen. Nou, ze worden ook neergezet in die nieuwe 30 kilometer zones. Ja, en dat leverde een paar weken geleden 21.000 boetes op. Ja, wat vind je van die flitspalen? Is dat gewoon een bijdrage aan de veiligheid? En moet je je gewoon lekker aan de snelheid houden? Of zeg je, ja, nou, dat is gewoon een melkkoe. En voor die paar kilometer te hard word ik dan gepakt. Kost me een fortuin. Ben, die reageert, Ben Baartman. En die zegt, ik vind dat beboeten een doel moet hebben. Geen gordel dragen moet beboet worden, want dat is levensgevaarlijk. Net als rijden onder invloed van drank of telefoons. Ik vind dat als ik op een provinciale weg rij, zonder zijwegen of oversteekplaatsen, dat het flitsen dan een melkkoe is. En ik kan wel begrijpen dat er flitsers staan bij drukke kruispunten of oversteekplaatsen, zeker in de buurt van scholen. Daar het verkeer bewust afremmen vind ik geoorloofd en in lijn met verhoging van de veiligheid. Dat is de mening van Ben. Hoe kijk jij er tegenaan? Stuur maar een berichtje via de RTV Utrecht app. Zometeen het nieuws met Kees. Dan hoor je waar de Oranjestraten van onze provincie zijn en of ze nog vertrouwen hebben in Oranje.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
0: Half zes, het regionieuws met Kees. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, Aart.
0: Ja, Duitsland heeft een grote internationale drugsbende opgerold. En daarvoor is vandaag in Amersfoort een man aangehouden.
6: Duitsland heeft ook direct gevraagd voor zijn uitlevering. De bende die is opgerold zou duizenden kilo's cocaïne hebben gesmokkeld uit Zuid-Amerika. In bijna een jaar tijd werden 4 drugstransporten onderschept. En in totaal 2500 kilo cocaïne zat daar in die transporten verstopt. En ook luchtvracht was het trouwens ook, want het ging over zeecontainers en luchtvracht. Het Duitse OM schat de waarde op €180 miljoen. De onderwijsinspectie heeft felle kritiek op het onderwijs van de middelbare school OVMZ in Zeist. Het VMBO-B en VMBO-GT-onderwijs van de school heeft het oordeel zeer zwak gekregen. De lessen zijn niet goed, de leerlingen halen gemiddeld lagere cijfers en er blijven te veel leerlingen zitten, oordeelt de inspectie. De resultaten van het onderzoek komen pas volgende week, maar de school heeft ze nu al gedeeld met de ouders. De school heeft nu maximaal een jaar de tijd om te verbeteren. In de tussentijd praat de inspectie dan weer met het bestuur van de school. De gemeente Utrecht dan gaat als een proef 120 containers neerzetten voor groente, fruit en etensresten. GFE-containers zijn dat dan. Tot nu toe werd dat bij het restafval gegooid, maar daaruit is het moeilijk te scheiden. En dat terwijl je GFE-afval, biogas, en dat je daarvan biogas en compost kan maken. De containers zijn neergezet in verschillende wijken in de stad, waar bewoners vaak geen eigen kliko's hebben. En als er dan GFE-afval wordt ingezameld, en dan veel, dan kan het betekenen dat de gemeente ook de containers op meer plekken gaat neerzetten. En met het WK in zicht wordt de laatste hand gelegd aan de Oranjestraten in onze provincie. Ik weet niet of je weet waar die zijn, Aart?
7: Nou, hier om de hoek bij de studio. We reden net langs.
6: Nou, dat is inderdaad. De Vlierboomstraat in Utrecht-Ondiep is een officiële Oranjestraat. De Jan van der Doesstraat in Utrecht-Zuilen. En de Wielenwaal in Nieuwegein zijn oranje gekleurd. Nu zijn er sowieso veel straten in onze provincie. Nou, waar ze de vlaggetjes hebben opgehangen. Maar dit zijn echt straten waar de bewoners de hele straat en de hele wijk doorgaan. Ja, en de inwoners daar, die hebben nog echt wel vertrouwen in de kansen van het Nederlands elftal, ondanks de hobbelige start met de oefeninterland.
8: Hebben we er nog wel een beetje vertrouwen in dan?
9: Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Je moet wel vertrouwen erin houden.
10: Ja, ik denk wel, halve finale zeker. Er moet nog eventjes aan gesleuteld worden, maar dat komt wel goed, denk ik.
9: Ja, ik weet het niet. Ik hoop eigenlijk gewoon dat we alles winnen natuurlijk. Daar gaan we wel vanuit. Ja.
11: Ik hoop dat we die finale mogen bereiken, maar ik gok dat we in de kwartfinales eruit gaan. Het is erbarmelijk.
12: Ik heb beter een hele slechte generaal hebben, dan ga je goed aan je dingen beginnen. Nou, staan ze met beide benen op de grond.
6: Nou, met een heerlijke Utrechtse wijsheid aan het einde.
7: Twee slechte generalen.
6: Ja, twee slechte generalen en daarna goed aan je dingen beginnen. Zo simpel is het natuurlijk ook. Nou, over die dingen gesproken. Oranje speelt zondag om 10:00 s'avonds de eerste wedstrijd tegen Japan. En laten we hopen dat er veel te juichen valt in de Oranjestraten in de provincie. Het weer dan.
13: Ik heb een berichtje binnen van Hans van der Streek. Een soort tegeltjeswijsheid.
6: Ja?
13: Het Nederlands elftal is op papier beter dan de meeste andere teams. Helaas worden wedstrijden doorgaans op gras gespeeld.
6: Ja. Dat is een hele goede uitspraak. Wat een heerlijke Utrechtse uitspraak over Oranje. Nou, van Oranje dan naar code geel. Want dat geldt nog tot 9:00 vanavond in onze provincie. Dat kan betekenen dat er een stevige bui kan vallen vanavond. Dat er ook onweer, hagel en windstoten bij kunnen komen kijken. Vanavond is het ook nog steeds buiig. Daarna vannacht iets droger. En dan koelt het af tot een graad of 9.
13: Dankjewel. De files met een vertraging vanaf 10 minuten. Dat zijn er 3. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Culemborg 10 minuten. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur. En dan de A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam een half uur op onthoud.
14: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
15: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
16: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
17: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
18: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
19: Utrecht komt thuis met

0: Radio M Utrecht. En vandaag praten we over mobiele flitspalen. Veer ervan. Is dat voor de veiligheid op de weg uitstekend? Of zeg je nou, het is dan gewoon een ordinaire melkkoe? Veel reacties, dank je wel daarvoor. Wout van Dalm die zegt, het wordt pas een bijdrage aan de veiligheid als er andere sancties komen in plaats van het innen van astronomische bedragen. Een puntensysteem, zoals in Duitsland, en rijverboden voor 1 tot 3 maanden vanaf een bepaalde snelheid en voor andere overtredingen, zoals rood licht bijvoorbeeld. Nu neigt het niet naar een melkkoe, het is er gewoon één. Dat zegt Wout en dit is Rina uit Bilthoven. Dag Rina.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Kom jij wel eens een flitspaal tegen?
1: Oh, ik kom ze regelmatig tegen. Ik heb alleen nog nooit een bekeuring gehad, dus.
0: Je hele leven niet?
1: Mijn hele leven niet, nee. Ik ben 75 en ik heb vanaf mijn 18e heb ik mijn rijbewijs, dus.
0: Wauw. Heb jij gewoon een ijzeren discipline of rij je echt gewoon supersloom?
1: Ik rij niet supersloom, maar ik denk dat ik me netjes aan de snelheid houd altijd.
0: Ja, ja. En je man?
1: Die heeft een beetje een abonnement op boetes.
0: Oh. En daar weet je nooit pissig om?
1: Nee. Weet je, ja, dat gebeurt gewoon. Dus ik zei wel eens van, je moet wat rustiger rijden. En dan gaat dat even weer goed. En dan, dan in één keer dan komt er weer een boete binnen.
0: Ja.
1: Ik ben het afgeleerd om daar boos over te worden, laat ik zo zeggen.
0: Ja, oh, wat aardig van. Ja, ik herken het wel een beetje. Mijn vrouw maakt altijd netjes gewoon een foto van de boete.
1: Oh.
0: En die stuurt ze dan naar me toe. Dan zie ik weer dat het weer zover is.
1: Oh nee, ik maak zijn post nooit open. Dus.
0: Ja, die auto stond op haar naam, ook dat nog.
1: Oh ja, dat is wel anders, ja.
0: Nou, ja.
1: Nee, maar nou, ik moet zeggen, het gaat de laatste tijd keurig.
0: Ja, en snap jij de frustratie van mensen die dan 3 kilometer te hard rijden en dan een boete van €60 krijgen?
1: Ja, maar dat is geen 3 kilometer, hè? Want er zit een marge in.
0: Ja.
1: Dus het is meer. En dan op een gegeven moment kom je uit op 3 kilometer. En ik snap dat het vervelend is. Maar aan de andere kant denk ik van mensen, hou je gewoon aan de snelheid. Dan hou je lekker je centjes in de zak. Het is al duur genoeg allemaal.
0: Kijk, dat is toch allemaal weer wijsheid.
1: Ja.
0: Dat nemen wij mee de avond in en de weg op, Rina.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dank je wel, hè. Een fijne avond.
1: Dankjewel.
0: Dag.
1: Hetzelfde, dag.
0: Dorothee die schrijft nog, ik ben dol op flitspalen. Er kunnen niet genoeg flitspalen zijn om verkeershufters te beboeten. Hoe denk jij erover? Stuur me maar een berichtje. En dat kan via de RTV Utrecht app.

0: jaren 70 met Radio M Utrecht. Luister vanaf zaterdag 13 juni naar de Week van de 70s.
1: Zeven dagen, de mooiste herinneringen
0: en de beste muziek uit een onvergetelijk decennium.
1: Vanaf zaterdag 13 juni, terug naar de jaren 70.
0: In de enige echte Week van de 70s.
1: Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Miles Smith. Nice to meet you. En zo is dat. Greta Spannenburg, hallo, hallo.
1: Goedemiddag, Aart, hi, hi.
0: Ja, er waren al zijn allemaal waarschuwingen en codes weer.
1: Ja, toestandig gedoe. Ja.
0: Ik kijk naar buiten, in ieder geval in Utrecht. Dat ziet er best aardig uit.
1: Ja, het is gewoon heel wisselend. Je ziet wel dat de koudste bovenluchten de komende uren eigenlijk binnenschuiven. Daarmee denk ik dat vooral de eerste avondhelft het moment is waarop de dikste buien kunnen passeren. En ze zitten nu vooral boven de noordelijke delen van Brabant. En in het gebied van ons, een beetje bij de Lek, rondom de Lek, Vianen, Culemborg, Wijk bij Duurstede. Dat is een beetje de hoek waar er nu een paar buien naar binnen schuiven. En daar zit ook wel wat onweer bij. Dus ja, het kan zijn dat die buien daar de energie uit eventuele andere buien trekken en dat dit de enige buien blijven. Maar het is geen garantie.
0: Oké. Nou ja, laten we dan even wat verder vooruitkijken naar, naar morgen.
1: De dag van morgen bijvoorbeeld. Ja, de dag van morgen lijkt denk ik behoorlijk op de dag van vandaag. En eigenlijk hadden we best wel wat aardig wat zonuren. Stapelwolken en zon. Stond wel een straf westelijk windje. Dat lijkt morgen een fractie minder te zijn. Maar de luchtopbouw is nog even onstabiel. En daarmee bedoelen we eigenlijk altijd dat hoe hoger je in de lucht komt, des te lager de temperatuur is. En een stijgend luchtpakketje kan heel lang doorstijgen, omdat die continu warmer is dan zijn omgeving. En dat leidt dan tot grote stapelwolken en een paar buien. Ook morgen waarschijnlijk vooral in de loop van de woensdag een aantal buien. Kan ook weer onweer bij voorkomen. En ja, die temperatuur die is ook morgen aan de gematigde kant. 17 graden ongeveer.
0: Oké. Okay. Even weerwaarnemer Jannie Jansen die mij net appt in de studio. In Meerkerk nu buien met wat onweer.
1: Kijk, daar zijn ze.
0: Daar zijn ze hoor. Dankjewel Jannie, dankjewel Greta. En tegen Greta zeg ik tot over een uur.
1: Tot zometeen.
0: Joe.

Gloria Gaynor, I'll Survive. Radio M Utrecht. Met zometeen de Bee Gees. Rick Astley. Ray Charles. En onze tuinman Jurgen Smit. Ah, die heeft weer gouden tips voor je, hoor. En we praten nog wat verder over flitspalen. Noodzakelijk kwaad of melkkoe? Laat maar horen.

0: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
1: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer, vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
7: Jennifer Okkeloen, dankjewel. Ja, waarschuwing. Luchtalarm blijft toch, Kees.
8: Heel goed.
7: Ja hoor. Schrik niet, mensen. Dat was niet echt. Was gewoon het luchtalarm.
8: Pas nou op, mensen die net inschakelen. Die denken, het is niet de eerste van de maand. Die schrikken zich.
7: Oh ja, ja. Het is een vals alarm. Okay. Vals alarm. Dit is echt. Dit is Kees Dorrestein met de hoofdpunten van het nieuws.
8: Ja, Mr. Vuurwerk stond vandaag voor de rechter. Volgens het Openbaar Ministerie. De grootste handelaar in illegaal vuurwerk in Nederland. Het gaat om Nieuwegeiner Kuno P. Die samen met nog twee Nieuwegeiners en een man uit Hagestein voor de rechter moest verschijnen. Vanwege een grote vuurwerkvondst in 2022. Toen nam de politie in totaal 350.000 kilo vuurwerk in beslag. dag in Duitsland. Er zou zomaar eens een nieuwe koffieshop kunnen komen in het centrum van Utrecht. Want de gemeente voelt wel wat voor de plannen van een ondernemer om er één te openen in de Zakkendragersteeg. Het plan van die ondernemer zou ook aan de voorwaarden van het koffieshopbeleid voldoen. En de vogelopvang in Utrecht heeft twee bijzondere vogels vrijgelaten. Eén zonder veren, alhoewel hoe dat precies zit, nou, dat hoor je dan over een half uur in het uitgebreide regionieuws.
7: Vogel zonder veren.
8: Ja, maar het komt helemaal goed hoor.
7: Oké, ga ik me nu een half uur zorgen over maken. Half zeven horen we meer van jou, Kees. Dankjewel. De files A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur vertraging. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein 10 minuten. En tussen Everdingen en Noorderloos nog eens 10. En daarna tussen Lexmond en Werkendam rij je weer de file in. Dan 20 minuten op onthoud.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
10: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
5: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
1: Goedenavond, en er komt nog veel meer fijns aan. Ray Charles, Lady Gaga samen met Bruno Mars en dat schitterende duet. Rick Astley. Ja, en we praten nog even verder over de flitspalen. Ja, we hebben een paar van die flexflitsers die door Utrecht gaan. Ja, dat levert veel boetes op. Zeker in die 30 kilometer per uur gebieden. Ja, veel reacties daarop. Loes die zegt, het zijn gewoon ordinaire verdienmodellen voor de overheid. Ga nuttige dingen doen. Frans de Bruin zegt, nou ja, met een auto 30 kilometer per uur op de weg, het is een schande dat je daarvoor bekeurd moet worden. Maar Jan zegt, ja, eigen schuld, dikke bult. Niemand hoeft de geldende snelheid te overtreden. Als je aan de snelheid houdt, is er niks aan de hand. Nou ja, wat is jouw mening over die flitspalen? Is het een bijdrage aan de veiligheid op de weg en op straat? Of is het een ordinaire melkkoe? Laat maar weten. Zometeen praat ik eerst trouwens met onze tuinman Jurgen Smit. Die heeft weer fijne tips.

0: Ja, Rick Astley, ook zo'n icoon toch uit de jaren 80. Never gonna give you up. Radio M Utrecht, ik ga praten met onze vaste hovenier, Jurgen Smit. Jurgen, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, een pleidooi voor wildbloemenmengsels, ja. Dat gaat het worden, hè?
1: Ja, weet je, dat is natuurlijk al heel wat jaren geleden is dat begonnen. Dat is even al 20, 25 jaar geleden. En toen waren er nog heel weinig mensen die daarmee aan de slag gingen, hoor. Was het meer openbaar groen? Of instanties die daar dan eens een keertje een weide mee gingen inzaaien. Maar intussen heeft dat echt een vlucht genomen. Als je ziet hoeveel verschillende soorten er zijn qua wildbloemmengsel, er is altijd wel een soort die bij jou past. Als je bijvoorbeeld juist heel veel geel en oranje wild. Bijvoorbeeld met papaver, de klaprozen en de zonnebloemen. Maar je kunt ook naar de blauwtinten met salie en met campanulaatjes. Dus je kunt zelfs dus zoeken op kleur wat het beste bij jou past. Nou, daarnaast zijn er natuurlijk de eenjarige soorten en de overblijvende soorten. Als je de eenjarige soorten neemt, ja, dan, dat zegt al vanzelf, dat die komen volgend jaar bijna niet terug. Soms een klein beetje, maar die komen bijna niet terug. Nee. De overblijvende soorten, ja, die komen elk jaar weer sterker terug. Die zaaien zich uit, die zijn vorstbestendig, dat zaad is vorstbestendig. En volgend jaar, hoppakee, dan staat het er weer. Het is wel zo dat je ziet, als je meerjarige soorten neemt, dat er sommige soorten bijvoorbeeld op de kleigrond het beter doen dan op de zandgronden. En zo heb je een soort concurrentiestrijd in dat mengsel, waarbij je ziet dat dat sommige soorten een klein beetje worden weggedrukt.
0: Ja.
1: Nou, dan heb je ook nog een soort. En dan kun je kiezen. Want die eenjarige soorten zijn meer uitheemse soorten. Die meerjarige soorten kunnen inheemse soorten zijn, maar hoeft niet per se. Maar je hebt ook echte inheemse soorten. Dus dan heb je gewoon het hondsdraf heb je ertussen en de smeerwortel en de zuring bijvoorbeeld die er tussendoor komt. Dan denk je, ja, weet je, dat ga ik niet doen. Ga ik een beetje lekker onkruid in mijn tuin lopen zaaien? Dat ga je natuurlijk niet doen. Maar

0: dan heb je dus mengsels waar ze bewust wat inheemse soorten hebben en dan daarbij wat uitheemse soorten. En wat je daarmee krijgt is een soort van, ja, een beetje meer acceptatie. Dus je ziet wel, wow, hey, daar komen echt prachtige soorten uit vandaan. En de onderlaag is dan bijvoorbeeld meer inheems, zodat de bijen en allerlei andere, de zweefvliegen en allerlei insecten daar nog meer baat bij hebben dan dat je bijvoorbeeld alleen maar uitheemse soorten zou nemen en die dan net bloeien op het moment dat die insecten er niet zijn, ja, of zo. Ja. Of, ja.
1: Hey, en als je gaat zaaien, ja. Dun zaaien of dik zaaien? Ruim strooien of een beetje zunegan?
0: Ja, zunegan. Okay. Zunegan. Ja, want er zit maar heel weinig zaad in zo'n zakje. En daar kan je soms, als je een kleine verpakking hebt, dan kan je bijvoorbeeld 10 vierkante meter doen. Maar dan, als je dat zaad ziet, denk je, ja, hoe ga ik dat in godsnaam verdelen over 10 vierkante meter? Dat kan bijna niet. Nou, wat dan de truc is, neem een emmertje, dan gooi je wat zand in. Daar, dus dan doe je voor mij met een half emmertje zand. Daar gooi je al dat zaad in en dat mix je heel erg goed. En dan ga je dus daarmee strooien. Dus dan strooi je eigenlijk dat zand met af en toe wat zaad. Want elk zaadje wordt een plant.
2: Ja.
0: Dus als je dat te dik zaait, ja, daar heeft niemand wat aan. Dus dat is zonde. Ja, en als je hebt gezaaid, dan moet je wel echt regelmatig water blijven geven. Want als zaad ontkiemt, dat is eigenlijk met graszaad precies hetzelfde. Dan heeft dat echt weer, ja, bijna 2 keer per dag een beetje water nodig. Het hoeft niet veel te zijn, maar die bovenlaag mag natuurlijk niet verdrogen. Dat is een beetje het probleem. Dus, maar joh, dit wordt echt genieten als je dat doet in je tuin. Of doe het de boomspiegels in het trottoir. Strooi maar rond. Maar wat je ziet, over een week of 4, dan kun je al de eerste bloemetjes plukken. Maar over een week of 6, 8, nou, dat is niet normaal. Zo richting eind juli, augustus en dan september en oktober. Ja, dan, je hebt oneindig veel boeketten die je daaruit kunt plukken. Want het is niet normaal zoveel bloemen je krijgt. Ja, ja, je maakt eigenlijk je eigen gratis bloemenwinkel, zeg maar. Bijna gratis.
1: Kijk. We krijgen er zin in. Wildbloemenmengsels.
0: Yes.
1: Jurgen Smit, dankjewel. Fijne avond, hè?
0: Fijne avond.

wat een schitterende plaat blijft dat toch. Lady Gaga samen met Bruno Mars, Radio M Utrecht, Die With A Smile. Ik krijg een boete binnen van Jeroen. Ja, ik hoef die boete niet te betalen, die heeft Jeroen betaald. Die reed 46 kilometer per uur op een plek waar hij 30 mocht. En hij schrijft daarbij, zo zag mijn koningsnacht eruit. Gewoon te goede trouw denken dat je je netjes aan de snelheid houdt. Geen bord gezien, omdat ik veel te druk was met kijken naar fietsers en voetgangers. En nooit geweten dat je daar maar 30 mag rijden. Ai, ai, ai, ai, ai. Ja, en die boete, halleluja, 263 euro. Wat zijn jouw ervaringen met die flitspalen? En vergroot dat de veiligheid? Of is het een melkkoe?

0: Fall in Love. Ja, dat gebeurt nou helemaal soms. Diana Ross hier op Radio M Utrecht met zometeen het regionieuws met Kees. Dan hoor je meer over Mr. Vuurwerk die voor de rechter stond. En het gaat over een explosie in Utrecht.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
3: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
0: 6:30, Kees is er weer met het regionieuws. Goedenavond.
7: Aard, goedenavond.
0: Ja, Mr. Vuurwerk stond vandaag voor de rechter.
7: Ja, volgens het Openbaar Ministerie de grootste handelaar in illegaal vuurwerk in Nederland. Het gaat om de Nieuwegeiner Kuno P. die samen met nog 2 Nieuwegeiners en een man uit Hagestein voor de rechter moest verschijnen vanwege een grote vuurwerkvondst in 2022. Toen nam de politie in totaal 350.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag in Duitsland. En dat was vooral bestemd voor de Nederlandse markt. De politie sprak over de grootste vuurwerkvondst ooit. Vandaag werd het dossier besproken in de rechtbank, vertelt onze verslaggever van RTV Utrecht, Annemarie de Wit.
8: Er zijn bijvoorbeeld heel veel chatgesprekken tussen die verdachten. Die zijn meegelezen door de politie. En daarin gaan dan bestellijsten voor vuurwerk rond. Met bijvoorbeeld ook cobra's erop van het zware vuurwerk. En dan ook een minimumbestelbedrag van €5.000. Dus dat zijn wel bedragen waar het over gaat.
7: Dat zei ze hier vanmiddag in Utrecht Komt Thuis op Radio M Utrecht. In september doet de rechter uitspraak. Bij een winkelpand aan de Laan van Nieuw-Guinea in Utrecht is gisteravond een explosie geweest. De politie is nu op zoek naar getuigen. Rond 11:15 bleek er een ontploffing te zijn geweest aan de voorkant van de winkel en daardoor is ook een ruit beschadigd. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen en doet de recherche nu onderzoek. Wethouder Tias Bijlholt van D66 vertrekt na 12 jaar uit de Amersfoortse politiek. Hij wordt namelijk stadsdeelbestuurder in Amsterdam-Zuidoost. Hij begon al op zijn 20e als gemeenteraadslid. Sinds 2022 is hij wethouder voor onder meer mobiliteit, cultuur, onderwijs en arbeidsmarkt. En onder zijn leiding werd de uitbreiding van betaald parkeren in gang gezet. Dat leidde tot veel kritiek van inwoners in Amersfoort. Een omstreden dagpas van €60 werd later ook teruggedraaid. Hij werd vanwege zijn beleid ook bedreigd, waarvan hij ook 2 keer aangifte heeft gedaan. En er zijn 2 vogels uitgevlogen bij de vogelopvang in Utrecht. En dat is goed nieuws. Het gaat om een zanglijster die in april werd binnengebracht en niet meer kon vliegen. Hij was een jaar lang bij een vrouw thuisgehouden die de zanglijster als een parkiet behandelde. Ja, alle veren werden er vervolgens uitgehaald. En die zijn nu weer aangegroeid, waardoor die lekker aan het rondfladderen is, meldt de opvang. Dat kan dus. Je kan alle veren eruit halen en die groeien dus weer terug.
0: Nou.
7: Ja, ook een schoolekster vliegt weer rond, is ook vrijgelaten. Die werd onlangs door de brandweer gered uit een regenpijp. Ja, en dat is dan toch wel erg bijzonder, zegt een medewerker ook van die vogelopvang.
9: Dit soort dingen zijn wel echt een van de leukste dingen die je hier binnen de opvang meekrijgt. Zien hoe een vogel binnenkomt, hoe slecht het met hem gaat, om vervolgens te zien hoe hij aan het herstellen is. En dat hij echt weer de mogelijkheid gaat krijgen om vrij in de natuur rond te vliegen. Ja, dat zijn wel altijd de positieve dingen hier.
7: En op de achtergrond hoorde je de zanglijster, maar die is nu dus ergens anders aan het fluiten. Dus hoor je mooi gefluit in Utrecht, dan zou het zomaar eens deze vogel kunnen zijn.
0: Ja, he's back.
7: Het weer dan. Tot 9 uur vanavond geldt nog code geel. Dus dan kan het zijn dat er een flinke bui passeert. Alhoewel het in Utrecht nu rondom de studio lekker nog
0: het zonnetje
7: schijnt. Het is nog 17 graden. Vanavond na 9 uur kan het nog steeds een beetje buiig zijn. En dan koelt het af naar een graad of 9.
0: Kees, dankjewel. Ik heb nog 2 files voor je. A2 Utrecht Den Bosch tussen afrit Everdingen en Zaltbommel. Een half uur vertraging daar. 14 kilometer is die file. En dan de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. 12 kilometer file, een kwartier op onthoud. Zometeen de man die vanmiddag nog bij Connie in Aan Tafel te gast was. En muziek van Queen.
10: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all inclusive light al voor €139.
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
13: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
14: Utrecht komt thuis met Aart van

0: Hey, you're my best friend van Queen op Radio M Utrecht. Ja, de een is er dol op. Flitspalen. Dorothee schreef eerder, er kunnen niet genoeg flitspalen zijn om verkeershufters te beboeten. En de andere vindt het spekkerij en geldklopperij. Ja, we praten over flitspalen. Zijn ze gewoon broodnodig om de veiligheid op straat te vergroten? Of is het gewoon een ordinaire melkkoe? Hallo Willy.
1: Hallo.
0: Hallo, hallo. Hoe kijk jij hiernaar?
1: Nou, ik vind flitspalen vind ik niet fijn. Want je wordt afgeleid, je let niet meer goed op het verkeer. Want je kijkt alleen maar even, oeh, ik moet nu 30 gaan rijden. Je gaat bovenop je rem staan als je te hard rijdt. En de bedoeling is van het hele verkeer dat het een groot samenstel is, dat je iedereen om je heen in de gaten houdt.
0: En jij zegt, de flitspaal leidt mij af.
1: Ja. Klinkt heel stom, maar het is wel zo.
0: Maar als je, zeg maar, je aan de snelheid houdt, hoef je helemaal niet naar de flitspaal te kijken, toch?
1: Nee, precies. Dus je moet je gewoon aan de snelheid houden.
0: Nou, kijk eens.
1: Kijk, ik rij op de bus, op het OV.
0: Ja.
1: En wij kunnen, en dat is ons heel grote geluk hoor, wij kunnen hem op 30 kilometer cruise control zetten.
0: Oh ja. Oh, je bent buschauffeur?
1: Ja.
0: Ja.
1: Joh, al een poosje hoor.
0: Ja, ja, nou ja. Ik weet niet alles.
1: Nee. Maar wij kunnen hem 30 cruise control zetten. Ja. Dus als wij de stad ingaan, of waar het ook 30 kilometer is, zet ik hem op cruise control en ik laat hem lekker lopen.
0: Ja.
1: Ja, en toch zijn er straten waar je dan gewoon te hard rijdt. Nou, daar rem je af. Klaar.
0: Ja, ja, ja. Ja. En nou is een klacht van veel mensen over sowieso die 30 kilometer per uur, dat ze worden ingehaald door ja, fietsers, door scooters. Is dat voor jou niet doodeng in die bus?
1: Ja, is het ook. Is ja, het ook. Zeker als je op een gegeven moment afremt en je gaat rechts afslaan in een 30 kilometer zone. En dat heb ik tot nu toe 3 keer over heb ik dat gehad. Dan komt er gewoon een wielrenner. Rechts, aan de rechterkant ga je rechtsaf, hè, komt hij rechts binnendoor bij je.
0: Ja.
1: Nou, je hart zit in je keel. Echt ja, waar.
0: Je schrikt je kapot, hè?
1: Ja. Ja. En weet je wat het is? Stel dat het fout gaat, ben ik fout, hè?
0: Want dat is dan rechtdoorgaand verkeer.
1: Nee, ik ben beroepschauffeur.
0: Oh.
1: Ja.
0: Maar gelden daar andere regels voor dan?
1: Nou, er wordt gewoon veel zwaarder aangerekend. Jij had er van tevoren al rekening mee moeten houden dat de wielrenner rechts binnendoor zou kunnen komen.
0: Oh, ja, ja, ja, ja.
1: Dat soort dingen. Dus voor ons wordt het allemaal veel zwaarder aangerekend. Het is best een heel zwaar beroep. Het was het altijd al hoor, maar het is wel zwaarder ja, geworden de laatste 4 jaar. En dat komt mede door de elektrische fietsen, maar ook door de elektrische auto's.
0: Ja. Ja, ik snap het. Maar nog even terug nog naar die 30 kilometer zones. Hè?
1: Ja?
0: Want zijn jullie rijtijden ook aangepast? Want je moet natuurlijk overal maar op tijd komen.
1: Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik heb er geen moeite mee.
0: Als jij bij de halte komt, dan kom je er en verder is prima.
1: Nee, wij hebben een systeem erin zitten dat je kunt zien wat jouw tijd is wat je rijdt. Of je voor of achter je tijd aanrijdt.
0: Ah ja. Okay.
1: Dus, en als je een beetje mee zit, dan rij je gewoon keurig op tijd.
0: Nou.
1: Ja, staat er file en jij komt er ook in, dan heb je pech.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik wens je nog heel veel veilige kilometers toe, Willy.
1: Dat hoop ik echt.
0: Dank
1: en dat
0: je.
1: Hoop ik voor iedereen. Maar 5 minuten eerder van huis is soms verstandiger.
0: Ja, precies. Dankjewel okay, Willy, voor je wijze woorden.
1: Oké, okay,
0: dag. Dag, dag. Ja, was beroepschauffeur Willy. Ineke, hallo.
2: Hallo, maar Aart. Goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, ook jij was of bent nog steeds chauffeur?
2: Nee, ik ben 1,5 jaar geleden gestopt.
0: Jij was koerier, hè?
2: Ja, ik heb 28 jaar ben koerier geweest op mijn 74ste en toen vond ik het wel genoeg.
0: Ja. En hoeveel boetes in al die jaren?
2: Eentje.
0: Eentje maar?
2: Ja.
0: Dat en met mijn hoedje vooraf?
2: Ja, maar dat komt ook mede doordat ik ook altijd dat tamtam erop heb staan. En dan rij je iedereen voorbij, want iedereen houdt zich aan de 100 kilometer. Nou, niet iedereen, maar als iemand zich aan de 100 kilometer op zijn teller houdt, dan rijdt hij eigenlijk maar 95.
0: Ja.
2: Dus dat merk je met de tamtam. Als jij 109 rijdt, dan rij je in principe 100.
0: Oh ja.
2: Dus ja, dan rij je altijd iets harder dan de rest.
0: Ja. Maar dat klopt, ja. Ik heb dus ook altijd braaf die 100 kilometer per uur op de cruise control gereden. En toen zei iemand, die zei 106 kilometer per uur, dan rij je eigenlijk 100.
2: Ja. Ja, bij mij is het zelfs 109.
0: Okay. Ja.
2: Dus daar heb ik me wel. Maar dat zie je. Want ik reed ook altijd op een tamtam. Want die geeft het beste de snelheid aan. En die attendeerde me er ook op als ik te hard reed.
0: Oh ja, ja.
2: Dus dat was ideaal rijden. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet altijd op. Dus ik bedoel, die flitspalen die staan er niet voor niks. Ik vind dat helemaal prima.
0: Ja.
2: Maar die A2, dat vond ik dus wel. Die boete die ik heb gehad, dat vind ik eigenlijk heel raar.
0: Dat was trajectcontrole, hè? Daar een stuk op de A2.
2: Ja, was trajectcontrole. En ik had medicijnen opgehaald, want ik reed medicijnen. Dus ja, daar heb je altijd haast. Want het waren altijd mensen die op sterven lagen of in het ziekenhuis dat ze erop zaten te wachten. Dus dan rij je altijd een tandje harder. Maar je mag maar 100. Nou, ik heb niet gezien dat ik harder heb gereden. Maar het kan ook zijn dat ik er niet op gelet heb. Want ik reed alleen op de weg. Want je mocht de weg niet op. Maar wij mochten wel rijden omdat ik met medicijnen reed.
0: Ja, tijdens corona.
2: Tijdens corona. Dus er was geen hond te zien. En dan ga je automatisch denk ik wat harder. En dan let je ook wat minder op.
0: En hoeveel reed je te hard dan?
2: Nou, op de boete was 2 kilometer, dus het zal 7 kilometer geweest zijn of 5 kilometer. Okay, over dat hele stuk over de A2.
0: Ja, ja,
2: dan denk ik van, jongens, wat een gezicht erin.
0: Ja, ja, ja. Maar jij zegt dus ook, hoor, in principe, die flitsers, prima, want dan houdt iedereen zich aan de snelheid.
2: Ja, maar ik zeg wel, open en bloot. Niet zo gemeen als die op de A28 een paar jaar heeft gestaan. Die stond achter een muurtje en dan zag je niet dat hij er stond. En het regende boetes.
0: Oh ja, ja.
2: En dan denk ik van ja, dat moet je eens niet doen. Daarom gaan de mensen er ook tegen zich tegen verzetten. Doe het open en bloot. Als ik een flitser zie staan, dan zie ik een flitser staan. En dan hou je in of je rijdt gewoon. Okay. Ik bedoel, ik ben een harde rijder hoor, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik heb een hele zware voet. Ja.
0: Nou ja,
2: dus ik moet echt opletten.
0: Des te knapper dat je maar één boete hebt gehad in al die jaren.
2: Ja, en wat ook frappant is, ik ben 2 maanden gestopt met rijden. En ik rij niet door het rood, maar krijg wel een boete voor door het rood rijden. Oh. Terwijl ik zuiver door het oranje reed. Ja, het ligt nu voor de rechter, dus ik ben benieuwd wat hij zegt.
0: Oh ja, nou.
2: Maar na mijn eerste aan naar hem toe dat ik het niet ermee eens was, is ineens de streep verlegd.
0: Oh ja, dus. Oké. Okay. Nou, ik wens je succes met die zaak. En dank je wel voor nu, hè. Ineke, fijne avond.
2: Hetzelfde, dank je wel.
0: Dag. Ja, vanmiddag was hij nog hier aan tafel bij Connie. Simon Keizer.

0: Elvis. Greta, goedenavond.
1: Goedenavond, Aart.
0: Ja, code geel, hè? Maar het lang niet overal, toch?
1: Nee, zeker niet. Het is over het zuiden van Prins Utrecht, is waar we het vorige uur over hadden. Daar kwamen de buien. En er zijn volgens over het oosten weggetrokken. Er is ook onweer geweest, zo her en der. Vooral langs de Utrechtse heuvelrug, zeg maar, Amersfoort. Meer richting Ede en Rhenen. Die hoek heeft onweer gehad. En nu lijkt die buiigheid lijkt weg te trekken. Vanuit het westen breekt ook weer wat vaker de zon door. En er zou in de loop van de avond nog vanaf zee een enkele bui kunnen overtrekken. Ook met kans op onweer, zeker wel. Maar ja, het stelt denk ik niet al te veel meer voor. Maar de temperatuur natuurlijk ook niet meer. Na die buien, het is een graadje of 15 ongeveer.
0: Ja, oké, laten we vooruitkijken dan.
1: Ja, het blijft onstabiel. Allerlei lage drukgebieden niet zozeer super nabij in de buurt. Meer over Ierland, Schotland en richting Noorwegen. Maar de uitlopers daarvan weten ons erg gemakkelijk te bereiken. Zowel aan de grond als hogerop. En dat betekent dat we onstabiel wisselvallig weer houden. In ieder geval tot en met vrijdag. Morgen stapelwolken en zon. Hetzelfde beeld als vandaag. Temperaturen, 17 graden. Ook dat was ongeveer de temperatuur van vandaag. En vooral vanaf de late woensdagochtend tot en met woensdagmiddag eens een paar buien. Buien die je vaak aanziet komen. Maar nog wel buien met onweer en hagel. Kansen, hè? Hoeft niet, maar kansen. En donderdag en vrijdag, dan zijn er nog steeds wat buien. Als het tegen zit, wordt vrijdagochtend zelfs wat regenachtig. Dat is op zich relatief goed nieuws, want dat regenachtige weer van vrijdag is wel een warmtefront. Dus vervolgens stroomt er wel mildere lucht onze kant op. Ik moet zeggen, het is nog steeds wringen en wrikken met het hoge drukgebied dat in het weekend moet komen verschijnen. Maar vooralsnog zou ik zeggen, zaterdag 19 of 20 graden met geregeld zon en zondag 21, 22 graden met geregeld zon. En de tendens is stijgende.
0: Oké. Dankjewel en een fijne avond.
1: Zelfde.

Marcia Hines. Your love still brings me to my knees. Radio M Utrecht met zometeen de avond van de nostalgie. Dan hoor je Emmy Lou Harris. Je hoort ook The Fortunes, kortom. Hou hem lekker hier op Radio M Utrecht. En ik wens je een schitterende avond en heel graag tot morgen.

0: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
5: Thanks.
2: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit een jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17 en Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
10: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
9: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
11: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
9: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
14: Volendammer visspecialist Tom Tuyp. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuyp. Middenburg 7 in Vleuten.
15: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
16: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
17: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond

0: got news for you.
1: You better listen.

Don't take your love to town. For God's sakes, turn around.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
1: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
1: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om nooit.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij 400.000 euro van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld. Dat zou hij onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
2: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
1: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
2: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
1: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon. 'S Middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

De gekke wereldsterrenstatus heeft hij nooit behaald. En dat is voor hemzelf misschien wel heel erg fijn. Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen dat hij een klein beetje ondergewaardeerd is. Paul Young op Radio M Utrecht met Every Time You Go Away. Ik heb hem vanavond in ieder geval met heel veel liefde voor je gedraaid. Aan het begin van een nieuwe aflevering van de Love Songs.

Progressive op Radio M Utrecht. In de Love Songs. Altijd fijn om hun eerste hit te draaien. Gezellig dat je er weer bij bent. En ik blijf bij jou tot 11 uur vanavond met de mooiste liedjes over de liefde. Zoals deze van Glenn Medeiros.

man die zoveel muzikaal voor ons betekent dat hij geridderd is in Engeland. Sir Cliff Richard heet hij officieel, maar ik zeg natuurlijk gewoon, je luisterde naar Cliff Richard op Radio M Utrecht. Waar ik nu muziek uit Utrecht ga draaien. Want dit is Cadans, met dagen dat ik je vergeet.

zou best wel kunnen zijn dat je een beetje aan het rommelen bent terwijl je luistert naar al die mooie liedjes over de liefde. Vanessa Williams was dit trouwens met Save the Best for Last. Maar ik zou zeggen, gooi gewoon even alles aan de kant en geniet van John Denver.

De samenzang van de Bee Gees komt tot een hoogtepunt. Misschien in dit geval wel tot een dieptepunt in How Deep Is Your Love. Op Radio M Utrecht zometeen Sting en nu Celine Dion.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van de Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. De spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer, hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog, bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon, 's middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: 7 dagen de mooiste herinneringen
1: en de beste muziek uit een onvergetelijk decennium.
2: Ik ben wie du.
0: Vanaf zaterdag 13 juni terug naar de jaren 70.
1: In de enige echte Week van de 70s.
0: Welcome to the Hotel California. Bij ons
1: Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als "buitenlanders eruit". Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al twee keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met drie Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het